I and I to everyone.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Vanaf vandaag betaal je extra taksen voor pakjes van buiten de EU. Als je online een pakje koopt voor maximaal 150 euro, dan komt er 3 euro tax bij per verschillend product. Zo wil Europa de vele pakjes uit goedkopere landen zoals China beperken. Douane-expert Stijn Vastmans waarschuwt.
4: Wees bijzonder aandachtig. Wat er juist allemaal bij staat, is dat inclusief alles? Of moet je daar rekening houden met bepaalde rechten die nog bovenop komen? Dat je ook voorzichtig moet zijn met bestellingen al geplaatst zijn, dat je moet mee rekening houden dat er nog bijkomende kosten bijkomen. En eventueel, als het kan, eventjes de kat uit de boom kijken en te wachten hoe alles loopt in de praktijk.
3: Vorig jaar kwamen bijna 6 miljard pakjes uit goedkopere landen de EU binnen. Vooral van Shein of Temu uit China. En sport op het WK voetbal stoot Frankrijk door naar de achtste finales dankzij een 3-0 overwinning tegen Zweden. Kylian Mbappé scoorde 2 goals en werd de man van de match. Frankrijk speelt in de achtste finales tegen Paraguay. Ook Mexico gaat door na 2-0 winst tegen Colombia. En Noorwegen mag naar de volgende ronde dankzij 1-2 winst van Ivoorkust. Zij spelen in de volgende ronde tegen Brazilië. En nog WK-nieuws, de Nederlander Ronald Koeman heeft aangekondigd dat hij stopt als bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg. Dat zette hij zelf op Instagram. Nederland werd dinsdagochtend door Marokko uitgeschakeld op het WK. Koeman kreeg daarvoor na de match felle kritiek. Hij is 63. Zowel zon als wolken vandaag en het wordt tot 24 graden. Morgen zowel grijs met kans op regen als af en toe zon, opnieuw bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger, het wordt 23 à 24 graden met een matige westenwind. Vrijdag en dit weekend weer droger en zonniger rond 25 graden.
0: Dit is Joe Summer.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
4: Mannekes, heb je dat gezien?
5: Heb je dat gezien?
4: De grote zomerdeals bij Gamma.
6: Ja, ze doen
7: met kortingen.
5: Tot 50%.
4: En de bon in de folder.
5: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
8: Ook gezien.
4: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
9: Bompie, wij klussen mee.
10: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
12: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
11: In Libelle naar...
12: De 5 beste looks van nu.
11: In Feeling of naar...
12: De hotste adresjes in je buurt.
11: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
13: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
14: Alles wat je weet over A-mode. Start.
15: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
16: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
17: A-mode. Familie van mooie merken.
18: Het zijn solden in de designer outlets.

0: Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozenbaal. Famous brands, lovely prices.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Dit is Joe.
3: Good times.
2: Great music.

0: Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be.
1: Auto5.
2: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu Lenor Geurbooster 4 voor maar 10 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
3: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
2: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
3: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
2: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
4: Het is woensdag, het is 1 juli. De final countdown van het schooljaar zit erop. Maar die van Europe, die komt eraan zo meteen. Eerste nieuws van 7 uur krijg je van Lore Brijsing. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Er is nu een extra tax op buitenlandse pakjes. Flexijobben kan vanaf vandaag in alle sectoren. En alle duivels zijn fit op het WK voetbal. Pakjes van buiten de EU zijn vanaf vandaag duurder. Voor elk online pakje tot 150 euro komt er 3 euro tax bij per product. Koop je bijvoorbeeld een broek en een oplaadkabel, komt er 6 euro bij. Zo wil Europa de oneerlijke concurrentie uit pakweg China beperken. Douane-expert Stijn Vastmans waarschuwt.
6: Wees bijzonder aandachtig. Wat er juist allemaal bij staat, is dat inclusief alles? Of moet je daar rekening houden met bepaalde rechten die er bovenop komen? Dat je ook voorzichtig moet zijn met bestellingen al geplaatst zijn. Dat je moet mee rekening houden dat er nog bijkomende kosten bijkomen. En eventueel, als het kan, eventjes de kat uit de boom kijken en te wachten hoe alles loopt in de praktijk.
5: Vorig jaar kwamen bijna 6 miljard pakjes uit goedkopere landen de EU binnen. Vooral van Shein of Temu uit China. Vanaf vandaag kan je in alle sectoren flexijobben, zoals in de bouw, de kinderopvang of op school. Wie minstens 4/5 werkt of gepensioneerd is, kan bijna overal onbelast bijverdienen. Enkel in sommige beschermde beroepen en bepaalde zorgfuncties kan het niet. Je mag vanaf nu ook 18.000 euro per jaar bijverdienen in plaats van 12.000. Het comité P dat de politie controleert, opent een onderzoek naar de politie in Mechelen op vraag van het parket. Het onderzoek komt er nadat vorige week bekend raakte dat die politie jobstudenten politietaken liet uitvoeren, zoals PV's opstellen voor fout parkeren. En ze zouden ook informatie opgezocht hebben in de politiedatabanken. Maar enkel echte agenten mogen dat. In Venezuela blijft de dodentol oplopen na de zware aardbevingen vorige woensdag. Er zijn intussen net geen 1950 lichamen geborgen. Dat zegt het Venezolaans parlement. Er zijn ook al meer dan 10.500 gewonden en nog ongeveer 50.000 mensen vermist. Heel wat landen sturen al humanitaire hulp naar Venezuela, ook ons land. Op het WK voetbal mag gastland Mexico naar de 8e finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Ecuador. Ook Frankrijk stoot door. Dat won met 3-0 van Zweden. Kylian Mbappé scoorde 2 goals en staat in de topschutterstand dit WK gelijk met Lionel Messi. Frankrijk speelt in de 8e finales tegen Paraguay en ook Noorwegen mag door. Het won met 1-2 van Ivoorkust en het speelt in de volgende ronde tegen Brazilië. En nog op het WK hebben onze Rode Duivels gisteren allemaal meegetraind. Ook Leandro Trossard en Zeno de Bast dus. Zij hadden vorige week nog last van een blessure. En daarmee lijken onze Duivels volledig klaar voor hun wedstrijd tegen Senegal vanavond. Voetbalanalist Janko Beekman.
7: Ik denk van alle 16e finales dat dit een van de meest spannende zal worden. Dus dat zegt wel iets over de sterkte van Senegal. Een heel fysiek sterke ploeg, maar ook wel een ploeg die gewoon goed kan voetballen. Uiteraard zijn de Rode Duivels nog altijd favoriet. We hebben op papier zeker een betere ploeg. Maar we gaan toch voorzichtig moeten zijn en zeker moeten opletten voor de tegenaanvallen van Senegal.
5: Aftrap om 10 uur vanavond. Zowel zon als wolken vandaag. Hier en daar een bui en maxima tot 24 graden. Morgen ook kans op wat lichte regen, opnieuw bij 24 graden. Vrijdag en dit weekend weer droger en zonniger rond 25 graden.
4: Tot over een half uurtje, Lore. 4 minuten over 7, 9 files in ons land. 3 daarvan duren langer dan 10 minuten. Richting Brussel op de E40 schuif je 1 uur en 10 minuten aan. En dat tussen Wetteren en Aalst. Op de A12 richting Brussel tussen Londerzeel Industrie en Lommel. domein Levendalen 13 minuten. En de laatste file van 11 minuten die staat op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg.
0: Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

Ja, ja, Erik van Looy die zou zeggen, het is gebeurd, de final countdown. De schooljaarteller die staat weer op nul. 2 maanden vakantie voor scholieren en studenten is begonnen. Grote verandering, hè, voor hen. 2 maanden chill en 2 maanden relax. Maar misschien ook wel wat veranderingen voor jou. Sowieso, hè. Het is de eerste van een gloednieuwe maand. Straks gaan we eens wat nieuwigheden opsommen op deze 1 juli. Dingen die misschien ook wel voor jou veranderen. En jij mag mee de muziek bepalen. Eerst nog eens terug naar de zomer van 12 jaar geleden. Ja.

0: van Omi en Cheerleader.
1: Joe. Het gat van de playlist.
0: We gaan eens kijken wat er in de kranten staat vandaag. Pagina groot staat nieuws over 32 Belgische oud-parlementsleden. Want die hebben van de rechter ongelijk gekregen in een rechtszaak over het behoud van hun riante pensioenen. Het gaat onder andere over Tony van Parijs, Johan Sauwens en Hugo Koveliers. Hun maximale bruto pensioen daalt van €9.500 naar bijna €8.300 per maand. Wat trouwens nog altijd 4 keer zoveel is als het gemiddelde Belgische pensioen. Hè. De rechter die heeft geoordeeld dat ook politici zich strikt moeten houden aan wettelijke pensioenplafonds. Het afschaffen van dat privilege van die hoge pensioenen levert de overheid natuurlijk ook weer wat geld op. €2,8 miljoen. Die ontevreden ex-politici, ja, die zijn natuurlijk misnoegd, maar ze kunnen nog altijd in beroep gaan, moesten ze dat willen. En dan 1 juli, de veranderingen van de maand. Ik ga er een paar met jou even doorlopen. Koeriers bijvoorbeeld, die mogen nog maximum 9 uur per dag pakjes bezorgen. De pakjesdistributietijd, dat is een mooi Scrabble-woord, die mag nog 2 keer per week tot 10 uur opgedreven worden. Maar ze mogen dus wel maar maximum 56 uur per week pakjes bezorgen. En over 2 weken is dat gespreid nog 90 uur. Kinesisten en verloskundigen die kunnen ook videoconsultaties aanbieden vanaf vandaag. Maar de patiënt moet de kinesist al wel eens minstens 1 keer in levende lijven hebben gezien, vooraleer er dus zo'n videoconsultatie geboekt kan worden. En dan de laatste verandering die ik met jou wil doorlopen, is dat meer auto's maar om de 2 jaar naar de keuring moeten. Die 2-jaarlijkse autokeuring die wordt uitgebreid voor personenwagens die tot 10 jaar oud zijn en nog geen 160.000 kilometer op de teller hebben. Mijn auto is jonger dan 10, maar daar staat al bijna 250.000 kilometer op, dus ik denk dat ik wel nog elk jaar zal moeten gaan. Sinds juli 2024 trouwens gold die 2-jaarlijkse keuring al voor auto's tot 6 jaar oud. En een jaar later werd dat uitbreid naar auto's tot 8 jaar oud. En nu komt er dus nog 2 jaar bij, tot 10 jaar. En daar wil ik ook het gat van de playlist aan vasthangen. Aan die auto's die maar om de 2 jaar naar de keuring moeten. Je zou het over deze boeg kunnen gooien. Sniffende tears en driver's seats. En stel bijvoorbeeld dat de auto het niet meer doet, dan kan je altijd met de brommer of

0: maar nu.
1: Deze van Clouseau. Zou ook een goede optie geweest zijn voor het gat van de playlist. Ik ben er 1000% zeker van dat jij betere ideeën hebt. Laat ze maar komen via de Joe-app. Auto's die moeten maar om de 2 jaar naar de keuring. Welke muziek gaan we daarbij draaien? Je komt het te weten na Fleetwood Mac.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
2: Ja, ja.
3: En dat paste binnen jullie budget?
2: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
3: Slim.
2: Prachtige keuken, hè?
3: Ja.
0: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
4: Ego Keukens.
0: Nu solde tot 30% korting.
5: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij. Ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be. De schuine streep actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
6: Solde bij Zalando.
7: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
8: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
8: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
6: Solde bij Zalando.
9: Zeg Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
10: Pst, Karen.
9: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
10: Karen, stapelkorting bij Morris.
9: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
10: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
9: Echt?
10: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
9: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
10: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: Show. Het gat van de playlist.
1: Pakjesbezorgers die mogen vanaf vandaag maximaal nog 9 uur bezorgen. Videoconsultaties zijn mogelijk bij kinesisten en verloskundigen. En meer auto's die mogen maar om de 2 jaar naar de keuring. En over dat laatste gaat ons gat van de playlist. Over de auto's en de autokeuring. Driving home for Christmas. Ah ja, natuurlijk. Chris Ria. Driving home for Christmas. Jurgen uit Zonnebeke wou deze nog eens horen. I'll take a look at the driver next to me. En de rest komt in december wel. Als je auto geen 10 jaar is en geen 160.000 kilometer op de teller heeft, mag je vanaf vandaag maar om de 2 jaar naar de autocontrole. Monique uit Pelt en Mario uit Haag.

0: Tracy Chapman en Fast Car. Dankjewel Nancy, Mieke, Aurélie, Peter en Marino. Maar we gaan voor een andere. We gaan voor een Beatleke. En een Beatleke op een woensdagochtend, dat is altijd fijn. Joke uit Opglabbeek dacht aan Drive My Car.
1: Het gat van de playlist. Good times, great music.

0: De Goombay Dance Band komt eraan en Son of Jamaica. Daarvoor is het 1 juli natuurlijk en voor zo'n heerlijke muziek. En over een paar minuten kan je hier ook jouw Joe Paradise Beach goodie bag winnen. Het is precies 19:30 geworden ondertussen. Tijd voor kort nieuws en dat krijg je van Lore Brijsink.
1: Goedemorgen. Pakjes van buiten de EU zijn vanaf vandaag duurder. Voor elk online pakje tot 150 euro komt er 3 euro tax bij per product. Zo wil Europa de oneerlijke concurrentie uit pakweg China beperken, omdat die niet altijd aan de Europese regels voldoen. Vorig jaar kwamen 9 op de 10 buitenlandse pakjes uit China. Het comité P opent een onderzoek naar de politie in Mechelen, nadat vorige week bleek dat die politie jobstudenten politietaken liet uitvoeren, wat niet mag. De jobstudenten waren vaak zonen of dochters van de leidinggevende binnen de politiezone. En op 2K voetbal mag gastland Mexico naar de 8e finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Ecuador. Ook Frankrijk stoot door. Dat won met 3-0 van Zweden. Frankrijk speelt in de 8e finales tegen Paraguay. En ook Noorwegen mag door. Het speelt in de volgende ronde tegen Brazilië. Zowel zon als wolken vandaag. Hier en daar een bui en maximaal tot 24 graden. Morgen ook kans op wat lichte regen, opnieuw bij 24 graden. Vrijdag en dit weekend weer droger en zonniger, rond 25 graden.
0: 6 files op onze snelwegen die duren 10 minuten of langer. Richting Brussel op de E40 ben je op dit moment meeste tijd kwijt tussen Wetteren en Erpenmeren. Een half uur erbij daar. Op de A12 schuif je een kwartier aan en dat ter hoogte van Londerzeel Industrie. De vertragingen richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. 10 minuten extra, net als op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem ook 10 minuten erbij daar. Op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 11 minuten en op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen ook nog een vertraging van 10 minuten.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: Het 3 plus

0: één gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
1: Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

Een beetje Boney M vibes op woensdagochtend met de Goombay Dance Band en Son of Jamaica. Nu komt het echt heel dichtbij. Hè. Volgende week donderdag, over 8 dagen, dan gooien we de deuren in Westende van Joe Paradise Beach open. Milking gaat er ook bij zijn op de openingsavond om daar een fantastisch feestje samen met jou te bouwen. En als jij naar Westende komt, naar Joe Paradise Beach, dan kan dat in full Joe equipment. Met een tote bag, met een t-shirt, met een sleutelhanger en met een strandbal. Allemaal van Joe. En die dingen, die kan je nergens kopen. Alleen hier winnen in de zomerochtend bij Joe. En natuurlijk mag je ook ijsjes en een drankje komen drinken op onze kosten, want je krijgt er ook nog eens een voucher bij. Hoe doen we dat in de zomerochtend van Joe? Ik draai zo meteen een nummer waar ofwel een smaak ofwel een kleur is in weggelikt. En ik ga vandaag eens niet cadeau geven of het een smaakje of een kleur is. Het gaat zichzelf wel duidelijk maken zo meteen. Het is in ieder geval een XXL-lik, oftewel een LixXL. En als je deze hoort, dan weet je al wel zeker welke LixXL het zal worden vandaag. Stuur maar door via de Joe-app. Veel plezier!

0: Vanavond bij VTM doet het ontbijt de wenkbrauwen fronsen in Met 4 in bed. En bij VTM 2 geloof je niet wat je ziet in Horrorhuurders en Huisjesmelkers. Vanavond bij VTM en VTM 2. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.

0: Zometeen bij Joe, de nieuwe van Bruno Mars in de zomerochtend. Die heet I Just Might. Maar eerst ga ik naar Seyssele. Dag Greet, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb jij de voorbije minuten meegezongen met The Scene?
1: Ja.
0: Aha. En welk woordje was daar weggelikt?
1: Blauw.
0: En hoe precies? Was dat gewoon blauw of was dat...
1: Blauw, blauw, blauw.
0: Ja, dat is helemaal juist, Greet. Dikke proficiat. Jij wint zo'n exclusieve goodie bag van Joe Paradise Beach. Jij krijgt van mij een t-shirt, een sleutelhanger, een strandbal en zo'n mooie katoenen Joe tote bag erbij, zo'n katoenen tas. En ook nog eens een voucher voor een ijsje te komen eten op Joe Paradise Beach.
1: Fantastisch.
0: Ja, voilà. Je bent meer dan welkom vanaf volgende week donderdag. Heb je al een dagje of een weekendje kust gepland in je agenda?
1: Eigenlijk nog niet naar de kust. Nee, we gaan eigenlijk naar de Ardennen, maar dat gaat er zeker van komen. Nee, nu om ook naar de kust te gaan.
0: Ah ja, fantastisch. Dan heb je alle kanten van het land gezien. Wanneer vertrek je naar de Ardennen?
1: Vrijdag.
0: Oh, en het weer gaat fantastisch zijn. Ah, ik ga om 9 uur nog bellen met Jonas voor het uitgebreide weerbericht. Maar ik hoorde daarnet al dat het richting het weekend weer fantastisch gaat worden. Dus dat heb jij goed gepland, Greet.
1: Ja.
0: We gaan ervoor zorgen dat alles jouw richting uitkomt. En we zien elkaar met de voetjes in het zand op Joe Paradise Beach. Mag ik jou een fijne vakantie wensen?
1: Ja, super. Dankjewel. Heel
0: bij
1: erg
0: deze
1: bedankt.
0: Wens ik jou een fijne vakantie.
2: Joe Paradise Beach. Kom naar Joe Paradise Beach op het strand van West End.

Een goede vriendin van ons land, deze Kim Wilde. Eén keer per jaar passeert ze hier wel in de buurt. Dit was nog eens You Keep Me Hanging On. Een hele toffe vent van bij ons om altijd eens te bellen is Gustav. Dat ga ik straks na 8 uur doen. Waarom precies, dat kom je straks wel te weten. Eerst nog tot aan het nieuws, The Turtles en Happy Together. Imagine.

0: donderdag 9 juli op een Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
2: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
6: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
6: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
5: Al vandaag nog jouw vloer in huis.
8: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Dit is jouw. Tussen 8 en 9 gaan we op zoek naar een leuke vakantieplek in eigen land. En de muziek zit goed met Michael Cimbello, Maniac. En ook Anouk met Nobody's Wife. Allemaal na het nieuws van 8 uur. Lore Brijsing, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Al maar meer Belgen betalen mobiel. Diependalen reageert op de kritiek op zijn regering. En Mbappé is een van de topschutters dit WK. Al 6 op de 10 Belgen betalen mobiel. Dus met een telefoon, smartwatch of slimme ring bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek aan de VUB. Onderzoeker Leo van Hoven.
11: Dat heeft denk ik te maken met het hoge gebruiksgemak. Mensen hebben hun smartphone vaak gewoon al vast. Ja, een smartwatch hangt sowieso aan de arm en is dus vlug gebruikt. Dus die wearables zijn echt wel wat je zou kunnen noemen heel sticky. Eén keer men ze gebruikt, blijft men ze duidelijk ook gebruiken.
10: 20% van de online shoppers doet ook aan uitgesteld betalen tegenover 15% vorig jaar. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft gereageerd op de kritiek van ex-minister Hans Bonte in de Highland-podcast Het Rapport van de Wetstraat. Bonte klaagde over weinig visie en interne strubbelingen in de Vlaamse regering, waar hij even minister was tijdens de zwangerschapsrust van minister De Prateren. Diependalen vindt dat teleurstellend.
12: Als je dan de eer hebt om een land mee te leiden, om meer richting te geven aan die samenleving, dan snap ik niet hoe dat je tijd en energie steekt in die kleine zinnetjes die toch maar proberen je eigen grote gelijk uit te drukken. Gisteren hoor ik dan dat je meer minister-president nodig hebt die op tafel slaat. Maar wat is dat dan? Moet ik elke minister al beginnen met schreeuwen tegen de collega's?
10: Vanaf vandaag betaal je €3 tax voor alle pakjes van buiten de EU. En dat per product, ook voor kleine bestellingen. Zo wil Europa de oneerlijke concurrentie uit pakweg China beperken en namaakproducten weren. Vorig jaar kwamen bijna 6 miljard pakjes uit goedkopere landen de EU binnen. 90% was van Shein of Temu uit China. Nog nieuw vanaf vandaag. Je kan in elke sector flexijobben. Ook zelfstandigen kunnen nu 15 weken moederschapsrust nemen. En veel mobiliteitsveranderingen. Verkeersboetes worden 10% duurder. Wie betrapt wordt op dronken rijden is meteen 12 uur zijn rijbewijs kwijt. En wie het openbaar vervoer neemt, kan nu geen ticket meer opkopen op de trein. En meer dan 40 ritten bij de lijn zijn vanaf vandaag geschrapt. Op het WK voetbal mag gastland Mexico naar de 8e finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Ecuador, nadat de match een uur werd uitgesteld door het slechte weer. Ook Frankrijk stoot door, dat won met 3-0 van Zweden. Kylian Mbappé scoorde 2 goals en staat in de topschutterstand dit WK gelijk met Lionel Messi. Frankrijk speelt in de 8e finales tegen Paraguay. En nog op het WK hebben onze Rode Duivels gisteren allemaal meegetraind. Ook Leandro Trossard en Zeno de Bastus. Ze hadden vorige week nog last van een blessure. En daarmee lijken onze Duivels volledig klaar voor hun wedstrijd tegen Senegal vanavond. Voetbalanalist Janko Beekman.
12: Ik denk van alle 16e finales dat dit een van de meest spannende zal worden. Dus dat zegt wel iets over de sterkte van Senegal. Een heel fysiek sterke ploeg, maar ook wel een ploeg die gewoon goed kan voetballen. Uiteraard zijn de Rode Duivels nog altijd favoriet. We hebben op papier zeker een betere ploeg, maar we gaan toch voorzichtig moeten zijn.
10: De match begint om 10:00. Zowel zon als wolken vandaag. Hier en daar een bui en maxima tot 24 graden. Morgen ook kans op wat lichte regen. Opnieuw bij 24 graden. Vrijdag en dit weekend weer droger en zonniger rond 25 graden.
9: 19 files in ons land, 4 daarvan duren langer dan een kwartier. De langste file staat richting Brussel op de E40, tussen Erpenmeren en Groot-Bijgaarde. Daar verlies je 25 minuten. Richting Hasselt aanschuiven op de E313 door een ongeval tussen Massenhoven en Herentals-West verlies je 19 minuten. Richting Antwerpen file op de E19 tussen Zemst en Rumst een kwartier erbij, net als op de Brusselse binnenring. Plus 15 minuten tussen Expo en Vilvoorde Koningsloo.
13: Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

de jaren 80 op hun best. Met Michael Cimbello en Maniac. 8 minuten over 8 op woensdagochtend. Woensdagochtend al, dat wil zeggen nog 2 nachtjes en dan is het weer vrijdag. En dan kan je dus beginnen dromen over de vrijdagavond, over het weekend. En kan je dus leuke plannen beginnen maken. En daarom gaat straks Gustav voor reisgids spelen hier bij Joe. Waar ontsnapt hij aan de drukte voor een beetje vakantiegevoel? Kent hij een geheime plek hier ergens in Vlaanderen? Of een verborgen parel op een klein stukje rijden? We komen het zo meteen te weten. Na Gloria Estefan en de Miami Sound Machine, dit is Rhythm is Gonna Get You.

0: Joe Summer Hotspot.
1: Elke week op woensdagochtend dan vragen we in onze Joe Summer Hotspot aan ja, een bekende Vlaming waar we echt naartoe moeten voor het ultieme vakantiegevoel. Gewoon hier in Vlaanderen, in eigen land of net over de grens misschien. En vandaag vraag ik dat aan de man die ons landje trots heeft gemaakt jaren geleden op het Eurovisie Songfestival. Goedemorgen, Gustav.
2: Goedemorgen, ik ken het alles goed.
1: Jazeker, met jou ook.
2: Zeker. Van Gloria Estefan naar Gustav vind ik nog een overgang trouwens.
1: Ja, hè? Absoluut. Zeg, Gustav, als jij nu zo in eigen land of toch dichtbij een plek weet waar je kan chillen, waar je kan rusten, eventueel van een lekker drankje of hapje kan genieten, waar ga je dan naartoe om even tot op de pauzeknop te duwen?
2: Wel, ik woon in Antwerpen aan het zuid. En ik denk 2 of 3 jaar geleden zijn de Zuiderdokken omgedoopt naar het Zuidpark hier aan het zuid van Antwerpen. Uh-huh. En dat is eigenlijk een hotspot geworden voor heel veel mensen, niet alleen mij, ook voor gezinnen en vrienden om samen te komen. Er zijn tafeltjes, er is heel veel, vooral open space om gezellige dingen samen te doen. Dus ik ga ook gemaakt komen met Jeroen, met de krant of met een boek en een kleine picknick daar zitten.
1: Oh,
2: en het voordeel is, we willen toch iets gaan drinken. Genoeg cafés in de buurt, heb honger gekregen, genoeg restaurants in de buurt en wil ze cultureel iets doen. Je hebt 3 topmusea, KMSKA,
1: ja.
2: Fotomuseum en het Museum van Moderne Kunst, allemaal op wandelafstand in de buurt. Dus er is zoveel te doen en je kunt tegelijkertijd ook een beetje chillen. Dat vind ik een goede combinatie van veel. Een kleine skitrip in eigen stad.
1: Ja, absoluut, zeker en vast. Ik denk dat ook heel veel mensen misschien het Zuidpark nog niet kennen, omdat je zelf zegt, het is nog nieuw, maar het is waar jaren geleden de Sinkse voor stond en die mega grote parking eigenlijk was, hè?
2: Dat klopt. Ja, vroeger was dat voor mij ook de parking. Als je naar de stad ging in Antwerpen, maar ik woonde nog niet in Antwerpen, voor ons duidelijkheid, dan ging je daar parkeren om Antwerpen te gaan verkennen. Overdag, maar ook veel s'avonds.
1: Ja, voilà, en nu is het echt een groene oase geworden. Ik ken de plek, die is echt fantastisch, zoals je zegt. Zo hele toffe hoekjes om eens te zitten, om te eten, te drinken, met vrienden of te spreken. Dus het Zuidpark in Antwerpen, daar kunnen we jou misschien deze zomer ook wel tegenkomen.
2: Zeker, absoluut. Dan moet je het trakteren als je
1: mij
2: ziet.
1: Dat is en jij mag gaan mij opnieuw trakteren, dan is het weer 50-50.
2: Voilà, perfect.
1: Zeg, hoe ziet jouw zomer er verder uit, Gustav?
2: Heel fijn. We zitten een aantal keer op die Gentse feesten bijvoorbeeld. En ik doe ook de World Pride in Amsterdam, die dit jaar doorgaat. Dus heel toffe dingen, maar niet zo heel veel. Ik ben eigenlijk ook aan mijn nieuwe plaats bezig. In de zin van, ik heb die ongeveer klaargeschreven, denk ik, de voorbije 6 maanden. En we gaan nu beginnen aan de eerste opnames. En ik denk dat we in het najaar al een eerste film zullen releasen voor de nieuwe plaats volgend jaar te releasen. Dus dat is even de focus deze zomer. En ik ga ook, dus dat gaat heel tof zijn. En ik ga ook nu deze zondag trek ik ook voor een aantal dagjes naar Frankrijk. Met de auto.
1: Fantastisch.
2: Heel Vlaams, maar daar is niks mis mee.
1: Ik hoor een goede combinatie tussen werken en toch ontspanning vinden in de zomermaanden.
2: Absoluut. Dus het is eigenlijk de eerste zomer misschien in de voorbije, dat is het 4e jaar dat we eigenlijk aan het werken zijn. Daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor alle duidelijkheid. Mm-hmm. Heel fijn dat mag
1: absoluut
2: blijven voortdoen met muziekcarrière. Maar ook wel fijn om even met je gas terug te nemen en even te kunnen relaxen. Ook wel fijn.
1: Dat is zeker. Je moet de balans vinden en die vinden we dus straks bij jou in Frankrijk, maar dus ook in het Zuidpark in Antwerpen. Gustav, mag ik jou nog een hele fijne zomer wensen? En ik kijk nu al uit naar september, naar het najaar, wanneer er nieuwe muziek aankomt.
2: Ah, oh, heel lief, top.
1: En we gaan nu Already Know nog eens draaien, is het goed?
2: Mijn dag kan er meer kapot. Ik heb een perfecte begonnen.

Joris zit met het hele gezin, met Jorinda, met Arthur, met Jinte en met Sitske in de auto. En ze sturen daar. Bedankt Joe om ons te vergezellen richting onze vakantiebestemming. Gisteravond vertrokken en nu op een uurtje van de grens met Spanje. Dat zijn de betere berichten. Hele fijne vakantie voor jou, Joris, en het hele gezin. Het is vandaag toch wel een beetje een spannende dag. Hè. Over meer dan 12 uur, om 10 uur vanavond, dan spelen onze duivels tegen de Senegalezen. En niemand minder dan Toby Alderweireld, die kan ons daarover straks nog bijpraten. Dat gaan we doen. We gaan vooruitblikken naar de match van vanavond. Eerst nog nieuwe muziek bij Joe Meteor met Nooduitgang. Die hoor je over 4 minuten. Na deze toffe en zomerse 10cc en Dreadlock Halloween.

0: denk dat heel veel mensen hem willen begeleiden richting de nooduitgang. Meteor, het is 8:30. Het korte nieuws krijg je nu van Lore Brijsink.
1: Goedemorgen. We blijven vaker mobiel betalen. Er is een verschuiving van de contactloze betalingen naar de wearables. Dit jaar betalen 6 op de 10 Belgen al met een telefoon, een smartwatch of een slimme ring bijvoorbeeld. Vaak uit gemak, omdat je die gsm toch vast hebt of je uurwerk al aan hebt. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft gereageerd op de kritiek van ex-minister Hans Bonte. Die vond tijdens zijn vervanging van minister De Prateren dat de Vlaamse regering te weinig visie en te veel interne strubbelingen telt. Diependalen snapt niet dat Bonte tijd heeft voor kritiek, net nu hij mee mag regeren. En op het WK voetbal hebben alle Rode Duivels tijdens de laatste training meegetraind. Ook Leandro Trossard en Zeno De Bast, die vorige week nog last hadden van een blessure. Ze lijken dus volledig klaar voor hun 16e finale vanavond om 10:00 tegen Senegal. Zowel zon als wolken vandaag. Hier en daar een bui en maxima tot 24 graden. Morgen ook kans op wat lichte regen, opnieuw bij 24 graden. Vrijdag en dit weekend weer droger en zonniger rond 25 graden.
0: 19 files in ons land, 6 ervan die duren langer dan een kwartier. Richting Hasselt op de E313 ben je 3 kwartier kwijt. En dat tussen Massenhoven en Herentals-West. Dat komt daar door een ongeval en dat is ook meteen de langste file. Richting Antwerpen dan ook nog aanschuiven op de E19 tussen Zemst en Rumst, 26 minuten. Richting Brussel vertraag je op de E40 tussen Erpenmeren en Afflichem, ook 26 minuten. En op de A12 richting Brussel ter hoogte van Londerzeel verlies je een kwartier. Op de E19 tussen Kontich en Rumst moet je er 16 minuten bij tellen. En dan de laatste vertraging van een kwartier. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Borgerhout en Deurne. Daar is een ongeval gebeurd. De andere files die duren minder lang dan 15 minuten.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

Straks gaan we nog eens terug naar de zomer van 30 jaar geleden met Mr. President en Coco Jumbo. En we worden samen wakker met de Rolling Stones en Start Me Up. En om 9:15, dan heb ik Toby Alderweireld aan de lijn. Want ja, meer en meer landen op het WK die zijn aan het doorstoten naar de 8e finales. Wij moeten vanavond om 10:00 nog onze 16e finale spelen. Onze Duivels tegen Senegal. Gisteravond was er de persconferentie en Rudy Garcia en Charles de Ketelaere die waren opvallend rustig. De bondscoach die zei dat hij zijn ploeg al in zijn hoofd heeft, de 11 namen. Die staan al klaar, zeg maar, in zijn gedachten voor de aftrap. Zijn plan is klaar, maar hoe dat er precies uitziet, ja, dat wil hij natuurlijk nog niet verklappen. Toby Alderweireld die gaat ons zo meteen bijpraten. En hoe groot onze kans op doorstoten eigenlijk wel is vanavond. Altijd spannend, hè, zo'n matchdag.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè.
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
4: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
5: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
7: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
8: Solden bij Zalando.
9: Wat doe ik aan voor die barbecue?
8: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
9: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
8: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
10: Solden bij Zalando.
11: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
12: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Vanavond om 10 uur, dan is het zover.
1: Joe supportert.
0: Onze Rode Duivels die maken zich momenteel op voor hun 16e finales vanavond dus. De Senegalezen die staan tegenover ons. Misschien wel de zwaarst mogelijke tegenstander. Hè. Winnen we, ja, dan krijgen onze Duivels vleugels. Verliezen we, dan keren we misschien wel met een wrang gevoel terug naar huis. Ik leg het voor aan iemand die kennis van zaken heeft. Goedemorgen, Toby Alderwereld.
2: Goedemorgen.
0: Toby, meteen met de deur in huis. Wat zijn onze kansen vanavond van de Duivels tegen Senegal?
2: Goh, ik denk dat het voordeel is van de Rode Duivels. Ik denk zwaar, voor mijn gevoel 60-40. Ze hebben tegen Nieuw-Zeeland weer het goede gevoel te pakken, denk ik. En ze hebben meer kwaliteit dan Senegal. Alleen ja, ook wetende dat Senegal geen makkelijke ploeg is. Dus, maar ik geef wel de Rode Duivels wel meer kans.
0: Oké, en voor wie of wat moeten we dan opletten bij de Senegalezen?
2: Ja, vooral denk ik het teamgebeuren daar. Hè. Heel fysiek, hè, atletisch. En de sterspeler is Sadio Mane natuurlijk, die heel gevaarlijk is, heel doelgericht. Maar vooral het fysieke aspect van de Senegalezen, dat gaat ons misschien in de problemen brengen. Dus daar moeten we zeker voor gewapend zijn.
0: Oké, maar wij hebben natuurlijk ook het goede nieuws al gekregen van de bondscoach, dat alle Duivels fit zijn. Bijvoorbeeld een terugkeer van Doku. Kan dat nog doorwegen in de wedstrijd vanavond?
2: Dat gaat zeker doorwegen. Hè. Zoals Garcia zelf heeft gezegd, hebben eigenlijk al 3 wedstrijden zonder Doku gespeeld. Meer op basis van dat hij niet echt veel heeft getraind. Zat met zijn hoofd misschien ook, hè, bij de geboorte van zijn kind. En nu is hij eigenlijk volledig vrij, heeft goed kunnen trainen. Dus ik denk dat hij weer 100% fit is. En de beste Doku, die kunnen wij zeker gebruiken. En die kan zeker het verschil maken voor ons.
0: Ja, absoluut. En Rudy Garcia die heeft gisteravond bij de persconferentie al gezegd dat hij de ploeg al in zijn hoofd heeft. Hij deelt het natuurlijk nog niet. Verwacht jij nog verrassingen in die opstellingen?
2: Oh, het kan wel zo zijn, hè, want zoals ik al zei, Senegal heel fysieke ploeg. Hè, gaan we meer met een heel aanvallend middenveld spelen dat we tegen Nieuw-Zeeland hebben gedaan, of gaan we toch weer een Raskin of een Onana daar zetten om het wat te breken met een verdedigende middenvelder erbij. Dus ik ben wel heel benieuwd wat hij gaat doen. Maar als ik de bondscoach zou zijn, zou ik gewoon laten staan. Ik zie goed en kijk, ik ga liever met een positieve opstelling. En in het geval dat je eruit gaat, oké, dan heb je toch met je eigen spel gespeeld. Maar stel je voor, je verandert het weer en je gaat niet door. Ja, dan ga je toch met het gevoel zitten, wat als.
0: Ja, klopt inderdaad. En stel dat we doorstoten, hè, want daar moeten we blijven van uitgaan natuurlijk. Hoe moeilijk zou ons parcours dan nog worden verder in het toernooi?
2: Ja, het gaat nog heel moeilijk worden. Hè. Alleen ja, het is wel zo dat het dan de druk komt een beetje van de schouders. Hè. Je zet die groepsronde door, dan tegen Senegal, wat geen makkelijke ploeg is, gaat je ook een ronde door in geval van. Ja, dan kom je zo in het toernooi dat alles mogelijk is. Hè. En dan moet je gewoon van wedstrijd tot wedstrijd zien. Dus, maar denk, als ze dit doorgeraken, ja, dan is een beetje de sky is the limit. Hè. Op een goede dag kan België tegen iedereen winnen. Maar zoals je ook al af en toe hebt gezien, op een slechte dag kunnen we er ook zomaar uit liggen.
0: Zeker.
2: Dus, maar ik denk wel, als je vanavond wint, dat er een extra boost weer komt en dat we misschien wel eens kunnen verrassen.
0: Oké, zeg, onze Duivels zijn fit. De Senegalezen, ja, zo'n sterk team, atletisch. Waag jij je aan een pronostiek?
2: Ik denk 2-1 voor de Belgen.
0: Oh, dus we stoten door. Allee, daar ga ik ook van uit, maar 2-1. We gaan het onthouden. Toby, dankjewel om ons bij te praten.
2: Ja, graag.
0: Fijne ochtend.
1: Joe supportert.

Over een minuutje of 10 ongeveer bel ik met onze weerman, met Jonas. Want we gaan weer richting warmere temperaturen, richting het weekend. Daar moeten we het zeker over hebben. En het is 1 juli, traditioneel de start van de zomersolden. Daar gaan we ook nog een babbeltje over doen. Eerst nog Rosalyn en Snap.

0: Ja.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Dit is jouw.
6: Queen en David Bowie, zet die twee samen en je krijgt magie. Under Pressure en ook Cher is erbij met de Choop Choop Song. Na het nieuws van 9 uur. Lore Brijsink, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Een record aantal deelnemers aan de start- en eikingstoetsen. We betalen vaker met onze gsm of smartwatch en het zeewater is warmer dan ooit. Op deze tijd beginnen heel wat jongeren aan hun start- of eikingstoets. 23 richtingen aan de unies en hogescholen bieden die aan. Met 8000 inschrijvingen doen vandaag een record aantal jongeren mee. 12% meer dan vorig jaar. Vooral de niet-verplichte toetsen worden populairder, zegt Lot Fontaine van de UGent.
8: Ik denk dat studiekiezers ook wel de meerwaarde daarvan inzien. Het is echt een goede tool die kan helpen bij de overstap van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs. En dat eigenlijk de studiekiezers vrijwillig deelnemen om na te gaan wat is nu mijn specifieke vaardigheid en voorkennis.
7: Voor sommige opleidingen, zoals chemie of biologie, is de toets verplicht. Het resultaat is niet bindend. Al 6 op de 10 Belgen betalen mobiel, dus met een telefoon, smartwatch of slimme ring bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek aan de VUB. Onderzoeker Leo van Hoven.
9: Dat heeft denk ik te maken met het hoge gebruiksgemak. Mensen hebben hun smartphone vaak gewoon al vast. Ja, een smartwatch hangt sowieso aan de arm en is dus vlug gebruikt. Dus die wearables zijn echt wel wat je zou kunnen noemen heel sticky. Eén keer men ze gebruikt, blijft men ze duidelijk ook gebruiken.
7: 20% van de online shoppers doet ook aan uitgesteld betalen, tegenover 15% vorig jaar. Het zeewater op aarde was nog nooit zo warm. Wereldwijd gemiddeld 20,86 graden, dat zegt de Europese Klimaatdienst. Ook de Noordzee bij ons is veel warmer dan normaal. En dat is slecht nieuws, want door die opwarming ontstaan vaker stormen en is er meer kans op extreme regenbuien. En veel zeedieren overleven dat warm water mogelijk niet. Zowel zon als wolken vandaag. Hier en daar een bui en maxima tot 24 graden. Morgen ook kans op wat lichte regen, opnieuw bij 24 graden. Vrijdag en dit weekend weer droger en zonniger rond 25 graden.
6: 5 files op onze snelwegen die een kwartier of langer duren. Op de Antwerpse ring richting Nederland ben je op dit moment de meeste tijd kwijt. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je net geen uur. Richting Antwerpen dan vertragen. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 3 kwartier. En op de E19 tussen Zemst en Rumst verlies je nog 24 minuten. Op de E429 ter hoogte van Tubeke verlies je 20 minuten. En richting Brussel op de E19 schuif je nog een kwartier aan. En dat tussen Kontich en Rumst. De andere vertragingen duren minder lang dan een kwartier.
10: Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

0: Shakira die doet het momenteel dubbel zo goed. Niet alleen met Die Die, de WK-song, maar ook met Zoo ga je haar straks nog horen.
1: Het weer met Jonas.
0: Maar eerst inderdaad even naar Jonas. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Kenneth.
0: Spreek mij tegen als ik het fout heb, maar we gaan richting heel mooi weer. Maar we moeten er eerst nog een soort van doorbijten, net iets minder vandaag, toch?
2: Ja, maar vandaag valt het ook wel mee. Okay. Dus vandaag sowieso mooie zonnige periodes. De meeste zon is voor de kust vandaag. Daar blijft het de hele dag echt wel een mooi zonnig zomerweer. In het binnenland, daar verschijnen de komende uren wat meer stapelwolken. En na de middag misschien heel lokaal een enkel buitje. Maar op de meeste plaatsen gaan we het vandaag toch de hele dag kunnen droog houden. En het wordt zo'n 22 graden aan zee. En toch nog 25 graden in het binnenland vandaag.
0: Alright, super. Allee, verlekker ons maar met die mooie temperaturen die eraan komen.
2: Wel, morgen nog eventjes iets minder. Dus morgen trekt er dan wel eens een zwakke storing over het land met redelijk veel bewolking, af en toe wat lichte regen, motregen en 22 graden. En daarmee is dus morgen de mindere dag van de week, want nadien wordt het dus echt wel opnieuw schitterend zomerweer. Hè. Vrijdag krijgen we heel veel zon, blijft droog en al zomerse temperaturen rond 25 graden. En dan ook zaterdag, zondag beloven heel mooie zonnige dagen te worden. En het wordt dan nog iets warmer met temperaturen rond zo'n 6, 27 graden, dus ook niet te warm en een lage luchtvochtigheid. Dus die temperaturen gaan echt heel aangenaam aanvoelen. Het betere zomerweer toch wel vrijdag en tijdens het weekend.
0: Oké, okay, en voor vele mensen is nu ook de zomervakantie begonnen of gaat die stilaan beginnen? Kunnen we dat weer begin volgende week ook nog aanhouden, Jonas?
2: Ja, absoluut. Zo ver ik op de weerkaarten kan kijken, dus ook de hele volgende week waarschijnlijk, krijgen we gewoon heel mooie zomerweer. Het zou wel kunnen dat het volgende week opnieuw wat warmer wordt, dus dan zou opnieuw de 30 graden in zicht kunnen komen, maar ook dan blijft het gewoon zonnig en droog.
0: Op zo'n manier is het leuk om weerman te zijn, hè?
2: Ja, absoluut. Dat zal alleen maar mooi goed nieuws brengen, hè. Dus ik hoop dat ik het ook de komende dagen en weken zo kan blijven doen, natuurlijk.
0: Absoluut. We gaan het morgen horen om 9:05. Tot morgen, Jonas.

De temperaturen die gaan stijgen de komende dagen, maar ook de bankrekening van Shakira die zal het ook goed doen, denk ik, met Die Die en met die zoo die je net kreeg te horen. Het is 9:15 op woensdagochtend. We gaan eens kijken wie er samen jarig is met Femke, onder andere. Femke, Joe-luisteraar uit Sint-Amans. Zij sturen dat ze vandaag 43 wordt en dat ze dat gaat vieren met een picknick en met een paar vriendinnen erbij. Pamela Anderson, actrice die je kent van Baywatch destijds natuurlijk. Die wordt 59, lentes jong. Prinses Diana moest ze nog leven. Ex-vrouw van koning Charles, 65 zou die vandaag geworden zijn. En van bij ons, stand-up comedian Geert Hosten. Die mag 66 kaarsjes uitblazen. En dan de muzikale jarigen. Frederick William Schneider III. Je zou denken dat is een of andere koninklijke hoogheid. Die naam die zegt je waarschijnlijk niks. Maar als je dit hoort... dan gaat er wel een belletje rinkelen. De singer-songwriter en frontman van de B-52's, Fred Schneider, die wordt 75 vandaag. Tuarez en Werbisto. De zangeres van Tuarez, die heet Mirjam Timmer. Zij wordt 44 vandaag. Blijft zo'n leuk nummer. For My People van Missy Misdemeanor Elliott. Zij mag 55 kaarsjes uitblazen. En dan vandaag champagne voor Debbie Harry. De vrouw achter Blondie. Ik schrok ervan, van haar leeftijd. 81 wordt zij al. Maar als je haar op een podium zet, ja, dan klinkt het nog altijd zoals destijds deze. Denis.

0: Kom naar de Solden.
1: Nee, Solden.
0: Solden?
1: Een S, Solden bij AS Adventure.
0: AS, dat is ook al mijn S.
1: Ja, Solden bij AS Adventure.
0: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
1: Nee, het is Solden.
0: Shit, hè.
1: En zondags open.
0: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
2: AS Adventure.
3: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
5: Krevel.
4: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
5: Krevel, leef beter.
6: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kans handdoeken 2+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landop.nl.

vandaag. Traditioneel het begin van de schoolvakantie natuurlijk, maar dus ook van de solden, hè. En de grote vraag is natuurlijk, scoor jij vandaag al meteen de beste deals of beginnen we bij een bescheiden, 30% korting? En worden het successolden voor de handelaars? Ik vraag het zo meteen aan Isolde de Lange, en dat is de directeur van Mode Unie. Dit is Robbie Williams. Oh.

0: Wie naar Live is Live in Antwerpen is geweest, die krijgt waarschijnlijk nu altijd kippenvel bij het horen van deze Robbie Williams Supreme. Zometeen Gilbert Montagnier. Maar eerst krijg je het korte nieuws, want het is 9:30. Lore Brijsink, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het is vandaag de start van de zomersolde. Gemiddeld starten die met kortingen van -30%. En het is ook een belangrijke maand voor de winkeliers na het slechte voorjaar. Er ligt nog tot 40% van hun collectie in de rekken, want door de hitte gingen minder mensen shoppen. Veel jongeren maken op dit moment een starttoets of eikingstoets. Dat kan bij 23 opleidingen aan unifs en hogescholen. In sommige opleidingen zijn die toetsen verplicht om te mogen starten, zoals voor de opleiding chemie of biologie. Meer dan 8000 jongeren leggen die toetsen vandaag af, 12% meer dan vorig jaar. En het zeewater op aarde was nog nooit zo warm. Wereldwijd gemiddeld 20,86 graden volgens de Europese klimaatdienst Copernicus. En dat is slecht nieuws, want het zorgt voor meer stormen en extreme regen. En veel zeedieren overleven niet in warmer zeewater. Zowel zon als wolken vandaag. Hier en daar een bui en maxima tot 24 graden. Morgen ook kans op wat lichte regen, opnieuw bij 24 graden. Vrijdag en dit weekend weer droger en zonniger rond 25 graden.
0: 16 files in ons land, 7 daarvan die duren 10 minuten of net iets langer. Op de Antwerpse ring richting Nederland ben je de meeste tijd kwijt tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 40 minuten erbij daar. En ook nog een ongeval richting Nederland. Ter hoogte van Deurne moet je er 10 minuten bij tellen. Richting Antwerpen aanschuiven op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 28 minuten. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst, een kwartier erbij. En op de A12 schuif je 12 minuten langer aan ter hoogte van Aartselaar. Richting Brussel op de A12 vertragen ter hoogte van Londerzeel 13 minuten. En de laatste file van meer dan 10 minuten staat op de Brusselse binnenring. Tussen Expo en Vilvoorde Koningslo verlies je op dit moment 12 minuten.
2: Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

0: viens danser. Nu het nog niet te warm is, kan dat zeker en vast. Hè. Le sunlight des tropiques, Gilbert Montagnier.
1: Dit is Joe.
0: 1 juli vandaag, het officiële startschot van de zomersolde. En ja, er valt ook wel heel wat te scoren, want door de hitte van de voorbije weken bleven heel veel mensen weg uit die warme winkelstraten. En ja, nu de koopjesmaand begint, hopen de winkeliers natuurlijk die afgelopen achterstand snel goed te maken. Goedemorgen, Isolde.
2: Goedemorgen.
0: Isolde, jij bent directeur van de Mode-Unie, dus we hebben de specialisten aan de lijn. Nog 20-40% van de collectie hangt in de rekken, hè, door die hitte. Gaan de handelaars vandaag dan meteen stunten met enorme kortingen?
2: We zien inderdaad dat we nog een mooie voorraad hebben, dus consumenten kunnen zeker en vast nog een mooie soldeslag staan. We zien wel dat we op een 30% starten met die solden. Omdat natuurlijk, ja, bij de zelfstandige modehandelaars verkopen we nu eenmaal kwaliteit. En we beginnen met een iets lagere korting. Omdat natuurlijk een korting van 30% op een kwaliteitsvol stuk een pak meer waard is dan een grote korting bij een keten natuurlijk.
0: Ja, en gaan de echte koopjesjagers dan niet denken van, ah ja, dan gaan we vandaag nog even wachten tot wanneer de kortingen opslaan of groter worden?
2: De kortingen worden natuurlijk groter, maar de kans dat je maat natuurlijk eruit is, wordt ook een pak groter.
0: Zeker.
2: Dus ik zou zeggen, als je echt een aantal zaken op het oog hebt van die zomercollectie, ga dan zeker vandaag of zeker deze week alles shoppen.
0: Absoluut. Zeg Isolde, ik kan mij ook best inbeelden dat er de voorbije weken toch wel wat stress was bij de handelaars. Nu de solden beginnen, wat is de algemene sfeer? Stress of toch goede hoop?
2: Ja, we hebben zeker goede hopen. Ik denk dat er heel wat consumenten met de hittegolf beseft hebben van oké, we hebben nog wat nieuwe zomerkledij nodig en het weer is koeler, het is aangenaam shoppen vandaag. Dus ik denk dat we zeker en vast optimistisch zijn dat consument de weg vindt naar onze winkels. Ja,
0: absoluut. En ik onthoud, 30% is inderdaad al een mooie korting als je kwaliteitsvolle stukken in je eigen kledingmaat natuurlijk wil scoren. Wanneer ga jij zelf je slag gaan slaan, Isolde?
2: Wel, ik heb vandaag nog een aantal interviews. Ik hoop deze namiddag te landen. En dan deze namiddag ga ik nog even Gent-Antwerpen langs. Ik bezoek onze winkeliers en hopelijk vind ik nog een paar leuke stuks natuurlijk.
0: Ja, nee, absoluut. En inderdaad, nu dat die hitte uit die winkelstraten weg is, moeten we gewoon vandaag onze slag al gaan slaan. Directeur van de Mode-Unie, Isolde de Lange, dankjewel.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blommaert. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach.
1: Dit is Joe. Lotto is op zoek naar tenen.
2: Tenen?
1: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
2: Oh.
1: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
3: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
4: Sessibo.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
6: De liefde begint in een stijlaarts badkamer.
7: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
8: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
7: Oh, dat is lief, maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
8: Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
7: Oh.
6: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselaren. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveer.

0: van Eurythmics en Aretha Franklin bij Joe. Sisters are doing it for themselves. Het is 14 minuten voor 10. We gaan weer stilaan richting het einde van deze zomerochtend voor vandaag. En eindigen, dat doen we altijd met een summer request. Dat is een zomerse top 3. Misschien wel jouw muzikale top 3. Wat zijn jouw 3 favoriete zomerse nummers? Stuur maar door via de Joe-app. En dan ben jij misschien wel morgen de luisteraar die de summer request mag bepalen.
1: Joe's summer request.
0: Sandra uit Kortrijk, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Kenneth.
0: Jij hebt fijne plannen, want donderdag, morgen al, vertrek jij naar Londen met de dochter. Wat een fijne vooruitzichten zijn dat.
2: Ja, fantastisch. Ja. Heel lang geleden.
0: Zijn er zo'n paar dingen die je zeker en vast wil gaan bezoeken of gaan doen in Londen?
2: Ik heb al een pas gekocht voor P-Life, Madame Tussauds, ja. GoldenEye, The Tower of London.
0: Ja, ja, ja. Oh,
2: eigenlijk
0: wow.
2: Is dat programma al helemaal vol. Er zijn een paar plaatjes vrij.
0: En hoe lang gaan jullie met jullie tweetjes?
2: En we vertrekken morgen en we komen dinsdag terug.
0: Zo, dus dat is... Ja, dat is meer dan een lang weekend zelfs. Heel fijn.
2: Ja,
0: heel
2: maar
0: fijn
2: we reizen s'avonds. Dus we vertrekken morgenavond en we komen maandagavond terug en arriveren dinsdag dan.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay. Maar ik hoor al dat je er zin in hebt en dat de voorbereidingen al getroffen zijn. Je hebt ook een toffe muzikale top 3 doorgestuurd. L'été et Indien van Joe Dassin gaan we horen. The River of Dreams van Billy Joel. En ook Master KG, Jerusalemma. En dat heeft voor jou een bijzondere reden.
2: Ja, ik heb dat nummer leren kennen via internet. En ik vond dat altijd leuk, die dansjes. En dat was eigenlijk eender waar dat ik kwam op internet, zag je dat. Mm-hmm. En ik vind dat eigenlijk echt heel aanstekelijk.
0: En ken je nog altijd de danspasjes of is het een beetje naar achter geschoven in je geheugen?
2: Ja, het is een beetje naar achter geschoven ondertussen.
0: Alwel, ik geef jou nog 4 minuutjes. Kan je misschien nog even de clip bekijken terug online? Want het is zo meteen de tweede song en dan kan je toch nog... Dan kan je toch nog meedoen.
2: Dankjewel.
0: Ik wens je heel veel plezier samen met je dochter in Londen. Maak er een hele fijne citytrip van. En sowieso een hele mooie zomer, Sandra. Bedankt voor jouw summer request.
2: Voor jou ook.
1: Bye. Your summer request.
3: Good times, great music.
4: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

hoop dat de danspasjes bij Sandra uit Kortrijk zijn teruggekomen bij het horen van Master KG en Jerusalemma. In ieder geval, hier in de middengang van het Joe-gebouw werd er al door een paar collega's voorzichtig meegedanst. We gaan richting 10 uur. Als je blijft hangen bij Joe, dan kom je vandaag nog Stijn Smets, Anne van Elzen en Jan Bosman tegen. En zometeen tussen 10 en 1 is het aan Anne Paulussen en ook Wim Soetaar met Allemaal.

0: Summer Request.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu soldeert op -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
0: Tegels,
2: natuursteen,
0: parket, Impermo. Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de drie unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
0: Tegels,
2: natuursteen,
0: parket, Impermo.
1: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
3: Motorpech in Nice.
4: Oh.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Er hangt een groot vakantiegevoel in de lucht en daar heeft deze 1 juli alles mee te maken. We zijn officieel vertrokken voor 2 maanden zomer en dus zorgt Wim Soetaar zo meteen al voor de juiste sfeer. Het is 10:00, goedemorgen. Lore Breijsink heeft het nieuws.
7: Goedemorgen. De solden zijn officieel weer in het land. Heel wat jongeren leggen een starttoets af en de temperatuur van het zeewater blijft stijgen. Vandaag starten de zomersolden. Gemiddeld starten winkeliers met kortingen van -30%. Het is een belangrijke maand voor hen door het mindere voorjaar, zegt Isolde de Lange van de Mode-Unie.
8: De geopolitieke toestand heeft ons een stukje parten gespeeld, omdat consumenten schrik hebben over de economische toestand. We zien dan ook dat een groot stuk van onze handelaren een dalend consumentenvertrouwen aanhaalt voor die minder verkoop. Maar we zijn wel hoopvol voor de solden.
7: Tot 40% van de collectie is in de winkels blijven liggen. Nooit schreven zoveel jongeren zich in voor de start- of eikingstoetsen aan de unies of hogescholen. 8000 jongeren maken die vandaag, 12% meer dan vorig jaar. Vooral de niet-verplichte toetsen worden populairder, zegt Lot Fontaine van de UGent.
9: Ik denk dat studiekiezers ook wel de meerwaarde daarvan inzien. Het is echt een goede tool die kan helpen bij de overstap van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs. En dat eigenlijk de studiekiezers vrijwillig deelnemen om na te gaan wat is nu mijn specifieke vaardigheid en voorkennis.
7: Voor sommige opleidingen zoals chemie of biologie is de toets verplicht. Het resultaat is niet bindend. Het zeewater op aarde was nog nooit zo warm. Wereldwijd gemiddeld 20,86 graden. Dat zegt de Europese Klimaatdienst. Ook de Noordzee bij ons is veel warmer dan normaal. En dat is slecht nieuws, want door die opwarming ontstaan vaker stormen en is er meer kans op extreme regenbuien. En veel zeedieren overleven dat warm water mogelijk niet. Het is vrij zonnig vandaag en het wordt 24 graden. Morgen start zonnig, later kans op wat regen, opnieuw bij een graad of 24. Vrijdag weer mooi zomerweer, veel zon en 24 graden. En ook het weekend blijft droog en zonnig bij maxima tot 25 graden.
6: 10:02 en er zijn wel een aantal files. 6 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Berchem komen er 43 minuten bij. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook 23 minuten. Richting Antwerpen problemen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 20 minuten extra. Op de E19 schuif je aan tussen Mechelen-Zuid en Reumst. Een kwartier extra. En op de E313 tussen Massenhoven en Wondelgem 16 minuten. Tot slot staat er ook nog een file op de E429 tussen Hoven en Tubize. Dat komt door een ongeval. Reken daar 20 minuten extra. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
0: Dit is Joe.
10: Met Anne Paulussen.

0: hele goede morgen. Ja, we zijn er allemaal aan begonnen. De zomervakantie is vanaf vandaag officieel een feit. En ik vermoed dat er toch heel wat ouders opgelucht kunnen ademhalen na die intense eindsprint op school. De rapporten zijn binnen. De stress is hopelijk toch weg. Dus we kunnen overschakelen naar de vakantiemodus. Heidi van Tielen doet dat ook. Ik zal haar plekje de rest van de week innemen tussen 10 en 1. En ja, we moeten ook natuurlijk rekening houden voor de mensen die werken.
1: Uit de top, mijn select.
0: Dus als je vandaag toch gewoon aan je bureau zit of moet werken, geen zorgen. Ik ga je hoofd helemaal in vakantiemodus brengen. En straks rond 11:15 krijg je van mij een super originele summer hotspot. Maar eerst haal ik het strand naar jou met Bob Marley.

een perfecte energieboost op deze woensdagvoormiddag. Jolanda stuurt een berichtje in de Joe-app dat ze net haar dochter is gaan afzetten aan het treinstation van Leuven. Samen met haar vriendinnen gaat ze een dagje naar de zee om te ontspannen na de lange examens. Ja, dat is dik verdiend. Sowieso aan alle jeugd vandaag. Geniet van die eerste dag van de zomervakantie. Zo leuk.

Shanice, I love your smile, hier bij Joe. Ja, de start van de zomervakantie, dat is toch ook een beetje zoeken terug naar een nieuw ritme, zeker met kinderen in huis. Ja, ik heb zelf ook een zoontje van 2 jaar, dus wij moeten ook weer nadenken, wat gaan we allemaal doen deze vakantie? Dus ik geloof zeker dat daar vandaag over gebabbeld wordt, dus een beetje als stilte voor de gekke storm die eraan komt. Zometeen even een rustpunt met 2 easy songs. Ik heb Cream Bailey Ray, die zometeen het tempo naar beneden duwt, maar eerst nog de Bee Gees, zometeen al binnen 1 minuut.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech?
1: Wat?
2: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
1: Oh nee.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
6: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.

0: 11:30 en er zijn 4 files van ongeveer 15 minuten die je verliest. Ja, zo is het. Richting Antwerpen is het. Op de E17 traag tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Daar komt er een half uur bij. Op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Waterloo Centrum en Groenendaal. Dat komt door een defect voertuig en dan moet je 20 minuten bijtellen. Op de Antwerpse ring gaat het traag richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar moet je 20 minuten bijtellen. En tot slot staat er ook nog een file op de E429 tussen Tubieke en de Bergense Steenweg. Daar moet je ongeveer een kwartier bijtellen. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Anne Paulussen.

heb een bericht gekregen van Bart van Gerven. Ondertussen kachlo maar gewoon dwars door Duitsland op weg naar Keulen. Linia's goederentreinen die blijven tijdens de hitte en zomer gewoon doorbollen. Goed bezig daar, Bart. Ja, je hebt het gisteren en maandag ook al gehoord bij Heidi. De hele zomer lang gaan we hier bij Joe rond 11:15 de leukste summer hotspots in eigen land delen. Heb je nog nood aan inspiratie om je vakantie een beetje op te vullen? Dan moet je dadelijk echt even luisteren, want ik heb een superleuke en originele manier van reizen gevonden. En het is gewoon in ons land te doen. Het is een beetje kamperen 2.0 en ik ga je er zo meteen alles over vertellen. En het leuke is dat ik het sowieso zelf ook eens ga proberen deze zomer. Echt waar, het is ongelooflijk leuk.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Het zijn solden in de designer

0: met Roermond en designer outlet Rosendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Mannekes, heb je dat gezien?
2: Heb je wat gezien?
1: De grote zomerdeals bij Gamma.
3: Ja, ze doen.
4: Met kortingen.
2: Tot 50%.
1: En de bon in de folder.
2: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
5: Ook gezien.
1: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
5: Bompie, wij klussen mee.
6: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
8: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu 1 kilo schepsnoep voor maar 5 euro in plaats van 12,90 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Gix merkt je op.
11: Mode voor haar,
10: voor hem
12: en voor ons.
10: Bij Gix vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
12: Bij Gix.
10: Gix, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gix.be.
12: Dat is gix.be, want...
10: Gix merkt je op.
13: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
14: Amai, dat is internet.

0: beste ontbijt komt altijd van Deep Blue Something. Een hele goede morgen.
1: Joe, Summer Hotspot.
0: Ja, de vakantiemodus is sinds deze ochtend echt geactiveerd. Althans, ik hoop het echt wel voor jou. En we willen jou dus heel graag de hele zomer lang inspireren met leuke to-do's en uitjes in onze Summer Hotspot. En vandaag is dat een originele en vooral een hele leuke manier van reizen in eigen land. Een hele goede morgen. Dag Dries.
2: Goedemorgen.
0: Dries van Haver, jij bent de bedenker van een zeer leuk concept. Het concept van kamperen is een beetje heruitgevonden. Het is geen grote kamper richting Frankrijk, maar wel een schattige mini-caravan in de Leienstreek. Vertel me eens, wat is jullie concept precies?
2: Klopt. Dus we hebben een route uitgewerkt samen met Toerisme Leienstreek, waarbij dat je met een mini-caravan dwars door de Leienstreek kan trekken van Wervik tot Gent of andersom. En die mini-caravan die is eigenlijk compact. Je kan die trekken met je eigen auto en gewoon rijden. En daarnaast hebben we hele toffe plekjes geselecteerd. Dus je krijgt naast de mini-caravan ook een kaart mee, waar dan meer dan 50 toffe plekjes op staan. En je kan je route dus helemaal zelf bepalen.
0: Oké. Dus eigenlijk heel eenvoudig uitgelegd. Je huurt die mini-caravan. Je kan die vastmaken aan de trekhaak van je auto. Je gaat op die route van Wervik naar Gent. Je hebt een kaart mee met 50 hotspots. En dan kan je zelf kiezen waar je stopt, hoe lang en hoeveel. Dus het is echt op je eigen tempo reizen in het eigen land, hè, toch?
2: Ja, het is echt bruikreizen en natuurbeleving die centraal staat. Want we vermijden het stedelijke. We gaan echt zo de groene rand gaan opzoeken. In de Leienstreek, zodat je ook echt tot rust kan komen.
0: Oké, en waarom kozen jullie precies voor de Leienstreek?
2: De Leienstreek is een streek waar dat er wel altijd een beetje een hoek af is. En in een communicatie spelen ze dat ook zo uit. Het is een streek waar ik zelf ook woon. Het is een streek die ik wel ken. En vaak dat het een stukje verstopt zit, die plekjes. Maar ze zijn er wel degelijk. Dus hele leuke pluktuinen, bioboerderijen, leuke activiteiten die je kan doen op en rond het water. Dat ook een troef is van de streek. Uiteraard in de zomer ideaal.
0: Oké. Het is een hele trage, maar vooral ook een originele manier van reizen. Er is plaats voor twee personen, hè, in zo'n mini-caravan. Of kunnen kinderen ook mee? Hoe moet je het precies doen?
2: We hebben mini-caravans zijn uitgerust voor twee personen. En op aanvraag kunnen we ook één voor een gezin voorzien.
0: Oké.
2: Dus dit is een optie.
0: Ja, fantastisch. Ik denk dat dat echt wel een hele leuke tip is om deze zomer te doen. Puur praktisch, hoe gaat dat te werk? Waar moeten we zijn om die mini-caravan te boeken?
2: Ja, dus de boekingen kunnen via buitenblijvers.be, dat is de website. Ja. En nog de hele zomer, eigenlijk tot eind september, loopt deze route. Je kan daar geboekt worden. En na de boeking krijg je alles toegestuurd, de kaart en alle plekjes. Selecteer jezelf waar je gaat slapen, waar je wil stoppen. Dan kan je helemaal op je eigen tempo doen.
0: Oh, fantastisch. Echt, ik heb er al goesting in. Een mini-caravan achter je auto, maar ongetwijfeld wordt dat dan een roadtrip met hele grote avonturen. Dankjewel Dries voor jouw summer hotspot. We voegen dat toe aan het lijstje en ik wens jou ook een hele mooie zomer toe. Tot de volgende, hè, en veel succes.
2: Ja, goed. Ja,
0: salutjes. Tot de volgende.

0: like a rainbow.
1: True Colors van Cyndi Lauper. Als je dus graag zo'n schattige mini-caravan wil huren en boeken, ik denk dat dat echt de moeite is, check dan zeker de site van Dries. Bedenker en bezieler van het concept buitenblijvers.be is waar je moet zijn. En dit is Ricky Martin, She Bangs.

Ja, en opeens is het uur alweer voorbij. We gaan richting 11 uur. Ricky Martin en She Bangs. Ja, de eerste pianoakkoorden van deze song die zorgen toch altijd opnieuw voor kippenvel. Birdie was amper 14 jaar toen ze deze song opnam en ze deed dat gewoon tussen haar huiswerk door in de slaapkamer. Zo, zo mooi. Come on.

0: heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Zee de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zie dit. Ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
2: Schitterend, bij zo'n sausje worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
1: Doorbakken.
2: Zeker?
1: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Lemmes. Dit uur heb ik jouw liefde voor muziek nodig. En ik zorg ervoor dat de vakantiemodus ook tijdens het werken blijft ingeschakeld. Ah ja, kusjes van Prince zijn ook onderweg. Het is bijna 11 uur. Een heel goedemorgen. Het nieuws krijg je van Lore Brijsink.
5: Goedemorgen. Een grote brand op Linkeroever in Antwerpen. Meer subsidies voor de woonplaatsen van ministers. En de dieselprijs gaat weer omhoog. In Antwerpen zijn verschillende mensen gewond door een brand op Linkeroever. Hij ontstond op de 10e verdieping van een groot appartementsgebouw. Een deel daarvan is geëvacueerd. Dat bevestigt de brandweer. Die is massaal ter plaatse. Er is sprake van zeker 13 gewonden en volgens HLN is het medisch rampenplan afgekondigd. Het is nog niet duidelijk hoe de brand ontstaan is. De rookpluim is van ver te zien. Steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen, krijgen meer subsidies. Dat schrijft De Tijd op basis van onderzoek van de UGent. Het gaat in sommige gevallen zelfs over een kwart meer budget. Onderzoeker Benjamin Descamp.
6: Politici zien het eigenlijk als een taak om bijkomende subsidiemiddelen naar hun thuisstad of streek te halen. Zij worden verkozen op lokaal niveau, zij doen beloftes op lokaal niveau en zij zien het dan ook als de logica zelf dat zij voor bijkomende middelen zorgen.
5: Vlaams minister van Begroting Ben Weitz vindt de resultaten niet verrassend. Het zou net raar zijn, zegt hij, als een parlementslid niets betekent voor zijn regio. Dieseltanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. De maximumprijs stijgt dan naar €1,97 per liter, zo'n 4 cent meer dan vandaag. Door de vredesgesprekken over de oorlog in het Midden-Oosten daalde de dieselprijs de voorbije weken. Nu gaan ze weer licht omhoog. Het is vrij zonnig vandaag en het wordt 24 graden. Morgen start zonnig, later kans op wat regen. Opnieuw bij een graad of 24. Vrijdag weer mooi zomerweer, veel zon en 24 graden. En ook het weekend blijft droog en zonnig bij maxima tot 25 graden.
4: Even kijken naar de weg. 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file en die vind je terug op de Brusselse ring, op de buitenring. Tussen Waterloo Centrum en Groenendaal. Dat komt door een defect voertuig, moet je aanschuiven ongeveer 27 minuten. Richting Antwerpen problemen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Daar komt er een kwartier bij, ook door een defect voertuig. En op de A12 moet je aanschuiven tussen Boom en de Kleidaallaan en de Kontigse Steenweg. Daar komen 12 minuten bij. Richting Brussel dan problemen op de E40. Het is traag tussen Aalst en Ternat. Een kwartier extra. En tot slot op de Antwerpsring moet je ook aanschuiven richting Gent. Tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Daar komen 13 minuten bij. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
7: Dit is Joe.
8: Met Anne Paulussen.

Kate Bush, dat is altijd een goed idee hier bij Joe. Wuthering Heights, het is bijna 11:15. En de zomer die klinkt bij Joe toch weer een tikkeltje anders sinds deze week. Sven en Anke die zijn in vakantiemodus geslagen, samen met ook Tom en Rani. Heidi is met vakantie, Karel geniet ook een beetje van de rust. Maar de greatest hits die blijven gewoon door je radio komen. Dit zijn de Kreuners, Maak me wakker.

0: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
1: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatke, dat is €25.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
8: Torfs!
9: Goedendag. Dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, vergaardagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
10: Schud je brein wakker met PuzzleFit, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de PuzzleFit-app en train je brein.
11: Even bollen. Iedereen moet het weten.
12: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
13: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.

Hij wordt vaak vergeleken met Teddy Swims en Lewis Capaldi. Ik snap ook perfect waarom. Heel breekbare song van Alex Warren. Ja, er is helaas wat minder muzieknieuws binnengekomen. Net Victor Willis, ook wel de zingende politieman, die ken je wel van The Village People, die is helaas overleden op 74-jarige leeftijd. Nu, tot op vandaag van vandaag worden die hits nog altijd heel erg meegezongen. En dus moeten we ook gewoon zijn leven vieren zoals hij dat altijd bedoeld heeft, met een enorme dosis energie en een grootste hit ook, YMCA.

Ongelooflijk goede muziek van Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Ik weet niet hoe het gesteld is met jouw muziekkennis, maar we gaan zo meteen op zoek naar de mooiste zin uit een songtekst die jou helemaal van je sokken kan blazen. Of dat wel een tijdje doet. Heidi is er maandag en

Ja, ik zei het daarnet al. Heidi is afgelopen maandag gestart met onze grote zoektocht naar de mooiste zin. En ik ga die zoektocht deze voormiddag met heel veel plezier verder zetten. Dus ik ben heel benieuwd welk stukje songtekst voor jou elke keer kippenvel geeft, troost geeft of jou net heel erg doet glimlachen. Ik weet dat er mensen zijn die bepaalde songteksten echt op hun lichaam laten tatoeëren of die in hun agenda ook zoiets bijhouden en met de tekst op. Of misschien heb je het ook wel op de koelkast hangen. Ik weet het niet. De gekste dingen die kunnen natuurlijk allemaal. Maar ik ben heel benieuwd wat jouw ultieme zin is, jouw favoriete zin is. Dus duk zometeen even op het microfoontje in de Joe-app en stuur me jouw favoriete zin, de artiest en het verhaal dat erbij hoort. En het meest pakkende verhaal hoor je nog voor 12 uur hier bij Joe.

0: nieuwe muziek van Berre is onderweg binnen dit en één minuut.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je een spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Knaldi. Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
7: Krevel.
8: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50%.

Ah, het is fijn om te zien dat er al heel wat reacties binnenkomen die kans maken op de mooiste zin vandaag. Ik ga ze zo meteen allemaal doornemen en dan hoor je dadelijk welke zin we vandaag tot mooiste kronen. Dit is Womack & Womack en Teardrops. Never.

0: bij Joe. Ja, de hele week en de rest van de zomer gaan wij hier op zoek naar de mooiste zin van een song. Er zijn deze voormiddag heel wat mooie en ook pakkende reacties gekomen. Heel wat persoonlijke verhalen in de Joe-app. Maar ik heb gekozen voor een berichtje van Lisbeth Wagemans. Haar all-time favorite is een zin uit het nummer van Michael Jackson, Off the Wall.
1: Hey Anne,
2: Live Life Off the Wall uit het nummer Off the Wall van Michael Jackson is voor mij de zin die mij helpt in heel veel momenten in mijn leven. Je hoort zoveel nare berichten om je heen en daarom kies ik dit nummer en deze zin vooral, omdat het gaat voor mij over genieten van

Genieten van het leven, dat is belangrijk. En de boodschap van Michael Jackson. Off the Wall, de keuze van Lisbeth Wagemans als mooiste zin van vandaag. De film Michael is trouwens ook te streamen via de VTM Go-app. En morgen komt er sowieso ook een nieuwe kans om jouw mooiste zin door te sturen in de app. En dan pik ik er natuurlijk weer eentje uit. We gaan richting de lunchpauze met Jasmin, alle meisjes aan de macht. Maar eerst kruipt Roxy Music nog snel voor met Love is the Drug richting 12 uur.

0: op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hele goeiemiddag, ik maak je lunchpauze extra zomers met Taylor Swift, Maxi Priest en Coldplay. En je kan ook nog eens 4 Golden Circle tickets winnen voor 10 om te zien. Eerst het nieuws van 12 uur en dat krijg je van Lore Breisink.
3: Goedemiddag, er zijn mensen omgekomen bij een brand in Antwerpen. Thuisbasissen van parlementsleden krijgen meer subsidies en de solden starten met 30% korting. In Antwerpen zijn meerdere mensen overleden door een uitslaande brand. Dat bevestigt de politie. Er zijn ook zwaar gewonden. Het vuur ontstond in een appartementsgebouw van 10 verdiepingen op Linkeroever. Het is nog niet duidelijk hoe. De brandweer is massaal ter plaatse.
4: Momenteel zijn er nog brandweerploegen bezig om alle mensen buiten te halen. We weten nog niet hoeveel mensen er binnen zijn of hoeveel er nog naar buiten gehaald moeten worden. De brand is ook nog niet onder controle, ook nog niet geblust. Dus dat blijft ook nog werk voor ons de komende uren.
3: Alle meer dan 200 inwoners zijn geëvacueerd. Het medisch rampenplan is ook afgekondigd. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden voor de rook. Steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen, krijgen meer subsidies. Dat heeft de UGent ontdekt. Het gaat in sommige gevallen zelfs over een kwart meer budget, zegt onderzoeker Benjamin Descamps.
5: Politici zien het eigenlijk als hun taak om bijkomende subsidiemiddelen naar hun thuisstad of streek te halen. Zij worden verkozen op lokaal niveau, zij doen beloftes op lokaal niveau en zij zien het dan ook als de logica zelf dat zij voor bijkomende middelen zorgen.
3: Vlaams minister van Begroting Ben Weitz reageert dat het net raar zou zijn als een parlementslid niets betekent voor zijn regio. De zomersolden zijn gestart. Gemiddeld starten winkeliers met kortingen van -30%. Er ligt nog veel stok in de winkels door het mindere voorjaar, zegt Isolde de Lange van de Mode-Unie.
6: De geopolitieke toestand heeft ons een stukje parten gespeeld, omdat consumenten schrik hebben over de economische toestand. We zien dan ook dat een groot stuk van onze handelaren een dalend consumentenvertrouwen aanhaalt voor die minder verkoop. Maar we zijn wel hoopvol voor de solden.
3: Dieseltanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. De maximumprijs stijgt dan naar €1,97 per liter, zo'n 4 cent meer dan vandaag. Door de vredesgesprekken over de oorlog in het Midden-Oosten daalden de dieselprijzen de voorbije weken. Nu gaan ze weer licht omhoog. In Myanmar in Zuidoost-Azië zijn in de burgeroorlog al meer dan 100.000 mensen overleden. Dat meldt een gespecialiseerde NGO. 5 jaar geleden pleegde het leger van Myanmar een staatsgreep waarop fel protest uitbrak. Sindsdien zijn er gevechten tussen het leger en verschillende verzetsgroepen. En vanaf vandaag mogen kinderen weer de hele zomer lang gratis met de kusttram reizen. Wel op 1 voorwaarde. Ze moeten een zelfgemaakte papieren strandbloem tonen aan de chauffeur. Die bloemen van crêpepapier ruilen ze normaal op het strand voor schelpjes. De actie geldt voor alle kinderen tot 12 jaar. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend wordt het weer mooi zomerweer met veel zon en tot 25 graden.
2: 4 files van 10 minuten op dit moment op de weg. Je schuift aan richting Antwerpen, op de Antwerpse ring richting Nederland. Zo is het. Tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout, daar komen er 11 minuten bij. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West ook 10 minuten. En op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst moet je ook 10 minuten bijrekenen. Richting Brussel tot slot ook nog traag op de E40 tussen Afligem en Groot-Bijgaarde. Ook daar moet je 11 minuten bijrekenen. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
7: Dit is Joe
8: met Anne Paulussen.

0: Alsof je er zelf live bij staat in een bomvol stadion Coldplay en Viva La Vida. We moeten er trouwens extra hard van genieten wanneer we ze horen, want Chris Martin heeft onlangs in een interview bevestigd, wat veel fans toch al vreesden, dat ze na hun 12e studioalbum stoppen. Ja, ze stoppen dan met het maken van nieuwe muziek. Nu, voor je in paniek ziet, ze gaan niet volledig op pensioen natuurlijk. Toeren en optreden, dat gaan ze gewoon blijven doen. En af en toe nog wel eens een los nummer lanceren, gaat ook gebeuren. Maar er zit wel een houdbaarheidsdatum op nieuwe studioalbums. Je bent dus gewaarschuwd. 9:09, hele fijne middag. En smakelijk trouwens, hè, als je aan de lunch begint. Ik denk dat die zo meteen nog meer gaat smaken met onze flashback naar de zomer van 1977. Eerst nog Taylor Swift na de reggae vibes van Maxi Priest.
1: Dit is Joe Summer.

0: Het is gelukkiger dan ooit tevoren. Taylor Swift en The Fate of Ophelia. Ah, voilà, kijk. Het is tijd voor onze dagelijkse flashback. Want de hele zomer lang neem ik je mee naar één specifiek jaartal. En vandaag is dat de zomer van 1977. Ik weet niet waar jij je toen bevond. Misschien nog in de buik van je mama. Of misschien was je al alive and kicking. Dat zou ook zomaar kunnen. Maar 1977, dat is wel het jaar dat iedereen compleet zot werd van de allereerste Star Wars film in de bioscoop. En als je die zomer ook ergens ging dansen aan de kust bijvoorbeeld, dan was er maar één song die alles en iedereen echt deed ontploffen. Het is een nummer van Boney M. Ze hadden toen een gigantische hit over een beruchte vrouwelijke gangster. Alleen, de vrouw die heet in het echt Ma Barker, dus met een R erbij. Nu, de producer vond dat allemaal veel te stroef klinken op de beat en hij zei van, we gaan die R gewoon weglaten, omdat Ma Baker veel beter klonk en dat was ook veel beter om uit te spreken en vooral ook om mee te zingen. Dus vandaag blikken we terug met Boney M. en Ma Baker.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker, the meanest

0: Zometeen een song vol verstopte Elvis-verwijzingen.
1: Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
3: Solden bij Zalando.
4: Het zijn solden in de designer outlets van Roos.

Ongelooflijke song van Alana Miles. En stiekem een ode aan Elvis Presley. Black Velvet slaat op de goedkope fluwelen schilderijen die de fans destijds van hem kochten. Deze zomerhitte 2015 haalde recent 2 miljard streams. Oh my god, dat is zoveel. Cake by the Ocean.

0: 30 tussen Ternat en Groot-Bijgaarde. Je moet daar 12 minuten bij rekenen. En op de E19 tussen Kontich en Rumst ook nog eens 11 minuten extra. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Anne Paulussen.

0: zijn hier bij Joe vol ongeduld aan het aftellen naar donderdag 9 juli. Want dan openen we officieel de deuren van Joe Paradise Beach in Westende. Ja, en dat is natuurlijk een plaats met heel veel sfeer en een groot vakantiegevoel dat we daar samen ook delen. Natuurlijk met 10 om te zien, want zij bouwen aan het Silt in Middelkerken weer een heel groot zomersfeestje. Er zijn 2 grote opnamedagen opnieuw. Die zijn op 14 en 15 juli en ik kan je zeggen, dat wil je echt niet missen. Het goede nieuws is dat ik zo meteen 4 Golden Circle tickets mag weggeven. Dat zijn dus die felbegeerde plekken waar je zo heel dicht op het podium staat, dat je de artiesten bijna kunt aanraken. De tickets die zijn geldig voor dinsdag 14 juli om 9 uur 's avonds. Kijk even in de agenda of dat zou lukken en sowieso moet je anders plaatsmaken. Wat moet je doen? Het is eigenlijk heel simpel. Je moet nu zo meteen goed luisteren naar 3 muzikale hints die ik je laat horen. Die 3 muzikale hints moeten jou op weg zetten naar de titel en de uitvoerder van een 10 om te zien hit. Een kleine tip, je moet het vandaag niet te ver gaan zoeken terug in de tijd. Oké? Okay? Hier gaan we.
1: Want ik schreeuw het van de daken, dat ik jou zo graag zie.
0: Dit is de eerste tip, Toast. Ik schreeuw het van de daken.

tweede tip. Whitney Houston, How Will I Know? En Steely Dan is de derde tip met Do It Again. Amai, ik hoop dat het gaat lukken, want het is eigenlijk toch niet zo heel makkelijk. Enfin, wat is de oplossing volgens jou? Stuur het nu door in de Joe-app. Veel succes!

0: Ja, het is geen makkelijke opgave, dat besef ik. Dus ik wil toch nog een klein duwtje in de rug geven. We zijn dus op zoek naar titel en uitvoerder van een 10 om te zien hit. Redelijk recente hit. Het is een duet. Misschien kan je dat al wel in de juiste richting duwen. Het is een duet. Een recent duet. We hadden Toast, ik schreef het van de daken. We hadden Whitney Houston, How Will I Know. En Steely Dan. Steely Dan, Do It Again. Die groep verwijst naar iets. Enfin, ik hoop dat het op deze manier wel gaat lukken. Veel succes!
1: Mannekes, Pompie, heb je de dag gezien?
2: Heb je wat gezien?
1: De grote zomerdeals bij Gamma.
3: Ja, ze doen
4: met kortingen.
2: Tot 50%.
1: En de bon in de folder.
2: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
5: Ook gezien.
1: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
5: Pompie, wij klussen mee.
6: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
10: 30 ideeën voor pastaschotels
9: in Libelle Lekker naar
10: de 5 beste beleggingen van het moment
9: in Trends of naar
10: Belgische politiek achter de schermen
9: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
11: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
12: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
11: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
12: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
11: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
13: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
14: Profiteer nu van straffe soldekortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs! Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Voilà, hè, ons nieuwe keuken, helemaal op maat.
16: Amai, schoon.
15: Ja, ja.
16: En dat paste binnen jullie budget?
15: Man, nee, zot, we gaan ons huis moeten verkopen.
16: Slim.
15: Prachtige keuken, hè.
16: Ja.
17: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
18: Ego Keukens.
17: Nu solde tot 30% korting.
19: Krevel.
20: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
19: Krevel. Leef beter.
21: Good times.
22: Great music.
23: Dit is
24: Joe Summer.

Ja, het was toch even wachten vooraleer de juiste antwoorden binnenkwamen in de Joe-app. Niet zo'n makkelijke opgave, precies. We hadden de eerste hint van Toast. Ik schreeuw het van de daken. Dat is een bekende Vlaamse classic uit de jaren 90 die specifiek gaat over Babette, over een Babette. Daarna was het Whitney Houston, How Will I Know? How? Who? En Steely Dan met Do It Again. De legendarische jaren 70 groepsnaam die verwijst naar Dan. Dus dan moesten we dat allemaal samenbrengen. En wie heeft dat correct gedaan? Dat was Koen Vivi uit Dendermonde. Het gaat over de song Maxime en Babette, hoe dan ook. Kan natuurlijk niet anders om het ook nog eens volledig te draaien hier bij Joe. Maxime en Babette zijn dit.

0: Mijn maag is al flink aan het grommelen. En ik zie hier ook de ene na de andere collega voorbij komen met een lekkere lunch. Dus het wordt zo meteen tijd voor mij om iets lekkers te eten. Ik heb eigenlijk zin in soep. Dat is heel gek. Met dat rare weer heb ik altijd zin in soep. Mijn lievelingssoep is tomatensoep met balletjes. Ik ben precies een klein kind van 6 jaar. Enfin, daarover gesproken... Nee, dat is niet waar. Daarover gesproken. Jan Bosman, die komt er zo meteen aan. Dan mag je je vooral blijven verliezen in de leukste Joe-muziek natuurlijk. Hij houdt je gezelschap tot 4 uur met de beste muziek om de namiddag door te komen. Als je nog een heel druk programma hebt, blijf vooral bij Joe. Morgen ben ik er opnieuw vanaf 10 uur met opnieuw Tickets voor 10 om te zien een nieuwe summer hotspot en natuurlijk ook heel veel zomerse muziek. Tot aan het nieuws krijg je nog een Runaway Train.
1: Dit is Joe Summer. Good times. Great music.

0: groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu Lenor Geurbooster, 4 voor maar €10. En nog veel meer. Ga dus snel naar...

0: festivaltickets gescoord. Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Dit is jou. Het is officieel de eerste dag van de grote vakantie. Dus dat gaat hier nogal een feestje worden. Hele fijne woensdagmiddag. Eerst tijd voor nieuws van 1 uur, Lore Brijsink.
2: Goedemiddag. De brand op Linkeroever is nog niet onder controle. Een steekpartij in Brussel en testaankoop eist dwangsommen van Ryanair. In Antwerpen woedt een dodelijke brand. Het vuur ontstond in een appartementsgebouw van 10 verdiepingen op Linkeroever. Het is nog niet duidelijk hoe. De politie bevestigt dat er meerdere doden en gewonden zijn. Kim Bastiaans.
3: We tellen inderdaad op dit ogenblik meerdere zwaargewonde mensen die ondertussen ook naar het ziekenhuis worden overgebracht. Er zijn ook een heel aantal lichtgewonde mensen. Zij worden voorlopig ter plaatse verzorgd. En dan gaan we kijken of zij ook naar het ziekenhuis moeten worden gebracht. We hebben helaas ook een aantal dodelijke slachtoffers. Op dit ogenblik wordt nog gezocht of er mensen aanwezig zijn in het pand.
2: Alle meer dan 200 inwoners worden opgevangen in een woonzorgcentrum. Omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren dicht te houden. En het medisch rampenplan is van kracht. In Brussel is vannacht een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis nadat hij in zijn buik was gestoken met een scherp voorwerp. Er is nog niemand opgepakt. De omstandigheden worden nog onderzocht. Testaankoop eist dwangsommen van luchtvaartmaatschappij Ryanair van 5000 euro per dag. Ryanair is begin dit jaar veroordeeld voor 4 misdrijven. 3 zijn aangepakt, maar de bundeltarieven op de website zijn nog altijd misleidend, zegt Laura Klaes.
4: Je hebt bijvoorbeeld bundels die zeggen, ja, met deze bundel kan je een stoelnummer kiezen, krijg je priority boarding en krijg je ook extra handbagage. Maar je hebt misschien enkel die extra handbagage nodig. En dat is problematisch, want zo worden consumenten aangemoedigd om meer te betalen dan ze eigenlijk zouden doen als ze al die informatie hadden.
2: Ryanair kreeg tot en met 30 juni de tijd om haar website en app aan te passen. Amper 1 op de 5 Belgen is van plan minder pakjes te bestellen door de Europese pakjestax. Sinds vandaag moet je voor elk verschillend product van buiten de EU 3 euro extra tax betalen. Maar dat zal volgens een bevraging van ING Bank dus weinig effect hebben. Want 4 op de 10 Belgen zeggen wel dat ze regelmatig bij goedkope modeketens of webshops kopen. AI-bedrijf Anthropic mag nu toch in het buitenland gebruikt worden. Dat heeft de Amerikaanse regering beslist. Die had het gebruik van de AI-modellen Mythos 5 en Fable 5 verboden in het buitenland, omdat ze volgens president Trump de nationale veiligheid in gevaar brachten. Anthropic heeft haar beveiligingsproblemen nu aangepast. En in Myanmar in Zuidoost-Azië zijn in de burgeroorlog al meer dan 100.000 mensen overleden. Dat meldt een gespecialiseerde NGO. 5 jaar geleden pleegde het leger van Myanmar een staatsgreep waarop fel protest uitbrak. Sindsdien zijn er gevechten tussen het leger en verschillende verzetsgroepen. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend wordt het weer mooi zomerweer met veel zon en tot 25 graden.
1: Het is 3 minuten over 1 en het is heel druk onderweg. Dit zijn de files waar je 10 minuten of meer verliest. In de richting van Brussel op de E19. Daar gaat het traag tussen Kontig en Mechelen-Noord. Je verliest er 35 minuten. Op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar 10 minuten. Richting Antwerpen dan. Op de E19 staat file tussen Zemst en Rumst. Daar komen 32 minuten bij. En op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk een kwartier. De Antwerpse ring richting Nederland. File gemeld tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook daar verlies een kwartier. En richting Frankrijk op de E403 tussen Templeuve en Etampuy, zo is dat, daar verlies je op dit moment 10 minuten. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, verlies je minder dan 10 minuten.
5: Dit is Joe.
6: Met Jan Bosman.

I can get no satisfaction van Rolling Stones. Wel, ik zal ik wel een beetje voor voldoening zorgen met de schaduwplaat. Want het is ongeveer 1:15. Nee, 1:50. Niet te ruim denken. Dus dat is dus hoog tijd om samen door het warmste moment van de dag te gaan. En dat doen we dus tijdens de zomervakantie met onze schaduwplaat battle. En het thema van vandaag is hard. Dus ga jij zo meteen je hart verliezen aan een heerlijke trage ballad in de schaduw? Of mag jouw hartslag flink de hoogte in met een uptempo classic in de volle zon? Zon. Welke twee platen ik daarvoor tegenover elkaar zal stellen, dat kom je zo meteen te weten. Ik heb één goede raad, dat is: open nu al de Joe-app, dan kan je zo meteen meestemmen en meebattelen. Na Suzanne en Freek. It's

0: 9.
1: Voilà, en nu is het wel 1:15. Dus tijd om jouw muzikale temperatuur even te gaan bepalen met onze dagelijkse schaduwplaat battle. Jij kiest dus de winnaar in de Joe-app, voor alle duidelijkheid. Dat is de enige manier waarop je dat kan doen. En we luisteren vandaag dus naar ons hart, zoals gezegd, want het thema is hard. En dat zal je in beide liedjes terugvinden. Kies jij voor Kamp Schaduw, dan mag het tempo helemaal naar beneden met een, ja, zeg maar, grootse en heel emotionele en traag opbouwende classic. En voor Team Slow heb ik dus deze van Céline Dion in petto.

benieuwd of ze de reeks kan verder zetten. Want de voorbije twee dagen heeft Team Schaduw altijd al gewonnen. Maar wil jij vandaag nu eindelijk liever eens inzetten op een portie zonnige disco-rock? Dan kies je voor Kamp Zon met deze. Ja, en daar zit ook dus Heart in, hè? Heart of Glass van Blondie. Dat zijn de twee keuzes, Kamp Schaduw, Kamp Zon. Wat kies jij? Kijk, ik ga nu die poll starten. Je zal die nu zien verschijnen in de Joe-app. En jij mag daar meteen aanduiden welke van beide je kiest. Ofwel Céline Dion, My Heart Will Go On. Of Heart of Glass van Blondie, die je net nog hoorde. Maak je keuze bekend en dan straks ga ik

0: Een wereldwijde hit werd het voor Sophia George, die girly girly. Ik moet zeggen, de voorlopige resultaten van die schaduwplaat battle, die verwonderen mij wel. Ik kan natuurlijk nog niks helemaal duidelijk maken, maar in ieder geval verliezer op dit moment 35%, winnaar 65%, dus het ligt redelijk uit elkaar. Maar wat kies jij als je kamp schaduw bent? Dan kies je voor Céline Dion en My Heart Will Go On. Ben je voor kamp zon, dan ga je voor Blondie en Heart of Glass. Maar welke van die twee vind jij dat ik volledig moet draaien? Open de Joe-app, je hebt nog één platentijd zometeen om jouw keuze aan te duiden.
1: 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be. Auto 5.
2: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
3: Adventure is everywhere.
4: Kom naar de Solden.
5: Nee, Solden.
4: Solden?
5: Een S, Solden bij AS Adventure.
4: AS, dat is ook al mijn S.
5: Ja, Solden bij AS Adventure.
4: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
5: Nee, het is Solden.
4: Shit, hè.
5: En zondags open.
4: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
3: AS Adventure.
6: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Superlekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
8: Ah, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is twee straten verder.
7: Ah, top hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie. Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.

Ik heb ook berichten gewoon doorgestuurd gekregen waarbij mensen schrijven: doe maar Blondie, want ik heb die boot al meer dan genoeg zien zinken en horen zinken. Dat was wat Claude schreef. Mark die stuurde: ik heb op Blondie gestemd, maar ik vrees dat mijn Titanic zal zinken. Bernard, ik hoop op Derry Harry, maar ik vrees ervoor. En Sandra bijvoorbeeld stuurde ook: ik heb gestemd op Blondie. Céline is niet meteen mijn ding. In ieder geval, de stemmen, dat was waar het op aankwam via de Joe-app. En die zijn nu geteld. Verliezer haalt 36% van de stemmen, winnaar 64. Ja, ik mag zeggen winnares, want het was in beide gevallen een zangeres. Dus de winnares haalt 64% en dus die draai ik helemaal.

0: best. Richting Frankrijk ook nog, tussen Templeuve en Etampuis. Op de E403, daar verlies je 10 minuten. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, verlies je op dit moment wel minder dan 10 minuten. Er zijn heel veel files, dus hou vol, minder dan 10 minuten, dat valt nog mee.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

Weet je nog maandag, toen heb ik jou gevraagd wie wint de wedstrijd tussen Nederland en tegen wie hebben ze ook weer gespeeld? Ja, sorry maar, ik had 92% van de mensen die luisterden, die dachten dat Nederland de wedstrijd sowieso met twee vingers in de neus ging winnen. Is niet het geval geweest. En dus straks, in de loop van de uitzending, ga ik jou natuurlijk ook vragen wie er vanavond gaat winnen. België of Senegal? Mag je ook weer stemmen? Mag je het mij ook weer laten weten? Ik denk dat er vanavond in ieder geval veel aan Bon Jovi zal worden gedacht en dat er veel schietgebedjes zullen worden gebeden. Ze doen dat nu al met

0: Marokko. Maar ja, ik was vooral de Belgen aan het volgen. Maar in ieder geval, de Nederlandse Linda die stuurt... Als wij er dan uitliggen met Nederland, laat België dan alsjeblieft doorgaan. We zullen wel zien, ja.
1: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech.
1: Wat?
2: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
6: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
7: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
8: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
6: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
9: Men kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
6: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
10: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
11: Het zijn solden in de designer-outfit.

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozenwald. Famous brands, lovely prices.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
2: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

heel veel nummers gemaakt. Hè, over zot zijn en gek zijn. Gek zijn is gezond bijvoorbeeld. Dat is de enige en eerste waar ik aan denk natuurlijk. Zometeen is er Ed Sheeran bij Joe. Na

Ed Sheeran, even zo een beetje inkijken in ons bestaan hier bij Joe. Gunther, die in het magazijn hier bij ons werkt, die is jarig en die trakteert vandaag op ijsjes. Dus als je binnenkijkt in de studio ga je zien, ik ben ijsjes aan het eten. Maar dat heeft vooral ook te maken met het feit dat we vanaf 9 juli dus in Westende op de Koning Ridderdijk een ijssalon gaan openen. Dus we moeten nu al zoveel mogelijk ijsjes proeven en testen, zodat we

0: is afgelopen.
1: Ja, ze willen alles doen voor de liefde. Ze willen duidelijk, maar daarvoor moeten ze wel met z'n drieën zijn om het vol te houden. Brian Adams, Rod Stewart en Sting met All for Love. Net voor het nieuws van 2 uur mag ook deze George Ezra nog meedoen.
2: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

0: naar verluid uitgebreid van het vaderschap aan het genieten, deze George Ezra. Daarom is het zo stil rond hem. En doen we het met zijn oude nummers. Je hoort de Shotgun.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt. Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Straks doen we weer onze Best of Belgium Tour en we komen ergens in Vlaams-Brabant terecht. Maar je krijgt van mij ook een heel kort en klein zomerweetje. Het nieuws van 2 met Lore Brijsink.
3: Goedemiddag. Al zeker 6 doden bij de brand op Linkeroever. De pakjestax doet ons niet minder bestellen en een nieuwe band voor ook werkt er morgen. In Antwerpen zijn er zeker 6 doden bij de brand op Linkeroever. Dat bevestigt de politie. Het vuur ontstond op het gelijkvloers rond 10 uur in een appartementsgebouw van 10 verdiepingen. Mogelijk zijn er nog meer slachtoffers, zegt Kim Bastiaans van de politie.
4: Er zijn ook een heel aantal mensen zwaar gewond en ook een aantal mensen licht gewond. Zij worden op dit ogenblik afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen. Er is dus ook een medisch interventieplan afgekondigd. Op dit ogenblik is de brandweer ook nog steeds op zoek naar mensen in het appartementsgebouw. De oorzaak maakt deel uit van een onderzoek. Daarom komt een branddeskundige en het gerechtelijk lab nog ter plaatse.
3: De brand is nog niet onder controle. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden door de rook. Amper 1 op de 5 Belgen is van plan minder pakjes te bestellen door de Europese pakjestax. Sinds vandaag moet je voor elk verschillend product van buiten de EU 3 euro extra tax betalen. Maar dat zal volgens een bevraging van ING Bank dus weinig effect hebben. Want 4 op de 10 Belgen zeggen wel dat ze regelmatig bij goedkope modeketens of webshops kopen. En een last-minute wijziging op Rock Werchter. De Britse zanger Elvis Costello is ziek. Hij stond normaal morgen namiddag op het hoofdpodium, maar moet dus zijn optreden annuleren. De Belgische band Triggerfinger mag hem vervangen. Rock Werchter begint morgen. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend wordt het weer mooi zomerweer met veel zon en tot 25 graden.
0: 3/2, 5 files waar je 10 minuten of meer verliest. Richting Antwerpen om te beginnen op de E19. Tussen Zemst en Rumst verlies je 25 minuten. In de richting van Brussel 2 files, eentje op de E19. Tussen Kontich en Rumst, een kwartier komt erbij. En op de A12 tussen de Jules Moretus Leij en Aartselaar komen 10 minuten bij. De Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout gaat het traag. Een kwartier verliestijd daar. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komen 10 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, daar verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

0: Mijn zomerweetje gaat straks over het wandelen op blote voeten. In de zomer doen we dat allemaal wel eens graag. En eigenlijk op andere momenten ook hoor. Maar op blote voeten in het gras of op het zand. Maar één man heeft dat vorig jaar nogal iets te serieus genomen. En vestigde een bizar pijnlijk wereldrecord. Straks vertel ik jou dat wist je dat je daarover. En neem maar van mij aan dat je achteraf niet meer te snel zal klagen over zere voeten na een wandeling. Geloof me vrij. Eerst even boarden. Dat gaan we nog doen.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

Ons zomerweetje gaat dus over wandelen. Dat heb ik daarnet al verteld. Maar de vraag is, is er een wereldrecord dat jij wel eens zou willen verbreken? Dan moet je vooral nadenken of jij het beter kan doen dan wat ik nu ga vertellen. En ik weet niet of het een goed idee is om er uiteindelijk aan te beginnen. Want beter doen dan Eamon Keaveney, dat wordt al moeilijk. Het is een 33-jarige Ier die vorig jaar een heel opmerkelijk wereldrecord vestigde. Want hij vertrok in maart op wandeltocht en hij legde in 11 maanden tijd meer dan 6000 kilometer af. Oké, dat is al ver en dat is veel, maar hij deed dat, luister goed, op blote voeten. Hij wandelde dus van Istanbul naar zijn thuisland Ierland en zijn route voerde hem dus door 9 Europese landen en tegelijkertijd heeft hij geld ingezameld voor het goede doel. Maar in ieder geval 6000 kilometer op blote voeten. Ik denk dat er wel wat eelt aan te pas is gekomen. Maar misschien kunnen we dat vragen of voorstellen aan Mathieu Bonne, onze Belg, want die heeft zelf ook opnieuw een wereldrecord verpulverd. Die heeft 364 kilometer gezwommen in 7 dagen. Dus ik denk, als je dit soort uitdagingen aan Mathieu Bonne dan zou voorleggen, dat hij dat wel zou doen. Maar zelf ga ik er niet aan beginnen. Nee. Niet het wandelen en ook niet het zwemmen. Ook al doe ik beide wel redelijk graag. Maar blote voeten en 7 dagen aan een stuk, nee, dat zie ik niet meteen zitten. Maar misschien is het wel een uitdaging voor jou. Je weet maar nooit.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.

Ik was graag op haar trouwpartijtje geweest, maar jammer genoeg geen uitnodiging gekregen. Dat was Dua Lipa en Dance the Night. Het grappige is, vorige week waren we allemaal aan het puffen dat het veel te warm was. Ondertussen heb ik al mensen gehoord dat, die zeggen, ja, het is nu te koud. Dus het zal nooit goed zijn.

0: is heel druk onderweg. Plaats waar je 10 minuten of meer verliest, dat zijn de volgende. De Brusselse Buitenring tussen Vilvoorde en Koningslo. Vilvoorde, Koningslo en Wemmelliever, daar wordt een ongeval gemeld. En verlies je 25 minuten. En ook een ongeval en daardoor file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En daar komen 10 minuten bij. Richting Antwerpen op de E19 tussen Zemst en Rumst, 20 minuten verliestijd. En op de A12 tussen Boom en Kleidalaan, Kontigse Steenweg, komen 10 minuten bij. In de richting van Brussel op de E19 tussen Kontig en Rumst, een kwartier. En ook extra reistijd op de A12 tussen de Jules Moretus, Leij en Aartselaar. Daar verlies je 10 minuten. De Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Een kwartier extra en ook een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En op andere plaatsen, mocht je daar in de file staan, daar verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

graag nu al instappen op mijn bus. En dan heb ik het op mijn, of over mijn bus die de Best of Belgium Tour zo meteen gaat doen. Je weet wel, in Amerika doen ze dat ook, hè, in grote steden zo. Bustours organiseren langs verschillende huizen van heel bekende mensen die er wonen. En met dat idee in het achterhoofd organiseer ik dus zelf ook sinds deze week de Best of Belgium Tours. Elke dag ga ik dus met jou langs in een Belgische stad of een Belgisch dorp, waar dus ook een bekende Vlaming woont. En ik geef jou dan een aantal niet te missen bezienswaardigheden daar. En van de BV in kwestie krijg je dan ook nog eens een super tip bovenop. Ja, dat gaan we dus straks ook weer doen. En ik neem je deze keer mee naar het heel landelijke en waarschijnlijk op 2 of 3 uur erdoor wandelende Schepdaal. Daar komen we straks dus terecht. Ik geef jou een paar tips en ook een BV die er woont, die gaat jou een tip geven. En mag het dan toch nog wat verder zijn dan, ja, ergens naartoe waar deze muziek wordt gespeeld? Dat zou ik fantastisch vinden. Mexico of zo? Risk It All. Dit is Bruno Mars.

0: Zeg, de Vos.
1: Ja, Lemmens.
0: Karakter, jij allemaal een stek met frit.
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmens.
4: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Lotto is op zoek naar tenen.
7: Tenen?
6: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
7: Oh.
6: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
7: Gowin, ik voel dat mijn cliënteen.
8: Sessibo.
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €7.500.000. Lotto, omdat het kan.

0: Starship and We Built This City. We gaan niet echt naar een stad vandaag, maar eerder naar een dorp. En dat blijkt vooral als je daar dingen gaat over opzoeken, dat dat moeilijk is om bepaalde dingen te vinden die worden aangeraden. Vandaag bijvoorbeeld zitten we in Schepdaal met onze Best of Belgium Tour. En ik heb zo'n kleine top 3 samengesteld van bezienswaardigheden in Schepdaal. Wordt vooral gericht en gehint op wandelingen daar in de buurt van Schepdaal. Want vooral in de lente en de herfst is wandelen daar blijkbaar een heel groot plezierige bezigheid. Het Pajotse landschap wordt het omschreven. En de omgeving daar zou minstens even aantrekkelijk zijn als het dorp Schepdaal zelf. Dus je moet daar rondwandelen. Maar ten tweede is daar ook het museum van de stoomtram en de buurtspoorwegen. En dat is blijkbaar heel uniek in België en ook een aanrader. Ook als je geen tram- of treinliefhebber bent. Want de authentieke gebouwen daar maken het bezoek wel bijzonder. En de tramsite Schepdaal is blijkbaar de enige integraal bewaarde stoomtramstelplaats in België. Dus nou, ik denk als je fan bent, dat dat zeker de moeite waard is om daar eens rond te gaan. En dan het centrum, daar staat de Sint-Rumolduskerk. En ook het dorpsplein de moeite waard, want samen vormen ze dus het historische hart van Schepdaal. En blijkbaar is het dan ideaal om je bezoek daar af te sluiten op een van die terrasjes. En, Berre, jij woont toch ook in Schepdaal, hè?
1: Ja, dat klopt. En ik denk dat mijn favoriete plek misschien wel La Mosta is. Dat is eigenlijk een beetje mijn stamcafé waar ik toch al heel wat jaren ga. Nu de laatste tijd wat minder, maar ik ga er toch nog vaak met mijn vrienden. En daar zijn de pintjes gewoon heel lekker. De droge worst is daar heel goed, maar ook de cafébaas is een heel vriendelijke man. Dus altijd plezant op een vrijdagavond.

Berre woont dus in Schepdaal en je kan hem daar tegenkomen, zoals hij net al zei, in zijn favoriete stamcafé daar. Dus mocht u fan zijn, kan je hem daar tegen het lijf lopen. Wat ben ik fan van die man zijn stem. Geweldig stemgeluid en fantastisch mooie nummers. How Beautiful This Life Is, draaide ik nog eens van hem. Zometeen is er Red Light Spells Danger van Billy Ocean voor de fans. En dat zijn er heel veel na Mr. Props en deze Waves.

0: dit blijft zo geweldig. Billy Ocean, Red Light Spells Danger. Dit is jou. En die geweldigheid, zeg maar, die hoor je straks natuurlijk ook met de Urban Cookie Collective. Die staan klaar. Ik zie ook Beyoncé nog klaarstaan. Vanessa Carlton, Beach Boys en nog veel meer. Maar eerst het nieuws van 3 uur met Emiel Wallais.
1: Goedemiddag. Minstens 6 doden bij de brand in Antwerpen. 2 vliegtuigen zijn neergestort in Genk. En de frontman van The Village People is overleden. In Antwerpen zijn er zeker 6 doden bij de brand op Linkeroever, dat bevestigt de politie. Het vuur ontstond op het gelijkvloers rond 10 uur in een appartementsgebouw van 10 verdiepingen. Mogelijk zijn er zelfs nog meer slachtoffers, zegt Kim Bastiaans van de politie.
2: Er zijn ook een heel aantal mensen zwaar gewond en ook een aantal mensen licht gewond. Zij worden op dit ogenblik afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen. Er is dus ook een medisch interventieplan afgekondigd. Op dit ogenblik is de brandweer ook nog steeds op zoek naar mensen in het appartementsgebouw. De oorzaak maakt deel uit van een onderzoek. Daarom komt een branddeskundige en het gerechtelijke lab nog ter plaatse.
1: De brand is nog niet onder controle. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden door de rook. In Genk in Limburg zijn 2 zweefvliegtuigen neergestort. De 2 hebben elkaar vermoedelijk geraakt, dat bevestigt burgemeester Wim Dries.
3: Kort na 2 uur is er een incident gebeurd met 2 zweefvliegers in Genk. Brandweer is daar momenteel ook ter plaatse. De brokstukken liggen wat verspreid in tuinen, maar er zijn niet onmiddellijk woningen bij betrokken. En de 2 piloten die zijn in veiligheid, zeker niet overleden of zwaar gewond.
1: Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog verder onderzocht. En de Amerikaanse zanger Victor Willis, de frontman van de groep The Village People, is overleden. Dat maakte de groep bekend op zijn sociale media. Willis overleed na een agressieve ziekte. The Village People kan je onder meer kennen van hun hits YMCA, In the Navy en Go West. Willis werd 74. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen bij een graad of 24. Vrijdag in dit weekend wordt het weer mooi zomerweer met veel zon en tot 25 graden.
0: De files, ik geef er 6 die een verliestijd van een kwartier of meer opleveren. De Brusselse buitenring begin ik tussen Machelen en Wemmel. Door een defect voertuig daar verlies je 40 minuten. En tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem staat ook file door een ongeval en daar komt een half uur bij. In de richting van Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst verlies je 25 minuten. Op de A12 tussen Boom en Wilrijk een kwartier. De Antwerpse ring richting Nederland, daar gaat het moeilijk tussen Antwerpen-West en Borgerhout, komen 20 minuten bij. En richting Brussel op de E19 file tussen Kontich en Rumst, daar verlies je een kwartier. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, dus verlies je op dit moment minder dan een kwartier.
4: Dit is Joe.
5: Met Jan Bosman.

Vandaag is de grote vakantie begonnen, dus ik veronderstel dat de meeste vakantieplannen ondertussen al gemaakt zijn. Dat is toch iets waar de Zaarles op hoopt met Voyage. En anders leuke ideetjes kan je nog wel opdoen. En kortingen waarschijnlijk ook, die komen er nog wel aan. Zometeen de ILO na Nicky Jor en Sam.

staat in mijn persoonlijke top 10, Yellow en Mr. Blue Sky. Straks gaan we weer swipen, zoals we elke dag doen. En tijdens de zomervakantie geef ik daar nog een extra twist aan, want we spelen telkens, we swipen telkens met één muzikaal thema. En vandaag halen we onze cowboyhoeden boven voor een zomerse country swipe. Zijn dat, hoe heet dat? Stenson of Stetson? Maar dat zijn die boots zeker, hè, dan. Ik leg in ieder geval straks 5 vrolijke uptempo gitaar-vibes uit het zuiden voor jullie klaar. Aan één van jullie, want die mag dan kiezen in een paar razendsnelle duels. En jij kiest daarvan telkens je favoriet tot er één ultieme winnaar overblijft. En dus vraag ik mij af, wil jij even DJ van dienst zijn? Dan moet je dat laten weten, vooral ook als je grote country-liefhebber bent. En stuur me dan nu een berichtje in de Joe-app met de woorden: ik wil swipen met country. Ik wil swipen met country. Heel makkelijk, dus gewoon die Joe-app openen en dat dan even sturen. Computer pikt er jou misschien uit en mag jij misschien jouw

0: ondertussen bevestiging gekregen van Inge. Die woont in Texas, dus die zal het wel weten. Ook zeker, net zoals andere luisteraars die het hadden gestuurd. Stetsons zijn inderdaad country hoeden. En we gaan zo meteen met country swipen.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
9: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.

0: Goedemiddag, Lydia.
1: Goedemiddag.
0: Ik ben al een beetje bang, want je hebt gestuurd dat je een hele grote fan bent van Country.
1: Zoiets, ja.
0: Ja, hoe is dat zo gekomen? Vertel eens.
1: Wel ja, vroeger heel veel karaoke's gedaan, als altijd country muziek gezongen eigenlijk. Mm-hmm. En ja, gewoon ook erin gerold via mijn vader. En
0: op die ja. manier, ja. ja. Zeg, en, ja. en bestaan er verschillende soorten country of is dat één pot nat?
1: Ja, je hebt pop country, je hebt outlaw country, je hebt moderne country, je hebt van alles eigenlijk. Ah, ja.
0: Ik denk dat wij in de pop country gaan zitten, is dat goed? Mm-hmm. ja, want ik heb vijf nummers voor jou klaarstaan. Ik geef je om te beginnen twee nummers tegenover elkaar. Mm-hmm. En je moet telkens eentje van wegswipen tot we uiteindelijk na die vijf er eentje overhouden.
1: Oké.
0: Okay. Ja? Ja, dus Outlaw Country zal het waarschijnlijk niet zijn, maar dat is niet erg, hopelijk.
1: Nee, waarschijnlijk geen
0: Willy Nelson. Nee. Ah, dat had gekund, maar ik weet niet, ik ga nog niks verraden. In ieder geval, dit is de okay. eerste. Dit is de eerste. Ja, dat is toch country, hè, Beyoncé en Texas Hold'em?
1: Nee, absoluut niet. Dat gaan we
0: wegdoen. Ah ja, jongen, wacht. Je krijgt van mij Beyoncé, maar je krijgt ook van mij Dolly Parton.
1: Dan houden we toch Dolly.
0: Ah, dan houden we Dolly. Dus Beyoncé wordt onmiddellijk weggeschrapt. Dat was al duidelijk, denk ik. We gaan verder met...
1: Ja,
0: heel duidelijk. We gaan verder met Dolly. En ik zit daar tegenover Shania Twain. I feel like a woman. Dus je hebt Dolly Parton of Shania
1: moeilijker?
0: Twain. Ja.
1: Maar dan ga ik toch kiezen voor Shania.
0: Ah, Shania blijf je overhouden. Dus
1: ja.
0: Dolly valt al af. Shania Twain en daar zit ik dan John Denver tegenover.
1: Ja, dat is een klassieker natuurlijk, hè.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja, dan gaan we toch John Denver houden.
0: Dus John Denver, die staat nu klaar voor het moment. Maar ik zit daar nog eentje tegenover. En dat wordt deze.
1: Nee,
0: te commercieel. Oké, dus Rednecks en Cold Night Joe valt ook al af. Dus dat betekent dat je John Denver overhoudt met Take Me Home Country Roads. Waarom heb je dan uiteindelijk voor die gekozen?
1: Ja, waarom? Dat vond ik het meeste aansluiten.
0: Meest country van allemaal, volgens jou?
1: Ja, okay. Ja, toch
0: zeg,
1: wel.
0: Heb jij thuis ook zo'n Stetson hoed? En
1: twee.
0: Dingen? Twee zelfs.
1: Boots ook.
0: Ja, maar dat moeten wel de originele zijn, hè? Dat moeten de echte zijn, hè?
1: Ik heb mijn Stetson en ik heb boots van Stars and Stripes recht uit Amerika.
0: Oh, mooi zeg. Dat kost wel wat geld, veronderstel ik.
1: Die kost redelijk wat geld, ja.
0: kan je en wil je daar een prijs op plakken?
1: Wel, die wat ik heb, die kwamen toch $350.
0: Ja, dat is wel serieus, hè? Je hebt er dan een paar, dus
1: dat toch genoeg.
0: Maakt een mooie prijs
1: uit. Maar ze zijn hun geld wel waard qua kwaliteit.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Een beetje jaloers toch wel, maar in ieder geval, je hebt gekozen John Denver, Take Me Home Country Roads. Die ga ik starten en straks is er nog een tweede kans. Dus je kan eventueel nog een tweede country nummer eruit halen van jouw favorieten. Dus dan moet je het zo meteen maar aanduiden in de Joe-app. Is het goed?
1: Oké, prima.
0: Fijne middag nog, Lydia. Salut, hè.

0: Deze werd gekozen door Sylvia, John Denver en Take Me Home Country Roads. Ik weet wat de keuze van Loris zo meteen al gaat zijn van oei, er is niemand meer country dan Dolly Parton. Waarom werd die weggestemd? En Kim heeft ook net Boots vanuit New York laten overbrengen of meegebracht. $350, dus die zullen ook wel de moeite waard zijn. Prachtige keuze, wordt veel te weinig gedraaid, was het bericht van Vivian. En dan had ze het over John Denver. Maar in ieder geval, de tweede keuze, die start nu. Dus welke plaat, country plaat, geef jij een tweede kans? Is dat dan toch Texas Hold'em van Beyoncé? Dolly Parton met 9 to 5, Shania Twain met Man, I Feel Like a Woman of Rednecks met Cotton Eye Joe? Daar kan je nu voor stemmen in de Joe-app, want ik heb de poll geopend. Dus laat weten welke van die vier jij graag nog een tweede kans wil geven en straks helemaal wil horen. Ondertussen onderweg. Op de Brusselse Buitenring verlies je tijd tussen Machelen en Wemmel door een ongeval. Er komen 25 minuten bij en tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem verlies je 20 minuten. Richting Antwerpen op de E19 tussen Zemst en Rumst komen 20 minuten bij. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout gaat het ook traag en daar verlies je ook 20 minuten. Op andere plaatsen, als je daar in de file zou staan, daar verlies je op dit moment minder dan een kwartier.
1: Dit is Joe
2: met Jan Bosman.

Dolly Parton gaat aan kop met 9 to 5. Ze heeft 42% op dit moment. Cop Night Joe op nummer 2. En dan is het eigenlijk een beetje gelijkstand tussen Texas Hold'em van Beyoncé en Shania Twain met Man, I Feel Like a Woman. Welke van die vier geef jij nu een tweede kans? Even de Joe-app nog openen en aanduiden wat jij zo meteen wil horen.

0: Heel wat reisadvies van de Beach Boys hier in Kokomo. De winnaar van de tweede kans van onze swipe vandaag, die hoor je zo meteen.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatje, dat is €25.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
3: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee, jong. Gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
8: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
3: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
9: Nee, schatke, elke kleur past perfect bij u.
3: Ach, dat is lief, maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
9: Oh, dat was makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
3: Oh.
8: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
10: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
11: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur. Krevel.
13: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50%.

Dolly Parton kreeg dus de tweede kans van jou. Met op de tweede plaats ook Rednecks. En daarna gevolgd door Beyoncé en Shania Twain. Dus tweede kans morgen opnieuw, want dan gaan we opnieuw

Ik heb het bij de wedstrijd Nederland-Marokko ook gevraagd. Wie denk jij zal die wedstrijd winnen? Toen 92% van jullie dachten aan Nederland. Uiteindelijk is het Marokko die zijn doorgegaan met de ploeg. En dus vanavond, of voor vanavond, vraag ik jou gewoon hetzelfde. Niet met een poll, gewoon even sturen in de Joe-app. Wie wint vanavond? België of Senegal? Wat denk jij zal het resultaat daar zijn? Resultaten hoef je niet echt te sturen. Gewoon België in je bericht zetten of Senegal. En dan weet ik hoe de verhoudingen zijn. En dan krijg je die straks net voor het einde van de uitzending nog even mee. Dus ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. België of Senegal, dat zijn de woorden die ik wil zien verschijnen in de Joe-app. Ik tel de resultaten bij elkaar en die krijg je dan zo meteen van mij te horen.

0: Ja, de vraag is gesteld, wie wint vanavond, België of Senegal? En ik heb alle resultaten bij elkaar geteld. Het is net iets minder overtuigend dan Nederland-Marokko. Nederland kreeg toen 92% van de stemmen van jou. Nu is het 87% van jullie die denken dat België vanavond gaat winnen. Maar dan laat ik het laatste woord aan onze voetbalkenner. En dat is natuurlijk Anne van Elzen.
1: Oh, die kennis zit ver weg, zo
0: ja,
1: ondertussen.
0: Maar jij moet het zeggen, Anne. Wie
1: ik
0: gaat
1: moet
0: vanavond
1: het zeggen.
0: Winnen?
1: Ja. België wint overtuigend met 4-2.
0: Amai.
1: Ja, dat moet wel zeggen, anders is alle hoop weg. Hè.
0: Ja, nee, maar ik hoop ook natuurlijk. Wat is
1: ja,
0: dat nu?
1: 4-2. Die getalletjes kwamen ineens, ja, ik weet niet, dat kwam ineens binnen.
0: Ja, oké. Okay. Maar ik ga er toch niet op inzetten, op 4-2, denk ik.
1: Wij moeten samen eens op de lotto spelen.
0: Ja, in ieder geval zometeen veel plezier met Anne.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
4: Koffer gestolen in Kreta?
5: Oh nee.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Ja, er zijn twee soorten mensen. Hè. Zij die zeggen, zeg nu toch gewoon waar het op staat. En zij die eerst de groepchat raadplegen, 3 voiceberichten sturen en een cryptische Instagram story ervoor nodig hebben. Avril Lavigne, die maakt het zometeen niet te graag complicated. Nieuws nu met Emiel Wallenhuis van 4 uur. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. De brand op Linkeroever ontstond door een technisch probleem. 2 zweefvliegtuigen storten neer in Genk en een recordaantal EU-burgers verlaat ons land. De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is ontstaan door een technisch probleem, dat zegt de brandweer. Het vuur ontstond op het gelijkvloers in een appartementsgebouw van 10 verdiepingen. Collega Eva Peters is ter plaatse.
8: Toen de brandweer hier aankwam, toen was er zoveel rook. Ze konden eigenlijk niet zien op welke verdieping die brand precies ontstaan was. Nu, wat we wel weten is dat bewoners zeggen dat er werken waren aan de elektriciteit. Ja, heeft dat er iets mee te maken of niet? Dat zal een branddeskundige nu moeten uitmaken.
7: De politie heeft het aantal doden ook bijgesteld. In totaal zijn minstens 5 mensen overleden. Eerder was er nog sprake van 6. In Genk in Limburg zijn 2 zweefvliegtuigen neergestort. De 2 hebben elkaar vermoedelijk geraakt, dat bevestigt burgemeester Wim Dries.
9: Kort na 2 uur is er een incident gebeurd met 2 zweefvliegers in Genk. Brandweer is daar momenteel ook ter plaatse. De brokstukken liggen wat verspreid in tuinen, maar er zijn niet onmiddellijk woningen bij betrokken. En de 2 piloten die zijn in veiligheid, zeker niet overleden of zwaar gewond.
7: Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog verder onderzocht. Nooit eerder hebben zoveel EU-burgers ons land verlaten als in 2024. In totaal ging het om 61.000 mensen. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Migratiecentrum. Het ging vooral om Roemenen, Duitsers en Fransen. Ik verslikte me even. Het aantal immigraties naar ons land bleef dan weer stabiel. Het waren er bijna 172.000. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend wordt het weer mooi zomerweer met veel zon en tot 25 graden.
1: Oh Emiel, ik ben zo blij dat jij je af en toe ook eens verslikt.
7: Ja, dat is soms verschrikkelijk.
1: Ik ben zo blij dat serieuze mensen wat nieuws dat ook meemaken. Hè?
7: Kijk, zo zijn we samen in één team.
1: Ja, voilà, zeg. We zijn
7: wel mensen, hè.
1: Ja,
7: we worden niet vervangen door AI. Kijk,
1: voilà. En op toiletten hebben wij allemaal dezelfde geurverfrisser nodig. Het is juist, hè. Allee, tot straks. En ondertussen goed drinken, hè. Goed drinken.
7: Ik doe mijn best.
1: Yo, dada. 5 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. We beginnen met de langste file. Jan Bosman is zijn telefoon hier vergeten. Oh, dat is interessant. Smit proberen dus te... Nee. Richting Antwerpen E19, 43 minuten erbij tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Rumst. Op de Brusselse Binnenring een half uur extra tussen Grimbergen en Diegem. Op de Antwerpse Ring richting Nederland ook een half uur erbij tussen Antwerpen West en Borgerhout. En een kwartier tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen West. Ook een kwartier erbij tussen... Nee, richting in Gent liever tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.
2: Dit is Joe.
10: Met Anne van Elzen.

dat is iets wat ik thuis ook heel vaak te horen krijg. Why would you have to go and make things so complicated? Maar ja, zei ja. Moet iemand de zaag van dienst zijn, hè? Zeg, vanavond onze rode duivels. En is dat nu heel erg als ik zei dat ik daar niet super hard van wakker lig? Ja, ik kan er niet aan doen. Ik volg het zo allemaal een beetje mee van op een afstand. En ik merk het dan vooral aan de reacties van mijn man, die wel natuurlijk het tot op de voet aan het volgen is, letterlijk en figuurlijk dan. En aan zijn geroep en zijn gevloek, al dan niet, hoe het staat. En af en toe pols ik wel eens van, hoe zit het met de score? En dan blijf ik eens 2 minuten zitten. Maar zo echt ervoor gaan neerzitten en het volledig volgen, ik doe het niet meer. En ik vind het jammer dat ik dat gevoel helemaal kwijt ben. Ik weet ook niet hoe dat komt, want ooit was dat natuurlijk anders. Maar nu ja, ik 3/4 van de namen die op dat veld staan, ik ken ze gewoon niet als in niet. Maar vroeger was dat allemaal anders. Dat was aftellen naar een match van de Rode Duivels. Dat was even plezant en spannend als aftellen naar Jacques Vermeijre op Oudejaarsavond of een Miss België-verkiezing op VTM of het Eurovisie Songfestival. Heel jammer dat dat gevoel er niet meer is, maar misschien komt dat terug naarmate dat de Duivels verder en verder doorstoten. Bon, wat gaan wij hier doen vanavond? Ah, wel, ik heb hier weer een reddingsboei liggen. Alsjeblieft mensen, maak er gebruik van. Wij krijgen hier dikwijls berichten binnen van, ik heb dat nodig, kan je mij niet helpen? Wel, nu doen we het. Nu hebben we hier een reddingsboei klaar om jou bij een of ander acuut probleem, stel je voor. Je hebt een springkasteel geboekt, maar plots is dat bedrijf van de radar verdwenen. Wij kunnen jou helpen, hè. Laat het gewoon weten in de Joe-app, als je met zoiets zit. Waar ik jou sowieso mee kan helpen, is met fijne muziek, hè. Dat is Tom de Bok die dat allemaal heeft geregeld. Nick Kershaw, die krijg je nu met I Won't Let the Sun Go Down on Me. En daarna de muziek van het WK. De muziek Madame Shakira, Dai Dai.

0: Je zou hier nu echt gewoon in mijn plaats moeten staan. Ik heb hier het beste zicht van de wereld. Jan Bosman die probeert iets uit te voeren. Een grote luchtbel te maken. Allee, nee, zo'n zeebel. Je kent dat wel, hè? Zo'n spel dat je iets moet soppen. Maar ja, het gaat niet, hè? De simpelste opdracht ever, maar het lukt hem niet. Ja, dat is heel duidelijk. Zeg, Jan, kenner, kom eens even hier. Ik heb je nodig. Stop even met dat filmpje. Ja, maar rap, kom even hier. Ja, ja, zeg, hoe zit dat nu met je halftime show? Wat, Coldplay, gaan die daar nu optreden of niet?
1: Waar?
0: Allee, Amerika, bij het WK.
1: Man, helemaal niet, misschien in de finale, ja.
0: Ah, maar dat bedoel ik, hè, de halftime show in de finale. Allee, ik heb nu gehoord, ik dacht, dat is nu nog wel een reden om de voetbal, om het voetbal te volgen. Maar nee, het schijnt dat hij het gewoon organiseert, onze Chris Martin. Maar ja, Madonna en zo, ook niet slecht, hè. Wie nog? Shakira natuurlijk. Ah ja, kijk, die komt hier nu ook optreden.

Ja, dus die halftime show en zo, dat is bij de finale hè, van het WK. Shakira die komt daar, Madonna en ook BTS zal daar optreden.

0: Dat is echt iets dat ik niet kan, hè. Liegen, dat schiet direct aan mij. Charles en Eddie, Would I Lie to You? Tenzij dat ik echt weet, ja, het is echt een leugentje op bestwil. Het is gewoon beter dat ik het niet vertel of dat ik de waarheid, laten we zeggen, de waarheid er een beetje een loopje mee neem. Maar ik moet jullie nog iets vertellen, want vanaf nu, elke woensdag, heb ik een nieuwe vriendin van de show. En het is een speciale knoor. Jullie kennen haar allemaal. Ze is niet op haar mondje gevallen, dus ook de ideale vrouw om de showbiz van de afgelopen week te fileren. Zij zal ons elke week op woensdag vertellen wat haar is opgevallen in het showbiz nieuws. Ik heb het over een dame die zich die eigenlijk wel houdt van rijmen, die goed is met quotes en met one-liners en die hele lange benen heeft en die eigenlijk onze Vlaamse Cher ook is op een bepaald gebied, want ze is niet aan haar eerste ingreep toe. Zometeen Boston, More Than a Feeling en straks bij ons Annelies Schetters over het showbiz nieuws.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Adventure is everywhere.
3: Kom naar de Solden.
4: Nee, Solden.
3: Solden?
4: Een S Solden bij AS Adventure.
3: AS, dat is ook al mijn S.
4: Ja, Solden bij AS Adventure.
3: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
4: Nee, het is Solden.
3: Shit, hè.
4: En zondags open.
3: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
2: AS Adventure.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

Boston en More Than a Feeling. Ik heb hier een reddingsboei in mijn handen. Er komen hier al een paar berichten binnen. Bij het ene kan ik al wat beter helpen dan bij het andere. Maar in ieder geval is er een probleem waarmee jij op dit moment zit. Kan ook een probleem zijn voor dit weekend bijvoorbeeld dat eraan gaat komen. Stel, je hebt een traiteur voor een feest, maar die heeft plots afgezegd en je moet op zoek naar een andere oplossing. Laat het ons weten, want dan gaan wij binnen de Joe Community voor jou op zoek naar de

0: Roos die stuurt door, zo benieuwd naar haar nieuw album dat vrijdag uitkomt. Ik rij morgen speciaal 2 uur naar Utrecht voor de release party. Ik denk dat Roos een grote fan is van Madonna, La Isla Bonita. Wil je met je wagen naar de car wash, dan zou ik misschien nog een dagje wachten. Want vanaf, ja, wanneer is het? Vrijdag zeker? Dan zijn we toch zeker dat het niet meer gaat druppelen. Hè. Zometeen gaan we de car wash in met Christina Aguilera en Missy Elliott. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws, 4:30 nu, die krijg je van Emiel Wallais. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De brand op Linkeroever in Antwerpen is geblust en ook de evacuatie is afgelopen, dat meldt HLN. Vanochtend brak er dus brand uit op het gelijkvloers van een appartementsgebouw van 10 verdiepingen. De brandweer vermoedt door een technisch probleem. 5 mensen kwamen daarbij om het leven en er vielen ook meerdere zwaargewonden. Nooit eerder hebben zoveel EU-burgers ons land verlaten als in 2024. In totaal ging het om 61.000 mensen. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Migratiecentrum. Het ging vooral om Roemenen, Duitsers en Fransen. Het aantal immigraties naar ons land bleef dan weer stabiel. Het waren er bijna 172.000. En er staan dit jaar maar liefst 31 Belgen aan de start van de Ronde van Frankrijk. Dat is het grootste aantal sinds 1989. Toen stonden er 36 Belgen aan de start. Opvallend, er doen dit jaar ook meer Belgen dan Fransen mee aan de Tour. Die start trouwens zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken. Lokaal kan ook een bui vallen bij 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen en 24 graden. Vrijdag en dit weekend mooi zomerweer.
0: Dus wanneer gaan we naar de car wash? Vrijdag natuurlijk voor een blinkende auto in het weekend. 9 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier aanschuift. Richting Antwerpen E19, 50 minuten erbij tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Rumst. Op de A12 24 minuten tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Op de Brusselse Binnenring 47 minuten erbij tussen Strombeek Bever en Diegem. Op de Buitenring 17 minuten tussen Wezenbeek Oppem en Diegem. Antwerpse Ring richting Nederland 36 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout en 22 tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. Ook 16 minuten, maar dan richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Richting Brussel op de E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren door een ongeval doe je er ook 22 minuten langer over. Ik probeer hier verder te scrollen. Ja, nog eentje op de E19 tussen Zemst en Machelen, 21 minuten erbij daar. Het zijn veel files, hè, voor een zogezegde eerste echte grote vakantiedag.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

Christina Aguilera, Missy Elliott en Car Wash. Ja, de voorbije dagen hebben we opgeroepen om via de app jullie problemen door te sturen, zodat wij met de reddingsboei op zoek kunnen gaan naar een oplossing. Blijkbaar zitten heel wat luisteraars met hetzelfde probleem. Hilde bijvoorbeeld, die stuurt in de app: ik heb altijd stress als ik een huurauto moet terugbrengen. Ja, ik ken het. Ik ken het, want dan vraagt u toch nog even af van shit, dat krasje, was er dan nu al op of niet? Of is dat nu door ons gekomen? Of Bart, die dat ook weet, ik heb er ooit een stevige factuur aan overgehouden voor een kras die volgens mij, voilà, dat is eigenlijk hetzelfde, die al op de auto zat. Jullie zijn dus duidelijk niet de enigen, want ook uit een artikel van HLN blijkt dat het aantal klachten over huurwagens in het buitenland fors stijgt. En straks mag ik daarover bellen met HLN en VTM Nieuws, consumentenexperte Safia. En nog even iets anders. De Wild Boys die komen eraan van Duran Duran, maar over wilde jongens gesproken en meisjes ook. Er is een opportunist opgedoken uit het dierenrijk, in elke provincie van ons land. Ik lees het hier net, de wasbeer. De wasbeer, daar moest je vroeger voor naar Noord-Amerika reizen om er eentje te zien. Dan hebben de Duitsers die ingevoerd voor zijn pels en intussen duiken ze op in elke provincie, maar ze zijn niet zo lief als ze eruit zien. Ze kunnen ook drager zijn van een bepaalde parasiet, dus als je er eentje ziet, zeker niet aanraken. Maar dan ben ik ook benieuwd, heeft er iemand al een wasbeer gespot in zijn hof of een bos vlakbij? Dat mag je ook zeker eens laten weten. Duran Duran nu en de Wild Boys.

0: Ja, Sophie van der Velden heeft zo'n Willy Wasbeer, wilde boy, in haar tuin in Lievegem. Oh, een schoon fotootje ervan. Maar ja, het ziet er zo aaibaar uit, maar mag je dus niet doen, hè, want ze zijn draagbaar van een bepaalde parasiet die niet zo oké is voor de mensjes. Zometeen neemt Sash ons mee richting Ecuador.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Men kon je spel te horen vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN. De hartslag van Vlaanderen.
7: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten.

0: Ik heb die vele jaren geleden in een andere radiostudio ooit mogen ontmoeten, maar Spider-Man was er niks tegen. Volgens mij had hij aan de tropische planten uit de jungle in Ecuador gezeten of zo. Ja, en dan nu moeten we het even hebben over de nachtmerrie van heel wat vakantiegangers. Je levert je huurauto netjes in, maar eenmaal thuis komt die dan. Hij plots een factuur voor een kras of een deuk waarvan je zeker weet dat je die niet hebt veroorzaakt. Het aantal klachten over huurwagens in het buitenland is vorig jaar zelfs met ruim 22% gestegen. Niemand beter om daar vragen over te stellen aan onze HLN en VTM Nieuws consumentenexperte Safia Yashou. Dag Safia.
1: Dag Anne, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Meer dan 400 klachten in één jaar tijd. Waar loopt het vandaag dan het vaakst mis bij het autoverhuur?
1: Wel, zoals je daarnet zelf ook zei, Anne, de meeste klachten gaan toch nog altijd over schade aan de auto die huurders betwisten. Denk aan die kleine crashes op de velgen of een deukje waarvan mensen zeggen, ja, dat was er al. Mm-hmm. En vaak merken vakantiegangers die schade niet op wanneer ze vertrekken of ze maken geen foto's. Ja. En achteraf wordt het dan wel heel moeilijk om dat allemaal te bewijzen. Mm-hmm. Daarnaast zijn er ook veel klachten over verborgen kosten, bijvoorbeeld voor een kinderzitje of gps dat jou dan toch wordt aangerekend. Of over extra verzekeringen. En mensen denken dat ze volledig verzekerd zijn, maar dan ontdekken ze achteraf dat schade aan die banden of glas of de onderkant van de auto niet gedekt is. En dat is toch zeker niet belangrijk in Zuiderse landen met veel bergen en zandwegen. Mm-hmm. Denk maar aan Spanje of Italië. Hè?
0: Mm-hmm. Ja, als wij een auto huren, dan is het altijd mijn man die zijn rijbewijs afgeeft om de schadefactuur zo min mogelijk te maken. Want mijn velgen die geloven er vaak aan. Maar ik weet ook wel zo, geland dan en met de kindjes, die zijn aan het zeuren, die zijn aan het zagen, die willen dringend vertrekken, die zijn al aan het zuchten. En je hebt eerst moeten wachten op die valiezen, dan keilang aanschuiven vooraleer dat je tout court een verhuurwagen krijgt. Dus dan wil je zo snel mogelijk vertrekken. Maar best toch even op dat moment nog een aantal stappen doorlopen. Hè? Wat moeten we dan doen? Echt overal foto's van nemen? Ook onder het voertuig proberen?
1: Ja, toch wel. Hè. Op dat moment is het echt belangrijk dat je zoveel mogelijk fotomateriaal neemt. Beelden, video's, liefst met tijdsaanduiding, zodat je dat achteraf ook kunt aantonen van ja, maar die schade was er al op het moment dat ik die auto ging afhalen. Echt, je koppelje erbij houden. Mm-hmm. En neem ook die tijd, het liefst van al aan, en ook aan de luisteraars, is dat je dat doet, die controle met iemand van dat autoverhuurbedrijf zelf. En dat je ook goed checkt dat die schade die er al is, dat dat ook op dat contract staat voor je tekent. Okay. Nu, het gebeurt ook vaak dat er niemand is, dat mensen zo'n parking aan de luchthaven en dan meteen willen vertrekken. Ook dan blijft mijn advies zoveel mogelijk beeldmateriaal nemen.
0: Oké. Okay. En stel dan toch dat je na je vakantie plots zo'n factuur in je mailbox krijgt waarvan je toch overtuigd bent van dit klopt hier niet, dat ruikt hier een beetje, dat stinkt hier, wat doe je dan best?
1: Reageer zo snel mogelijk en betwist die schade eerst schriftelijk bij dat autoverhuurbedrijf. Voorwaarde is natuurlijk, ik herhaal het nog eens, genoeg bewijsmateriaal hebben. En daarom is het ook, daarom dat is gewoon super belangrijk. Het is een kleine moeite. We kunnen zoveel mogelijk foto's nemen van onszelf, maar bij die belangrijke zaken toch is dat geen overbodige luxe. En ook een belangrijke, Anne, is dat als je de auto hebt ingeleverd, maar je hebt onder druk moeten tekenen omdat je bijvoorbeeld bang was om je vlucht bijvoorbeeld te missen.
0: Ja. Ja, dat kan, hè. Dat is zo gezegd haast. Je bent nog moeten gaan en vol tanken. En zo van die dingen, dan die valiezen op de ruit. En je moet je vlucht halen. Hè. Dus dan, inderdaad, we hebben die situaties ook al meegemaakt. Waar moet je dan zeker op letten?
1: Dan moet je zeker, als je echt niet anders kan, zet dan bij dat contract, voor je, als je tekent, zet dan het woordje onder voorbehoud, of in het Engels, dat is zo meestal in die landen, damage disputed. Zodat je zegt van, kijk, ik teken het, maar ik ga eigenlijk nog niet mee akkoord. Zodat je daarna de ruimte hebt om bepaalde zaken te betwisten. Mm-hmm. En wat we ook vaak horen, ook als consumentenexperten, is dat er vaak ook waarborgen worden afgehouden. Mm-hmm. En natuurlijk, bij zulke maatschappijen moet je altijd met je kredietkaart betalen. Dus als je ziet dat er onterecht een bedrag is afgehouden van jou, dan kan je natuurlijk contact opnemen met de bank om dat bedrag te betwisten. Mm-hmm. En als je er echt niet uit geraakt, dan kan je terecht bij de ECRCS, dat is de Europese Bemiddelingsdienst voor autoverhuur. Of bij het Europees Centrum voor de Consument.
0: Dus ECRC. Yes, ja, als ECRC. Ik ben gerust. Ja, en vooral, als je dan toch je selfie-stick bovenhaalt, doe dat dan om foto's te trekken aan de andere kant van de auto. Ook, zodat ze niet liggen hebben. Zeg, Safia, dankjewel dat we jou hier over mochten bellen. En voor die heldere, klaar, crystal clear uitleg. Ik onthoud ook heel goed die onder voorbehoud. Dat is een goede tip. Ik neem hem mee. Ik neem hem mee. Ik neem hem mee naar Frankrijk binnenkort.
2: Zo heb ik het graag. Ja.

die allemaal komen en kwel natuurlijk. Want Jurgen die stuurt hierdoor. Wij huren altijd een auto via Sunny Cars. Klinkt toch goed, hè, Sunny Cars. Het is altijd dik in orde, stuurt hij. We doen het al jaren, nooit problemen gehad. Ook Ellen die zegt, 2 weken geleden in Creta een auto gehuurd. Geen waarborg werd ons gevraagd, geen controle. Topmaatschappij Orion en 100% verzekerd. Ah, wel ja, eigenlijk, mijn man doet dat geloof ik altijd bij zo'n Hertz. Hertz, dat is ook zo'n maatschappij. We hebben eigenlijk ook nog geen problemen gehad. De enige discussie is tussen mijn man en mezelf. Omdat hij altijd een veel te kleine auto boekt waar dat de valiezen niet in geraken. Maar goed, dat is een ander probleem.

0: zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborren.be.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
2: In Libelle naar...
3: De vijf beste looks van nu.
2: In Feeling of naar...
3: De hotste adresjes in je buurt.
2: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Dit is jou. Ja, juist een kwaaiend telefoon gekregen van mijn man. Zeg, zeg, zeg, een Uratto, een grote, dat kost 1500 euro. Daarvoor rijk ik 3 keer op en af naar Frankrijk. Nu niet meer bellen, hè, schat. In ieder geval, want het is nieuws nu. 5 uur krijg je van Emile Wallais. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. De dodelijke brand in Antwerpen is onder controle. De camping op Rockwerchter is geopend en Thibaut Courtois blijft dan toch een international. De dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is volledig onder controle. De brand is geblust en ook de zoekactie naar slachtoffers is afgerond. Collega Eva Peters.
6: Het dodental is wel bijgesteld. Eerst had de politie gezegd dat er 6 mensen overleden waren. Maar uiteindelijk zijn dat er 5. Er zijn ook nog altijd een aantal mensen die zwaar gewond in het ziekenhuis liggen. En natuurlijk ook nog een aantal lichtgewonden. Dus die balans die blijft toch wel ontzettend zwaar.
5: De brand brak vanmorgen uit, vermoedelijk door een technisch probleem. Een branddeskundige onderzoekt dat nu. Straks brengt ook onze koning een bezoek aan de plaats van het drama. Toppolitici met een Europese carrière krijgen hun Belgisch pensioen niet meer uitbetaald als ze weigeren om de gegevens van hun Europees pensioen te delen. Dat heeft de VZW-pensioenkas van de Kamer beslist. In totaal gaat het om 9 mensen, die zijn nu preventief geschorst. Wie de informatie wel heeft gedeeld, maar boven het maximum pensioenbedrag uitkomt, zal geen extra pensioen krijgen. Om wie het gaat is niet duidelijk. In ons land ligt het maximum pensioenbedrag op zo'n 8.300 euro bruto. Op Rockwerchter is de camping sinds vanmiddag geopend. De eerste festivalgangers stroomden daar dan ook meteen toe. En ook dit jaar zijn er een aantal nieuwigheden, vertelt collega Demi van den Ede van op Rockwerchter.
7: Er is voor het eerst een supermarktje op de camping van de Hive. Dus daar kan je dan eten gaan halen. Maar misschien heel belangrijk op zo'n festivalcamping, koud bier. Want ik heb hier al heel veel van die sixpacks zien staan die dan in de zon zitten. Dat is echt wel voor de liefhebbers. Ik zou zeggen, ga toch misschien eens kijken in dat supermarktje.
5: Vanavond kunnen de campinggasten ook naar de WK-wedstrijd van onze Rode Duivels kijken. Gelukkig dan met koud bier, zou ik zeggen. Morgen begint Rockwerchter dan officieel. Thibaut Courtois blijft ook na het WK voetballen bij de Rode Duivels. Dat zegt zijn papa Thierry in een exclusief gesprek met VTM Nieuws. Eerder dit toernooi zei Courtois zelf nog dat dit mogelijk zijn laatste toernooi was met de nationale ploeg. Maar papa Thierry Courtois is duidelijk, dit is nog geen afscheid.
8: Absoluut niet. We zullen zien hoe het gaat verlopen. Alleszins een full programma, dat is wel niet mogelijk. En dat is Thibaut wel duidelijk. Hopelijk kunnen we nog even uitstellen. En dat kan pas over 4 jaar als het WK in Spanje plaatsvindt. Dat daar nog een mooiere plaats is om afscheid te nemen. Dus misschien van het profvoetbal in het algemeen. Ja.
5: Dan is Courtois 38. En er staan dit jaar maar liefst 31 Belgen aan de start van de Ronde van Frankrijk. Dat is het grootste aantal sinds 1989. Toen stonden er 36 Belgen aan de start. Opvallend, er doen dit jaar ook meer Belgen mee dan Fransen aan de Tour. Die start trouwens zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Remco Evenepoel en Kian Uytterbroek mikken op het klassement. Tim Merlier en Jasper Philipsen moeten dan weer voor sprintzegen zorgen. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend wordt het weer mooi zomerweer met veel zon en tot 25 graden.
4: 9 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file vind je richting Antwerpen op de E19, een uur erbij tussen Vilvoorde, de Luchthavenlaan en Rumst. Op de A12 een dik half uur aanschuiven tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Op de Brusselse binnenring 50 minuten tussen Expo en Diegem. Een half uur op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem en 23 minuten tussen Diegem en Expo. Richting Brussel E40 tussen de N60 in Gent en Wetteren schuif je 43 minuten aan door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout en een kwartier tussen Sint-Annelinkroever en Antwerpen-West. En op de ring rond Gent richting Mariakerk een kwartier lang rijden daar tussen Zelzaten-West en de Riemse Steen. Wat is dat? De Riemensteenweg. Ik dacht al, Riemse, dat is ergens in Limburg.
1: Dit is Joe.
9: Met Anne van Elzen.

Ja, die reddingsboei van vandaag die hebben we al uitgezwierd. Hè, want we hebben gebeld met HLN-consumentenexperte Safia Yashou in verband met huurauto's en waarop te letten. Ja, het is zomervakantie. Het is officieel begonnen nu. Velen onder jullie zijn waarschijnlijk al dapper de koffers aan het pakken. Wij kijken er met z'n allen een heel jaar naar uit. Maar er moet bij vandaag toch iets van het hart. Zodra we de grens oversteken, leggen we onszelf tegenwoordig zo onwaarschijnlijk veel druk op. Hè. In die ene week of twee weken vakantie moet er dan ook ineens alles uitgeperst worden. Hè. Je moet die bekende berg beklommen hebben, dat hippe restaurantje bezocht hebben, cultuur opsnuiven, de perfecte gezinsfoto maken en ondertussen ook nog eens de ultieme ontspanning uitstralen op die foto's. Je rent in feite van de ene bezienswaardigheid naar de andere en tegen dat je thuis komt, ben je pomp af. Ik heb er een poll over geopend in de Joe-app en ik ben heel benieuwd hoe jullie die vakantiedrang of druk ervaren. Dit zijn de vier opties waar je nu op kunt stemmen. A. Op reis gaan is vermoeiender dan werken met de in- en uitpakstress erbij, de was en de plas achteraf en vooraf. B. Ik herken de druk, maar ik plan ook bewust rustdagen in op verlof tijdens de vakantie. C. Absoluut onzin. Reizen is puur opladen. Nieuwe omgeving, andere mensen, andere energie. Of D. Ik doe gewoon aan plat liggen, dus ik voel helemaal geen druk. Geen bezienswaardigheden of cultuur. Gewoon lichtstoelen aan het zwembad en klaar ermee. De poll staat open. Ik ben heel benieuwd naar jullie popular, unpopular opinion. DJ Licious nu, samen met Milo Forever Young.

0: Al die vrouwen entertainen, dat moet volgens mij ook wel een beetje vermoeiend zijn. Lou Bega, Mambo No. 5, A Little Bit Of, en dan een hele rits vrouwen natuurlijk. Ja. Nog heel even is de poll geopend op onze Joe-app. Met daarbij als twee uiterste meningen op reis gaan. Poh, zeg me allemaal niks al. Dat wassen, plassen, valiezen maken. Die stress die erbij komt kijken. Die druk om ter plekke van alles te doen. Ha, op reis gaan is vermoeiender dan werken. Of absoluut onzin. Reizen is voor mij puur opladen en alles ertussenin. Wat is jouw mening? Laat het zien in de app.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
2: Schitterend, bij zo'n sausje worden lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
1: Doorbakken.
2: Zeker?
1: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Oh, ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Lemmes.
5: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
6: Ego Keukens.
7: Lotto is op zoek naar tenen.
8: Tenen?
7: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
8: Oh.
7: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
8: Gowin, ik voel dat mijn cliënteen.
9: C-c-bo.
7: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.

dat is gelijk een goeie dan Blanche, die twee samen. Anastasia en Eros Ramazzotti, I belong to you. Ik heb dus duidelijk vandaag echt de unpopular opinion. Met mijn op reis gaan is vermoeiender dan werken. 10% van jullie vindt dat ook. Maar het grootste deel van de mensen zegt, och, met je een dikke kwatsch. Er is niks zo plezant, ontspannend en tof als reizen.

0: Straks hebben we hier de dame bij ons die quote stapt zoals frisse pinten op een wedstrijdavond van de Rode Duivels. Showbiz nieuws met Annelies Schetters. Maar eerst het andere nieuws. 5:30 is het bijna. Dat krijg je van Emiel Wallijs.
1: Goedemiddag. De dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is volledig onder controle. De brand is ook geblust en de zoekactie naar slachtoffers is afgerond. Bij de brand vielen 5 doden en ook meerdere zwaar gewonden. Vermoedelijk ontstond de brand door een technisch probleem op het gelijkvloers. Want deze tijd komt ook de koning aan op de plaats van het drama. Toppolitici met een Europese carrière krijgen hun Belgisch pensioen niet meer uitbetaald als ze weigeren om de gegevens van hun Europees pensioen te delen. Dat heeft de VZW Pensioenkas van de Kamer beslist. In totaal gaat het om 9 mensen die zijn nu preventief geschorst. In ons land ligt het maximum pensioenbedrag op zo'n 8.300 euro bruto. En goed nieuws voor de Rode Duivels, want Thibaut Courtois neemt nog geen afscheid als international. Dat heeft zijn papa Thierry laten weten aan onze redactie. Een opluchting dus, want eerder dit WK zei Thibaut nog dat dit mogelijk zijn laatste grote toernooi met de Duivels zou kunnen zijn. Maar volgens papa Thierry mikt Courtois op een afscheid op het WK in 2030. Dat is in Spanje. Courtois zou dan 38 zijn. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24.
0: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest richting Antwerpen op de E19. Een klein uur aanschuiven tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Rumst. Op de A12 een half uur tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Op de Brusselse Binnenring 54 minuten tussen Expo en Diegem. 36 tussen Beersel en Pede Square. Op de Buitenring tussen Wezenbeek Oppem en Diegem een half uur ook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 24 minuten tussen Antwerpen West en Borgerhout.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

0: als er deze week een BV gestruikeld is over een rodloper, een opvallende foto heeft gepost of een opmerkelijke uitspraak heeft gedaan, dan heeft Annelies Schetters het gegarandeerd gezien. Elke woensdag fileert ze bij ons met veel flair de showbiz-actualiteit. En iets in mij zegt dat RVG uit B niet gespaard zal worden.
1: Vanavond bij VTM doet het ontbijt de wenkbrauwen fronsen in Met Vier in Bed. En bij VTM 2 geloof je niet wat je ziet in Horrorhuurders en Huisjesmelkers. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
3: Vliegtuig, hotel.

0: Excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech?
0: Wat?
1: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
0: Oh nee?
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radion.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99.

0: Ik weet nog op woensdagnamiddag, dan zat ik bij mijn grootmoeder. Daar kregen we dan vers gebakken frietjes. En mijn tantes, die eigenlijk nog vrij jong waren, die waren allemaal verliefd op Rick Astley. Zeker bij deze song Never Gonna Give You Up. En woensdag betekent vanaf nu maar één ding. En dat is kijken wie deze week de show heeft gestolen of zichzelf, ja, misschien een beetje belachelijk heeft gemaakt. Gelukkig hoef ik daarvoor niet uren op het internet te scrollen, want iemand doet dat met heel veel plezier, denk ik toch, hoop ik toch voor mij. Welkom vriendin van de show, Annelies Schetters.
1: Ja, oh ja!
0: Zeg Annelies, bedankt dat jij deze zomer dat zware werk op jou neemt. Ja, terwijl wij nog aan het bekomen zijn van de files en dromen van een aperitief, volg jij de komende weken trouw alles wat beweegt in showbizland. Als er zo ergens een opvallende uitspraak valt, ja, dikwijls komt die ook van jouzelf.
1: Heel vaak, ja.
0: Maar of een verrassende relatie of zo, waarvan jij denkt van, ja, was dat nu echt nodig? Dan heb jij het gezien en wil jij jouw mening graag delen. Hè. Dus ik ben benieuwd, ja. Annelies, waarover ga jij het vandaag hebben?
1: Ik ga het hebben over, natuurlijk, over dat blonde god, Ruben van Gucht. Ja. En over zijn boek waar hij zijn relaties in beschrijft. De initialen van alle vrouwen.
0: Mm-hmm. Ik heb de AS gezien, hè? Het L of
1: ik ook niet. Nee. De AS uit Laanaken staat er, godzijdank, niet tussen.
0: Ja, maar wat vind jij daar nu van? Iedereen heeft er
1: ja, je had wel iets verder mogen fietsen tot een Laanaken natuurlijk. Maar nee, alle gekheid op een stokje, wat vind ik daarvan? Ja, hij heeft enkel de initialen gebruikt. Dus eigenlijk vind ik het wel een beetje een pussy move. Schrijf dan ook meteen naam en toenaam op.
0: Heb je dat, ben je dat idee toegediend? Maar ja, ondertussen een lijst van... wat is het ondertussen? 70?
1: Van 71. Mm-hmm. En nummer 72 was al veroverd. Mm-hmm. Dan denk ik wel, ja, hij is wel een beetje een CC. Dat noemen ze een catlover Casanova. Mm-hmm. Hè? En een poezeliefhebber. hij laat er geen gras over groeien, zal ik het zo zeggen.
0: Ja. Ja. Zeg maar hoor. Nee, zeg maar Annelies. Ja.
1: Ja, hij laat er geen gras over groeien. Dus hij zal het graag allemaal ook kort gewiekt hebben, denk ik dan. Maar ja, ik denk wel altijd, Ruben, voordat je het gaat gebruiken, eerst even goed aan ruiken. Dat is sowieso. En ook zonder pushen, zonder hoesje, niet in het pushen. Want anders krijgen we het gevalletje bijvoorbeeld van de zoon van Wendy van Wanten. Achter 18 jaar gaat hij zijn hele centjes mogen uitdelen aan al die kindjes.
0: Oh, dus, ja.
1: Dat is ook wel een goede raad wat ik hem wil geven. Hè?
0: Zeg maar Annelies, ja. Er zijn zo twee kampen, hè, bij, als we het over RVG hebben. Het RVG-effect. Ja? Er zijn mensen die hem bijna een standbeeld zouden toedienen. En er zijn mensen die nu zeggen van, ja, nu is het te ver gegaan. Nu mag het stoppen. Dus in welk kamp zit jij?
1: Oh ja, hij moet beslissen wat hij wil doen. Maar ik, ja, als hij het graag doet, ja, en hij is er goed in, ik weet het niet. Het is ook wel een beetje de schuld van die vrouwen. Ja, dan denk ik even terug. Stel dat ik jong zou zijn, zou ik misschien ook denken van, nou, als ik het even op het paaltje ga zitten, vergeet hij al de rest van de wereld en ben ik de laatste nummer. Okay. Maar ja, you never know, hè.
0: Oké, zeg, en heb je nog een quote om af te randen?
1: Ja, dus wil jij nummer 73 worden bij Ruben van Gucht? Ga meteen liggen met de beentjes in de lucht.
0: Oké, dat is een duidelijke analyse. Zeg, ik ben benieuwd naar jouw blik op wat er allemaal gebeurt in het BV-landje. Volgende week woensdag, dan hoor ik terug jouw ongezouten mening. Is dat goed?
1: Dat is supergoed. Heel hartelijk bedankt. En ik wens je nog een hele fijne avond, Anne.
0: Ja, hetzelfde, Annelies. Salut, tada.
1: Dank je.

Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Het tijdsverschil met Los Angeles is ongeveer 9 uur, denk ik. En we gaan zo meteen bellen met LA, want daar zit een dame, Leentje. Dat is een Belgische die daar woont en die mag straks opduiken in een belangrijke talkshow rond het WK, gehost door de enige echte karaoke-koning.

0: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Het dansen op de toog, dat is wat mij betreft al meer dan 20 jaar geleden. Maar we gaan het straks toch nog eens doen met Liam Rimes en Can't Fight the Moonlight. En op Miami Sound Machine met Dr. Beat. 6 uur geweest, het nieuws krijg je nu van Emile Vallais. Goedenavond.
4: Goedenavond. Koning Filip bezoekt de plaats van de ramp in Antwerpen. Een record aantal faillissementen dit jaar. En Thibaut Courtois blijft dan toch nog even rode duivel. Onze koning Filip bezoekt de slachtoffers van de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen. Hij kwam daar zo'n half uurtje geleden aan en zal ook de hulpverleners bedanken. De brand is ondertussen geblust. Collega Eva Peters.
5: Het dodental is wel bijgesteld. Eerst had de politie gezegd dat er 6 mensen overleden waren. Maar uiteindelijk zijn dat er 5. Er zijn ook nog altijd een aantal mensen die zwaar gewond in het ziekenhuis liggen. En natuurlijk ook nog een aantal lichtgewonden. Dus die balans die blijft toch wel ontzettend zwaar.
4: De brand brak vanmorgen uit, vermoedelijk door een technisch probleem. Een branddeskundige onderzoekt dat nu. Nooit eerder gingen er in de eerste helft van het jaar zoveel bedrijven failliet als nu. In totaal bijna 6.300 bedrijven. Dat is een stijging van bijna 4% tegenover vorig jaar, toen ook al een record. Dat blijkt uit cijfers van handelsinformatiekantoor Graden CreditSafe. Erik van den Broelen.
6: We zien vooral een steeds stijgende trend in de transportsector bijvoorbeeld. De transportsector heeft het bijzonder moeilijk als we denken aan de concurrentie met, laten we zeggen, de Oost-Europese landen enerzijds. Anderzijds weten we allemaal dat de energieprijzen, dus de fuelprijzen, de laatste maanden enorm gestegen zijn. Dat zijn factoren die een rol spelen.
4: In Vlaanderen waren er het meeste aantal faillissementen. Toppolitici met een Europese carrière krijgen hun Belgisch pensioen niet meer uitbetaald als ze weigeren om de gegevens van hun Europees pensioen te delen. Dat heeft de VZW-pensioenkas van de Kamer beslist. In totaal gaat het om 9 mensen die zijn nu preventief geschorst. Wie de informatie wel heeft gedeeld, maar boven het maximum pensioenbedrag uitkomt, zal geen extra pensioen krijgen. Om wie het gaat is niet duidelijk. In ons land ligt het maximum pensioenbedrag op zo'n 8.300 euro bruto. Thibaut Courtois blijft ook na het WK voetballen bij de Rode Duivels. Dat zegt zijn papa in een exclusief gesprek met VTM Nieuws. Eerder dit toernooi zei Courtois zelf ook nog dat dit mogelijk zijn laatste toernooi was met de nationale ploeg. Maar papa Thierry Courtois is duidelijk, dit is geen afscheid.
7: Absoluut niet. We zullen zien hoe het gaat verlopen. Alleszins een full programma, dat is wel niet mogelijk. En dat is Thibaut wel duidelijk. Hopelijk kunnen we nog even uitstellen. En dat kan pas over 4 jaar, als het WK in Spanje plaatsvindt, dat daar nog een mooiere plaats is om afscheid te nemen. Dat is misschien van het profvoetbal in het algemeen. Ja.
4: Dan is Courtois 38. En de Nederlandse zwemcoach Mark Faber is 6 maanden geschorst voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Volkskrant. Faber is coach van de Vlaamse Zwemfederatie. Hij is onder meer trainer van Roos van Otterdijk. De klacht rond grensoverschrijdend gedrag kwam van een ex-zwemster. Faber is 53. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag in dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.
3: 7 files nog op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest richting Antwerpen op de E19 een uur en 7 minuten aanschuiven tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Rumst. Op de Brusselse binnenring 51 minuten erbij tussen Expo en Diegem. Op de buitenring zijn dat 22 minuten tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem. 21 tussen Diegem en Expo. Op de Antwerpse ring richting Nederland 27 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de ring rond Gent richting Destelbergen 26 minuten erbij tussen de Zwijnen naar het Steenweg en Merelbeke-ring. Richting Zelzaten ook 26 minuten erbij. En dat tussen de Brugsevaart en Evergem.
8: Dit is Joe.
9: Met Anne van Elzen.

0: Dat was de tijd van de veel te lage heupbroeken en de blote navotjes en dansen op de toog en denken dat je Leanne Rimes bent en daarmee meezingen. Vanavond supporten we natuurlijk allemaal, ofwel van A tot Z, ofwel een beetje vanuit de rand, maar toch supporteren voor onze Rode Duivels. Maar voor één Vlaamse dame wordt het een extra spannende avond. Leentje de Leeuw, want zij vertegenwoordigt ons land, namelijk in een grote WK-talkshow op de Amerikaanse zender Fox, met niemand minder dan James Corden. Dag Leentje, goeie avond moet ik hier zeggen, maar bij jou is het 8:45 's ochtends, de koffie is net binnen, denk ik.
1: Dat is helemaal correct, Anne. Goedemiddag, goedenavond.
0: Ja, wel, ja, voilà, kijk. Zeg, Leentje, daar sta je dan in de krant. Allee, niet alleen in de krant, daar zit je dan in zo'n grote Amerikaanse voetbalshow. Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen? Hoe lang geleden hebben ze jou gecontacteerd? Hoe is dat in zijn werk gegaan?
1: Wel, ongeveer een maand geleden ondertussen werd ik randomly, zoals ze zeggen, gecontacteerd op Facebook. Mm-hmm. Door een casting director. Ik dacht eerst echt dat het een scam was. Mm-hmm. Die hadden mij gevonden in een Facebook groep, Europeans in Los Angeles. En die zeiden van, ja, ben jij fan van de Rode Duivels? En wij zoeken mensen om, België te vertegenwoordigen in een show. Mm-hmm. Dat is alles wat ze toen zeiden.
0: Okay.
1: Ik heb direct de naam van die casting director opgezocht. En dan ben ik aan dat proces begonnen. Aan het auditieproces.
0: Was dat zo meteen iets waarvan je dacht, oh ja, dat zie ik volledig zitten. Iets dat meteen enthousiasme opriep?
1: Onmiddellijk.
0: Ja. En dan...
1: Want ik ben ook al heel lang betrokken in de Belgische community in Amerika. Dus
0: Dus je zei dan echt
1: meer dan ooit.
0: Sorry, we zijn een beetje naast elkaar aan het praten. Hè. Dat is met toch misschien een beetje de vertragingen of zo op de lijn, ik weet het niet. Maar dan hoor je op een bepaald moment dat James Corden de host is. Ik ben zelf gigantische fan van die man. Echt waar, ik vind dat hij dat zo goed doet. En hoe ervaar jij het?
1: Alles wat ik hier meemaak met die show is zo professioneel. En het is ongelooflijk. Die studio's alleen al. De man is hyperprofessioneel, vriendelijk. Zijn ouders zitten trouwens ook elke dag mee in de show, in de studio's. En dus geeft het ook een heel familiaal gevoel. Mm-hmm. Hij is echt grappig. Hij is echt lief. En hij is ook echt wel klein. Dus dat vind ik wel leuk. Ik ben zelf ook niet groot. Ja, ik weet, Anja, jij bent ook niet van de grootste.
0: Zeg, en voor wie de show zelf niet kent, want ik heb hier wel een foto in de krant gezien waarbij jullie echt uitgedost in de kleuren van het land achter een soort bordje of een bordje zitten met erop de naam van het land. Maar hoe gaat het precies in zijn werk?
1: Dus eigenlijk wat ze noemen de bracket. En van de laatste 32 nu, iedereen zit op een soort wall. Het is een soort tribune. Iedereen heeft één vertegenwoordiger per land. En van zodra jouw land verdwijnt, verdwijn jij ook. En het bordje met de naam van het land verdwijnt. En zo wordt de groep kleiner en kleiner tot de finale. Hè. Dan zitten er nog twee mensen.
0: Ja, dus dat is het concept dan ook, dat het wordt uitgedund tot uiteindelijk de twee ploegen van de finale. Maar wat zijn zo'n onderwerpen? Wordt dan echt zo jouw mening gevraagd? Van wat vind je van die speler? Of, of hoe kom je daar dan verder in aan bod?
1: Ja, we hebben een aantal anekdotes moeten vertellen. Wat we hebben meegemaakt in verband met de Rode Duivels. Wie is onze favoriete speler? Zijn er fun facts? En dan zien we wel, want alles is live. Dus mm-hmm. komt hij op je af. Wat tot hiertoe nog niet is gebeurd on camera. Er is nog niks aan mij gevraagd. Maar dat zal vandaag dus zeker gebeuren.
0: Ah ja, sowieso.
1: Goed of slecht, dat weten we
0: die
1: nog
0: Rode
1: niet.
0: Die Rode Duivels moeten daar dus iets uitspoken, zodanig dat James Corden automatisch niet om jou heen kan. Hè. Daar gaat. Zeg, en je had mij daar straks ook gezegd. De Rio Ferdinand, die bij heel wat bekende Engelse ploegen ook heeft gespeeld, als ik me niet vergis. Met een beetje hulp van Hans hier in de studio, moet ik eerlijk zeggen. Die is daar ook. Dat is geen missen, Leentje.
1: Die is echt, ik vind die super aangenaam. Daar heb ik wel al een paar keer mee kunnen praten. Die is heel down to earth, maar die is ook gewoon een icoon. Mm-hmm. Dus dat is een heel fijne ervaring ook.
0: Oké. Dus wij duimen gewoon mee, Leentje. Ik duim vanavond dat de Rode Duivels zullen winnen, zodat jij langer in de show kan blijven zitten en wie weet wel in de finale mee kan genieten en die halftime show en zo gaan bespreken. Dus er rest mij nog één classic vraag. Pronostiek, Leentje.
1: Oh, het is zo moeilijk, maar ik gok dat het een gelijkstand blijft tot op het einde en dat Lukaku de winning goal scoort.
0: Oh, dat is direct heel specifiek, daar houden wij van. Lieve Leentje, ik hoop dat we hier nog veel van jou mogen zien in de kranten, want dat betekent dan ook dat onze Rode Duivels goed bezig zijn, dus dat is een win-win in mijn opzicht. En
1: het is, ja.
0: Mocht je ooit zo toch het gevoel hebben, de James en ik, we zijn mee naar elkaar aan het toegroeien, dan mogen we hem altijd vertellen over een klein Anneke uit Little Belgium, dat hem graag de groetjes zou doen. Is het goed?
1: Dat ga ik zeker doen, dat beloofd aan.
0: Oké. Okay. Dag Leentje, veel succes en straks. Salut.
1: Dankjewel.
0: Bye bye.
1: Bye bye.

0: even stellen. Hè. We zijn woensdag vandaag. Dat betekent toch een week en één dag. En dan is het zover. Milk Inc. op het Joe Paradise Beach. Donderdag 9 juli om 8 uur. Be there. Echt waar. Het gaat fantastisch worden. Zometeen Dire Straits. Ook fantastisch. Money for nothing.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
3: Solde bij Zalando.
4: Wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
4: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
5: Solde bij Zalando.
6: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
7: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
9: Hoe dat?
8: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
9: Oh, cool.
8: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.

0: En zo zijn we eigenlijk helemaal terechtgekomen bij de hoofdpunten van het nieuws. 1 minuut over 6:30, die krijg je nu van Emiel Wallace. Goedenavond.
1: Goedenavond. Onze koning Filip heeft de plaats van de dodelijke appartementsbrand op Linkeroever bezocht. Hij bedankte de hulpverleners voor hun harde werk en sprak ook met de slachtoffers. Ook de burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, en premier De Wever waren erbij. Zij spreken over een gitzwarte dag voor Antwerpen. Bij de brand vielen 5 doden en 16 zwaar gewonden. Niemand is in levensgevaar. Nooit eerder gingen er in de eerste helft van het jaar zoveel bedrijven failliet als nu. In totaal bijna 6.300. Dat is een stijging van bijna 4% tegenover vorig jaar, toen ook al een record. In Vlaanderen waren er het meeste aantal faillissementen, vooral in de transportsector en de bouw. En onze landgenote Emma Siegers heeft haar eerste profzege te pakken. Ze won de eerste rit in de Ronde van Portugal en is ook meteen leider. Siegers reed weg op zo'n 40 kilometer van het einde en hield stand. Ze haalde het voor een Spaanse en onze landgenote Annelies Nijssen. Siegers is 21. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24.
0: Zeg, Emiel, ben jij zo een grote voetbalfan?
1: Ik ben een voetbalfan, ik ben een wielrenfan. Eigenlijk alles van sport.
0: Mm-hmm. Oké, pronostiekske voor vanavond dan?
1: 2-1.
0: 2-1 in ons voordeel.
1: Voor de Belgen natuurlijk.
0: We zullen zien morgen of dat je gelijk hebt.
1: Laat ons hopen.
0: Voor niks wijden, we gaan gewoon voor de eer. Is het goed?
1: Ja.
0: 2-1.
1: Kijk, okay. Morgen ben ik het ook, dus dan gaan we er zeker nog even
0: over hebben.
1: Voilà.
0: Tadaa. 4 files nog op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. Richting Antwerpen 1:19, 1:10 aanschuiven tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Rumst. Op de Brusselse binnenring 52 minuten tussen Expo en Diegem. Richting Brussel 1:19, 24 minuten erbij tussen Kontich en Mechelen-Zuid. Op de ring rond Gent richting Zelzaten daar ook nog 24 minuten lang rijden tussen de Brugsevaart en Wippelgem.
2: Dit is Joe met Anne van Elzen.

0: Ik was als kind grote fan van deze Tears for Fears en Shout. Want ik weet nog, allee, dat gebeurt wel vaker, hè, dat kinderen zo in spiegelschrift schrijven. En ik had het in spiegelschrift geschreven op de deur van ons toilet. Goed, we zijn halfweg de week nu. De zomervakantie die is ook echt officieel begonnen. Solde trouwens ook vandaag. En we gaan er straks weer met een knal uit. Hè. Zoals je intussen hopelijk wel weet, sluiten we elke dag rond 6:45 af met pure muzikale zonne-energie. Of je nu nog in de file staat, want er zijn er wel een paar lange nog in ons land. Of gewoon thuis de barbecue aansteekt om je klaar te maken voor die wedstrijd van vanavond. Een stevige portie zomerse beats komt eraan om je avond perfect in te zetten. De zomerse mix, straks naar George Ezra, Green Green Grass en dit.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
1: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
7: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Code Yellow!
3: Nu bij Telenet. Gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
9: Lotto is op zoek naar tenen. Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
8: Oh.
9: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
10: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
11: C-c-bo.
9: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
12: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur. En zo dichtbij.
13: Autovijf. Al 60 jaar biedt Autovijf.

je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli.

perfect mee in de mix gekund, deze George Ezra en Green Green Grass. De avondspits, die eindigt tegenwoordig niet meer met een punt, maar met een heerlijke cocktail. Geen mojito of aperol, wel een cocktail van de grootste zomerhits. Onze dagelijkse zomermix staat weer klaar. Enige bijwerking, plots denk je dat je op een strand in Spanje zit of in een beachbar aan het dansen, terwijl je misschien gewoon in een van die files staat die nu nog wel op de weg zijn. In ieder geval, hoe het ook zit, even gewoon genieten, een kwartier lang.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Knaldi! Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Zeg Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
3: Pst, Karen.
2: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
3: Karen, stapelkorting bij Mores.
2: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
3: Ja, Karen, ik ben het. Huh? Bij Mores krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
2: Echt?
3: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
2: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
3: Mores in Hulst. Verrassend veel won en droomplezier.
4: Ja, de grote vakantie is nu ook officieel begonnen. Dus ik trakteer vandaag niet met wafels of pintjes, wel met dikke hits van Roxette, Ike en Tina Turner en Simply Red. Maar eerst krijg je het nieuws van 7 en dat krijg je van Emiel Wallais. Goedenavond, Emiel.
5: Goedenavond. Bij de dodelijke brand in Antwerpen zijn ook 16 mensen gewond geraakt. Een recordaantal faillissementen dit jaar en de Songfestivalliefhebbers kunnen uitkijken naar een nieuwe deelnemer. Bij de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen zijn een 16-tal mensen gewond geraakt en er vielen ook 5 doden, dat zegt burgemeester Els van Doesburg. Het is niet duidelijk hoe erg de gewonden eraan toe zijn, maar niemand is in levensgevaar. De burgemeester was zelf ook erg aangeslagen.
6: Een gitzwarte dag voor onze stad. Het is met een ontzettend zwaar hart dat ik hier ook sta. En ik denk dat ik namens alle Antwerpenaren spreek als ik zeg dat dat hun echt wel tot in het diepste van hun zijn raakt. Ik heb het ook gemerkt aan de reacties vandaag van de Antwerpenaren. Iedereen leeft mee met wat er hier op Linkeroever gebeurt. Ik wil eigenlijk heel graag van de gelegenheid gebruik maken om onze hulpdiensten te bedanken.
5: Ook koning Filip bezocht de plaatsen van het drama. Hij sprak er met verschillende slachtoffers en bedankte ook de hulpdiensten. Nooit eerder gingen er in de eerste helft van het jaar zoveel bedrijven failliet als nu. In totaal bijna 6.300. Dat is een stijging van bijna 4% tegenover vorig jaar, toen ook al een record. Dat blijkt uit cijfers van handelsinformatiekantoor Trade & Credit Safe. Erik van den Broede.
7: We zien vooral een stijgende trend in de transportsector bijvoorbeeld. De transportsector heeft het bijzonder moeilijk als we denken aan de concurrentie met, laten we zeggen, de Oost-Europese landen enerzijds. Anderzijds weten we allemaal dat de energieprijzen, dus de fuelprijzen, de laatste maanden enorm gestegen zijn. Dat zijn factoren die een rol spelen.
5: In Vlaanderen waren er het meeste aantal faillissementen. En dan heb ik nog leuk nieuws voor de liefhebbers van het Eurovisie Songfestival, want Canada neemt volgend jaar voor het eerst deel. Dat heeft de Canadese Nationale Omroep samen met organisator EBU bekendgemaakt. Canada trad vorige week nog toe als volwaardig lid van de EBU en kwam daardoor in aanmerking om deel te nemen. En dat is nu officieel. Het Songfestival is ook razend populair daar. Bij de afgelopen editie stond het land in de top 3 van stemmers in de categorie Rest of the World. Volgend jaar vindt het Songfestival trouwens plaats in Bulgarije. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.
4: 14 files staan er op dit moment nog in ons land. 6 daarvan duren langer dan 10 minuten. Het zijn die je nu van mij krijgt. Ik begin met de langste. Die staat op de E19 richting Antwerpen. Tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Rumst moet je er bijna 1 uur bij rekenen. Komt daardoor werken. Dan gaan we naar de Brusselse ring. Eerste binnenring tussen Stroombeek-Bever en Diegem plus 40 minuten. En aan de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem een kwartier erbij. E19 richting Brussel tussen Kontig en Mechelen-Zuid 23 minuten erbij, ook daar doorwerken. En aansluitend nog eens tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen 10 minuten extra. En dan staat er ook nog eentje op de E313 richting Hasselt. Tussen Randst en Herentals-West moet je er 18 minuten bij rekenen. Komt daar door een ongeval. Als je op dit moment nog één van die andere 8 files staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
8: Dit is Joe.
9: Met Stijn Smits.

Roxette en How Do You Do. En ik voel het aan mijn kleine teen. Het wordt een prachtige avond. Want ik heb niet alleen de beste hits en classics voor je klaarstaan. Ik heb hier ook weer een prachtige, glimmende gouden komkommer die straks een nieuwe eigenaar krijgt. En we gaan zoals elke avond ook op reis. En onze hitbestemming is vandaag het tropische eiland Puerto Rico. Goedenavond, dit is Joe. Fijn.

I ken Tina en ik speel die plaat niet zomaar, want het is een nieuwe maand vandaag en juli is dus begonnen. En juli was ook een heel belangrijke maand in het leven van Tina Turner. Want begin juli 1976, exact 50 jaar geleden dus, besloot Tina Turner haar toenmalige man Ike te verlaten. In het midden van de nacht sloop ze uit een hotelkamer in Dallas waar ze samen sliepen om haar vrijheid terug te claimen, want Ike die had nogal losse handjes. En dus nam Tina het enige wijze besluit dat ze kon nemen. En dat is uit die gewelddadige relatie ontsnappen. 50 jaar geleden dus.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
3: Het zijn zelden in de designer-out.

0: In Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozenbaal. Famous brands, lovely prices.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: GIX merkt je op.
6: Mode voor haar,
5: voor hem
7: en voor ons.
5: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
7: Bij GIX.
5: GIX, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
7: Dat is GIX.be, want...
5: GIX merkt je op.

heerlijk. In Excess en The Original Sin op woensdagavond hier bij Joe. Zeg, als iemand trouwt, dan doen de genodigden vaak al eens wat moeite om iets extra te doen. Vaak is dat zo'n onnozel toneeltje waar je maar de helft van verstaat. Maar soms dan doet iemand alles een extra effortje. Zo stapten Tessa en Brandon, een koppel uit Chicago, afgelopen weekend in het huwelijksbootje. En de broer van de bruid, die wist dat Ed Sheeran en de Nederlandse DJ Martin Garrix dat weekend ook in Chicago waren. Die waren daar omdat ze samen een nummer hebben gemaakt en dat tijdens een optreden gingen brengen. En onder het motto, een nee heb je, een ja kun je krijgen, stuurde hij op Instagram een berichtje naar die supersterren met de vraag, willen jullie als verrassing niet eens langskomen op het huwelijksfeest van mijn zus? En ze kregen geen nee, maar wel een ja. Straf, hè? Dus en Ed Sheeran en Martin Garrix, die reden naar dat feest zonder dat de bruid en bruidegom van iets wisten. Die gingen er een liedje zingen en die lieten het pasgetrouwde stel en de rest van de zaal echt in shock achter. Want wie verwacht er nu dat zo'n superster ineens opdaagt op je huwelijk? Ed Sheeran komt eraan hier bij Joe met Celestial. Dit

0: Het zingt en het hangt in de SM-kelder. Ronan Keating. Oeh, ze is ook verlof nodig. Vier files staan er ook op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Ik begin met de langste file. Dat is meteen een pittige. Drie kwartier verlies je op de E19 richting Antwerpen tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Rumst. Daar wordt gewerkt. Dan gaan we naar de Brusselse binnenring tussen Stroombeek-Bever en Diegem. Komen er ook drie kwartier bij. Dat komt daardoor een wegdek dat in slechte staat is, waardoor twee rijstroken zijn afgesloten. Dan gaan we naar de E313 richting Hasselt tussen Ranst en Herentals-West. Een half uur extra komt door een ongeval, waardoor al het verkeer over de pechstrook moet. En de laatste kun je vinden op de E19 richting Brussel tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen. Daar moet je er 16 minuten bij rekenen. Komt ook daardoor wegenwerken.
1: Dit is Joe
2: met Stijn Smits.

bijzonder belangrijke vraag. Waarom krijg ik goesting in een zak chips of een pizza als ik een pintje heb gedronken? En iemand die zo'n geweldig diepgravend onderzoek voert naar toch wel een van de levensvragen in de wereld, die heeft volgens mij recht op de gouden komkommer. En er is dus iemand die dat effectief heeft onderzocht. En hoe komt dat nu? Wel, als je alcohol drinkt, dan gaat je lever een hormoon aanmaken dat aan je hersenen het signaal geeft dat het eiwitten nodig heeft. Nu, vroeger, heel vroeger, zaten die veel in hartig eten, die eiwitten. Maar dan spreek je dus over nog voor de tijd dat er chips waren en zo. En nu tegenwoordig zitten die hartige snacks, zoals chips en pizza, niet vol eiwitten, maar vooral vol vet en koolhydraten. Dus je brein denkt als het zo'n chips of een pizza binnenkrijgt, oh, lekker hartig eten met veel eiwitten, maar je krijgt dus vooral andere dingen binnen. En kijk, dat is dan toch al eens een weetje waar je op café mee kunt uitpakken als je nog eens een paprika chips besteld na je vierde of vijfde pintje. Prachtig onderzoek waarmee de wereld er nooit meer hetzelfde zal uitzien. En dus verdienen die onderzoekers van mij de gouden.

0: doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Mannekes, heb je dat gezien?
2: Heb je wat gezien?
1: De grote zomerdeals bij Gamma.
3: Ja, ze doen
4: met kortingen.
2: Tot 50%.
1: En de bon in de folder.
2: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
5: Ook gezien.
1: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
5: Bompie, wij klussen mee.
6: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby. 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
8: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu 1 kilo schepsnoep voor maar €5 in plaats van €12,90. En nog veel meer. Ga dus

wordt misschien op dit moment wel in de kleedkamers van de Rode Duivels afgespeeld. Bon Jovi en Keep the Faith. Zeg, elke avond tijdens de zomer gaan we op reis hier bij Joe naar een hitbestemming. Straks gaan we naar Puerto Rico. Maar gisteren zaten we nog in het noorden, namelijk in Noorwegen. En toen hadden jullie deze band bij in mijn valies gestoken. Aha. En ik dacht, die gaan de hitbestemming Pol met twee vingers in de neus winnen. Maar toch niet. De Bobby Sox gingen met de overwinning aan de haal met Let It Swing. Maar kijk, met een dag vertraging krijgen ze dan toch nog. Aha, Take On Me.

Bas Serra, de winnaar van The Voice van Vlaanderen uit Team Koen Wouters. En wie weet komt die Bas Serra ook wel langs op Joe Paradise Beach. Want we hebben daar onze grote concerten met Mil Kink, Belle Perez en Aaron Blommaert. Maar er zijn ook de Joe Summer Sessions. Dat zijn zowat kleinere, meer intieme optredens. En wie er allemaal langskomt voor zo'n Joe Summer Session maken we bekend op de eerste dag van Joe Paradise Beach. En dat is uiteraard volgende week donderdag 9 juli in Westende.

0: profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim. Dit is
2: jouw. Dat vat met tophits en klassiekers dat ik daar straks heb aangesloten is nog lang niet leeg. Uit de tapkraan komen straks nog Simple Minds, Kelly Clarkson en Queen. Eerst nog het nieuws van 8 en dat krijg je van Emiel Wallijs.
3: Goedenavond. Bij de dodelijke brand in Antwerpen raakten 16 mensen gewond. Minder autokeuringen dit jaar en Congo en Engeland spelen op dit moment hun 8e finale. Bij de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen zijn een 16-tal mensen gewond geraakt en vielen 5 doden, dat zegt burgemeester Els van Doesburg. Het is niet duidelijk hoe erg de gewonden eraan toe zijn, maar niemand is in levensgevaar. De burgemeester was zelf ook erg aangeslagen.
4: Een gitzwarte dag voor onze stad. Het is met een ontzettend zwaar hart dat ik hier ook sta. En ik denk dat ik namens alle Antwerpenaren spreek als ik zeg dat dat hun echt wel tot in het diepste van hun zijn raakt. Ik heb het ook gemerkt aan de reacties vandaag van de Antwerpenaren. Iedereen leeft mee met wat er hier op Linkeroever gebeurt. Ik wil eigenlijk heel graag van de gelegenheid gebruik maken om onze hulpdiensten te bedanken.
3: Ook koning Filip bezocht de plaats van het drama. Hij sprak er met verschillende slachtoffers en bedankte ook de hulpdiensten. Er zijn in de eerste helft van dit jaar zo'n 50.000 voertuigen minder gekeurd dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook waren er 7.000 tweedehandskeuringen minder. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie GOCA. Het komt omdat de regels minder streng zijn geworden. Auto's moeten voortaan pas om de 2 jaar naar de keuring en niet meer elk jaar. En geen stunt voor Congo op het WK voetbal. Ze verloren in de 16e finales van Engeland met 2-1. Congo stond nochtans tot een kwartier voor het einde op voorsprong. Maar dankzij 2 doelpunten van Harry Kane stoot Engeland toch door naar de volgende ronde. Daarin nemen ze het op tegen gastland Mexico. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag in dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.
2: En nu mag het verkeer wel. 3 files staan er nog op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En het zijn best nog lange files. Ik begin op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Diegem moet je er bijna 40 minuten bij rekenen. Komt daar door een slecht wegdek waardoor 2 rijstroken zijn afgesloten. En dan gaan we naar de E19, eerst richting Antwerpen tussen Zemst en Rumst. 35 minuten extra door werken. En in de omgekeerde richting door diezelfde werken ook problemen, maar dan richting Brussel dus tussen voor de Luchthavenlaan en Machelen komt er nog een kwartier bij.
5: Dit is Joe
6: met Stijn Smits.

Eentje om luid mee te brullen. Zo hebben we ze graag hier bij Joe. Simple Minds en I Live and Kicking. En nu Kelly Clarkson. Die zal binnenkort weer plaatsnemen in de rode zetels van The Voice. Ze is een paar jaar afwezig geweest als coach in Amerika. Maar in het vorige seizoen was ze er terug bij. En ook in het nieuwe seizoen zal ze de rol van coach terug op zich nemen.

0: zou zo een ticketje boeken naar Brazilië. Carrapicho kreeg hier nog eens bij Joe. En nu graag in een rijtje gaan staan, want we gaan zo meteen beginnen boarden voor een andere bestemming. Let's go!
1: Yeah. De hitbestemming. Ladies and gentlemen,
0: this is your captain speaking. Want je weet het ondertussen, elke avond gaan wij samen op reis, jij en ik. We hebben deze week al Italië aangedaan. Gisteren zijn we naar Noorwegen geweest. En vandaag is de hitbestemming Puerto Rico. Palmbomen, azuurblauw water en parelwitte stranden. Ik ben er nog nooit geweest, maar Christy uit Westerlo wel. En die stuurde me net in de app dat het een prachtig eiland is. En ik geloof haar graag. Maar vandaag gaan we er dus op vakantie. En ik neem graag al eens een muzikaal souvenir mee naar huis, dat weet. Ik ben op zoek naar hits uit Puerto Rico die ik als souvenir in mijn valies kan steken. Nu, om die zoektocht wat duidelijker te maken, het moeten hits zijn van artiesten die geboren zijn in Puerto Rico. Dus ze moeten er niet meer per se wonen, maar ze moeten er wel zijn geboren. Welke Puerto Ricaanse hits kan ik dus in mijn valies steken? Denk er al even rustig over na en stuur je suggesties door in de Joe.
1: De hitbestemming. We'll be right back.

banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli.

dat hij ongetwijfeld ook zal zingen als hij deze zomer naar Joe Paradise Beach komt in Westende. Op 8 augustus zal dat zijn. En denk eraan, dat is dus helemaal gratis, hè? Net zoals alle andere concerten en events die we gaan doen, zoals Vlaanderen Zingt en Sven Ornelis Goes 80's. Zometeen Last Ketchup, nu eerst Wax.

0: Last Ketchup en de Ketchup Song. Ondertussen kreeg ik een berichtje van Veerle. Mag Mark Anthony ook in jouw valies voor de hitbestemming? Want die heeft roots in Puerto Rico. Goh, ik ga daar streng in zijn en nee zeggen. We moeten natuurlijk ergens iets afbakenen wanneer iemand bij in de valies mag of niet. En gewoon ouders hebben die uit een bepaald land komen is niet genoeg. Ze moeten er echt geboren zijn. Dus Mark Anthony valt af. Maar geen paniek, ik heb heel wat andere leuke suggesties binnengekregen. Zo meteen gaan we eens kijken wat er in het aanbod zat. Eerst even kijken hoe het eraan toe gaat op de weg. Hoeveel files heb ik nog? Ik heb er nog 3. De langste staat op de Brusselse binnenring tussen Grimbergen en Zaventem. Daar komen er 40 minuten bij. Komt daar door problemen met het wegdek, waardoor de 2 rijstroken zijn versperd. Dan gaan we naar de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. 24 minuten erbij. Komt daar door werken. En door dezelfde werken, maar dan in de andere richting, is er ook een file op de E19. Maar dan richting Brussel tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen, daar komen er 10 minuten bij.
1: Dit is Joe. Met Stijn.

0: Wow, yes, wat blijft dat toch een heerlijke plaat uit deze. Toto en Pamela. Zeg, voor mijn valies vanuit de hitbestemming was ik vandaag op zoek naar hits uit Puerto Rico. En dan denk je in het begin van, oh, dat is een moeilijke. Ik ken er zo niet meteen eentje. Maar dan ga je wat nadenken of wat opzoeken en dan blijkt... Let's go!
1: De hitbestemming.
0: Dat er toch best wel wat artiesten uit Puerto Rico komen die daar geboren zijn en die de wereld hebben veroverd met één of meerdere hits. Ik krijg heel veel leuke suggesties binnen. En eentje waar ik zelf eigenlijk ook niet meteen aan gedacht had. Aan deze wel...

Puerto Rico. En die had ik ook op mijn eigen persoonlijke lijstje gezet om bij in de valies te steken. Dat is dus alvast één suggestie. Het valt trouwens ook heel hard op dat het heel veel zomerse nummertjes zijn die in de suggesties zitten vandaag. Uiteraard de meest bekende, denk ik wel. Ricky Martin, Christy uit Westerlo, Gwendoline uit Oostende, Carolien uit Beringen en nog echt een hele hoop anderen stelden natuurlijk deze voor. De opper Puerto Ricaan, Ricky Martin, Live in La Vida Loca. Ja, die kan ik eigenlijk niet rond. Hè. Die moet alvast straks zeker in de

Rico Despacito. Een suggestie van Peter uit Beringen en Ingrid uit Troncin. Oh la la, in Franstalig België. Ja, en hier had ik dan niet aan gedacht, maar hij voldoet wel degelijk aan de regels. Hij is geboren in Puerto Rico, woont al een hele tijd in België. Maar dus mag hij zeker meedoen. Gabriel Rios, een ideetje van Nathalie, Thomas, Patty, Charlotte en ex.

0: Iets heel zomers. Pieter uit Oostende, Daddy Yankee en Con Calma komt ook uit Puerto Rico. En dan natuurlijk de ontdekking van veel mensen van dit jaar. Puerto Rico is gelijk aan Bad Bunny, stuurt ons. Dat is natuurlijk de man die dit jaar de halftime show van het American Football heeft gedaan. En daar heel veel zieltjes heeft gewonnen, die Daddy Yankee. Dat waren een paar van de suggesties. Welke uiteindelijk in mijn valies zullen belanden, dat hoor je straks.
1: De hitbestemming.

Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

Red House en Four Seasons in One Day. Zo net is de opstelling bekendgemaakt van de Rode Duivels die deze avond tegen Senegal zullen spelen. En de Duivels die starten ongewijzigd ten opzichte van het elftal dat Nieuw-Zeeland in de pan heeft gehakt. Dus dezelfde opstelling, dat betekent dat Hans van Aken opnieuw start en dat Romelu Lukaku op de bank begint. Straks om 10 uur, dan beginnen ze eraan. Match kun je uiteraard volgen op VTM of via hln.be, wilde ik eigenlijk zeggen. Je krijgt er nog eentje hier bij Joe van Daryl Hall en John Oates. Dit is Maneater.

Dua Lipa. Nog maar pas getrouwd en op huwelijksreis geweest. En nu alweer aan de slag. Gisteren is ze in New York namelijk gespot toen ze een opnamestudio binnenwandelde. En dat kan uiteraard maar één ding betekenen. Namelijk dat Dua Lipa weer bezig is met nieuwe muziek. En dat is dan weer goed nieuws voor de fans natuurlijk.

0: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Welke platen uit Puerto Rico zitten er straks in mijn valies? En welke plaat zullen jullie door de douane laten? Zometeen de ontknoping van de hitbestemming van vandaag. Eerst nog het nieuws van 9, dat krijg je van Emiel Wallijs.
2: Goedenavond. Meer informatie over de oorzaak van de brand in Antwerpen. Geen wijzigingen in het elftal van de Rode Duivels en geen Congolees sprookje op het WK. De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is mogelijk ontstaan door werken, dat zegt de syndicus van het gebouw, Benny Geerts.
3: Er moest een elektrisch bord geplaatst worden en toen heeft men natuurlijk gaten moeten boren en bij het boren van een van die gaten is een leiding geraakt in de schacht, een waterleiding, en toen heeft men proberen het water af te zetten en toen men terugkwam en men dat aan het opkuisen was, heeft men gezien dat daar vonken uit begonnen springen en we vermoeden dat dat de oorzaak is van de brand.
2: Een branddeskundige moet dat nu verder onderzoeken. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. 16 anderen raakten gewond. De identificatie van de slachtoffers is nog steeds volop bezig. Op het WK voetbal beginnen de Rode Duivels over een uur aan hun 16e finale. Ze nemen het daarin op tegen Senegal. Bondscoach Rudy Garcia maakte zo net zijn selectie bekend met Hans van Aken, Jeremy Doku en Arthur Theat, maar zonder Romelu Lukaku. Je hoort analist Mark de Grijze.
4: Vooral dat middenveld daar, dat was de vraag. Of hij daar Onana of Raskin ging zetten in de plaats van Van Aken. En gelukkig heeft hij dat niet gedaan. Dus, en dat Diat in de ploeg blijft, kan je ook verantwoorden. Dus eigenlijk een logische, wat mij betreft, verstandige opstelling.
2: De winnaar van het duel speelt tegen de VS of Bosnië-Herzegovina. Die twee ploegen spelen vannacht nog tegen elkaar. En nog op het WK heeft Congo net niet gestund. Het verloor in de 16e finales van Engeland met 2-1. Congo stond nogthans tot een kwartier voor het einde op voorsprong, maar dankzij 2 doelpunten van Harry Kane stoot Engeland toch door naar de volgende ronde. Daarin nemen ze het op tegen gastland Mexico. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag in het weekend zonnig en aangenaam weer bij 26 graden.
1: Er staan nog 2 files op onze snelwegen. Eentje vind je op de Brusselse binnenring tussen Vilvoorde, Koningsloo en Diegem. Daar komen er 20 minuten bij. Komt daardoor problemen met het wegdek, waardoor 2 rijstroken zijn afgesloten. En dan staat er ook nog eentje op de E19 richting Brussel tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen. Daar moet je er 11 minuten bij rekenen.
5: Dit is Joe.
6: Met Stijn Smits.

sowieso. Ze staan deze zomer onder andere nog op het Rijversfestival in Lievegem. Is dat van 13 tot en met 16 augustus. Heel gezellig festival met veel randanimatie ook. Nog een uur en dan vullen de Rode Duivels het stadion hopelijk ook met vonken en vuur. Dan spelen ze tegen Senegal in Seattle. Vorige keer was het er pokkenwarm. Deze keer zijn de temperaturen wat redelijker. Dus als ze verliezen kunnen ze het alvast niet op de hitte steken. Maar laten we positief blijven en hopen dat ze een overwinning in de wacht.

0: Dat is een bezant nummerke, vind ik. Jelly Roll and I'm Good.
1: De hitbestemming.
0: Onze hitbestemming was vandaag Puerto Rico. Op zich is dat een onderdeel van de VS. Het is geen staat op zich, maar wel een territory, zoals dat dan heet. Daarstraks hebben jullie al muzikale suggesties gegeven. Ik heb ondertussen ook nog een aantal andere binnengekregen. Onder andere van Ilse uit IJsselt op den Berg. Die stuurde: José Feliciano is ook geboren in Puerto Rico. Je weet wel, die van Feliz Navidad. Dat nummertje dat we zo rond kerstmis altijd draaien. Ja, dat is misschien minder toepasselijk voor dit moment. Maar goed, jullie hadden heel veel suggesties doorgestuurd. Ik heb een keuze gemaakt en de volgende vier die ik zo meteen ga spelen, die gaan tussen mijn onderbroeken en sokken mee in de valies om als souvenir naar België te nemen. Die suggesties hoor je dus zo, maar ik ken de douane ondertussen, die laten altijd maar één plaat doorgaan en zoals altijd zijn jullie ook de douanebeambten van dienst en dus bepalen jullie welke van die vier platen door mag gaan. Maar dan moet je natuurlijk eerst nog wel de vier kandidaten horen, dat zijn de deze. Heel zomers plaatje uit Puerto Rico komt deze Luis Fonsi en Daddy Yankee zit ook in het nummer en die komt ook uit Puerto Rico. Dus dat is eigenlijk twee keer prijs. Despacito, kun je voorstemmen? Ik zei het er straks al, die kan niet anders dan in die valies belanden, want het is wat de bekendste Puerto Ricaan. Ricky Martin, Living La Vida Loca, die gaat ook in de valies. Don Omar en Lucenzo. Die Lucenzo komt niet uit Puerto Rico, maar die Don Omar dan weer wel. Danza Coduro, kun je voorstemmen. Of je gaat voor die verrassing. Want daar had ik zelf niet aan gedacht, maar jullie wel. Gabriel Rios woont in ons land, maar is wel degelijk geboren in Puerto Rico. Dus ik steek hem gewoon voor de lol bij in de valies. Broad Daylight, kun je ook opstemmen. Welke willen jullie straks horen van deze vier? Laat het weten in de Joe-app.
1: De hitbestemming.

0: Eternal and the Only One. En dat slaat eigenlijk ook een klein beetje op mijn valies, want er is er maar eentje die door de douane mag.
1: De hitbestemming.
0: Die hitbestemming was vandaag Puerto Rico. Ik ging daar straks samen met jullie op zoek naar hits van artiesten die in Puerto Rico zijn geboren. Ik kreeg heel wat suggesties binnen. Daar heb ik een selectie uitgemaakt. 4 platen die in mijn valies zaten om mee naar België te nemen. Maar de douane laat er altijd maar eentje door. De vraag is welke dat dan is. Op de laatste plaats is geëindigd Don Omar met zijn Danza Coduro met 9%. Dan gaan we naar die verrassing die jullie hadden voorgesteld. Hij woont in België, maar hij heeft Puerto Ricaanse roots. Gabriel Rios, Broad Daylight, 22%. En dan was het toch nog wel eventjes spannend. Tussen Luis Fonsi en Daddy Yankee met Despacito en Ricky Martin met Living La Vida Loca. 33% en 36%. En die 33% was voor Luis Fonsi en Daddy Yankee. Dat betekent dus dat de opper-Puerto Ricaan Ricky Martin gewonnen heeft met 36% van de stemmen. Tegenwoordig woont hij vooral in L.A., maar hij is dus wel degelijk

Onze hitbestemming was vandaag Puerto Rico. En deze plaat heb ik als muzikaal souvenir meegenomen van de hitbestemming van vandaag. Live La Vida Loca van Ricky Martin. Morgen dan ben ik er niet, dan is Brecht er. Ik heb morgen een feestje, mijn ouders vieren een jubileum. Maar Brecht die gaat jullie ook mee op reis nemen. En zijn bestemming is morgen hier.

0: Even lekker op zijn Hollands ouderwets op de gitaar rocken. Golden Earring kreeg je en Twilight Zone. Normaal gezien, hoe later de avond, hoe minder files. Vandaag is het omgekeerd. Hoe later de avond, hoe meer files. Want ik heb er op dit moment nog 6 op onze snelwegen. Ik begin op de E17 richting Antwerpen tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West een kwartier extra. E19 tussen Kontich en Wilrijk, 11 minuten erbij, komt daar door de Kraaibekstunnel beter. De tunnelkoker richting Antwerpen is afgesloten. Je moet daar een omleiding volgen. Dan Brusselse binnenring tussen Machelen en Diegem, 12 minuten erbij. E19 richting de Nederlandse grens tussen Kleine Bareel en Sint-Job in het Goor, 6 minuten extra. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel, 6 minuten erbij. En dan staat er ook nog eentje op de E19 richting Brussel tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen, 5 minuten extra.
1: Dit is Joe
2: met Stijn Smits.

Weer een dagje vol zonneschijn vandaag, maar zo heerlijk draaglijke zonneschijn. Maar om 21:59 zit het erop voor vandaag. Dan gaat de zon onder, dat is dus zo meteen. En elke avond zoek ik de perfecte plaat om de zon te laten verdwijnen onder de horizon. Gisteren had ik een heel mooie suggestie van Martien uit Beernum. Zij wilde Follow the Sun horen van Xavier Rudd. Maar met welke song wil jij de ondergaande zon van

heerlijke plaat is het. The Real Thing, You To Me Are Everything. Kim Wilde, die heeft een nieuwe tournee gepland. De Singles Tour, waarmee ze, zoals de naam al doet vermoeden, alleen maar hits gaat spelen. Ze komt op 18 april naar de Roma in Antwerpen opnieuw. En als je denkt, leuk, daar wil ik naartoe, dat is dan dikke pech, want het is helemaal uitverkocht. Nu al. Kim Wilde krijg je nu samen met Nena en Anyplace, Anywhere, Anytime.

Afgelopen maandag hadden we Italië als hitbestemming. En eigenlijk had deze Sabrina toen ook in mijn valies kunnen zitten. Want daar komt die vandaan, uit Italië, dus die Sabrina. En die Sabrina, die had twee grote talenten, hoor. Maar die had echt twee grote talenten. Namelijk zingen en acteren. Ze deed het allebei. Ik heb een hele leuke voor de Sunset Request zometeen. Eerst krijg je nog deze van Teddy Swims en Bad Dream.

0: Bad Dreams. Ik hoop dat de Rode Duivels daar straks geen last van gaan hebben. Want als dat wel zo is, dan betekent dat dat ze verloren hebben. Als ze geen Bad Dreams gaan hebben, dan zijn ze uiteraard gewonnen. Laten we daar dan maar op hopen. Want zometeen beginnen ze eraan daar in Seattle tegen Senegal.
1: Joe's Sunset Request.
0: En Tina uit Bilze die stuurde: ik vind dat de Sunset Request iets rond de Rode Duivels mag zijn, want 1 minuut nadat de zon is ondergegaan beginnen zij aan hun wedstrijd tegen Senegal. En Anne uit Maldegem die had exact hetzelfde idee. Goedenavond, Anne.
2: Goedenavond.
0: Zeg Anne, welk nummertje wilde jij eraan koppelen aan het Sunset Request vandaag?
2: Shapira met haar tof liedje van Dai Dai.
0: Ja, het officiële WK-lied. Hè? En je stuurde om onze Rode Duivels succes te wensen. Volg je het allemaal een beetje, Anne?
2: De Rode Duivels volg ik. De rest van de voetbal, dat is nog zijn ding, mijn ding zo niet, maar de Rode Duivels die volg ik zeker.
0: Maar je bent toch niet echt opgestaan afgelopen week voor die match tegen Nieuw-Zeeland, of wel?
2: Nee, maar we hebben het wel opgenomen en zodra we wakker waren, hebben we gekeken en niks van nieuws gevolgd.
0: Ah zo, dat het toch spannend was.
2: Om zeker zo dan te volgen, ja.
0: Ja, oké. Okay. Anne, wat zijn je voorspellingen voor deze avond?
2: Zo 2-1 voor de Belgen dan. 2-1
0: voor de Belgen, dat vind ik nog schappelijk. Ja. Laten we hopen dat ze er daar inderdaad mee afgeraken. Dat we nog een rondje door kunnen. Dat we op zijn minst toch ietsje verder zijn geraakt dan de Hollanders. Dat is eigenlijk de missie al geslaagd, denk ik.
2: Dan is de missie geslaagd, inderdaad.
0: Voilà, goed. Hé hey Anne, ben je helemaal geschminkt? Of is het zo erg niet?
2: Mijn zoontje heeft zijn pet aan, maar voor de rest...
0: Het is een gezins...
2: Nee.
0: Een gezinsding vanavond.
2: Het is een gezins,
0: Zijn er ook hapjes in de Belgische driekleur?
2: Wat chipjes. En een beetje cola.
0: Oké, goed.
2: Ja, chipjes en een beetje cola.
0: Oké, prima. Hey Anne, bedankt voor de leuke suggestie. Inderdaad, een prima plaatje om de zon mee onder te laten gaan. En meteen ook onze Rode Duivels succes te wensen.
2: Ja.
0: Goed supporteren en nog een hele fijne avond. Dag Anne.
2: Goedenavond.
0: Dag.
1: Joe's Sunset Request.

0: daarmee hebben we en de Rode Duivel succes gewenst en de zon uitgewuifd. Morgen vroeg om 5:43 uur, dan is het er weer, die zon. Zo meteen dus de Rode Duivels en nog heerlijke muziek hier bij Joe, onder andere van Bryan Adams en ook nog van de Beatles. Eerste nieuws van 10, dat krijg je van Emiel Wallijs.
1: Goedenavond. Mogelijk meer informatie over de oorzaak van de brand in Antwerpen. De dodentol in Venezuela loopt op en spanning in Seattle voor de WK-match van de Duivels. De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is mogelijk ontstaan door werken aan het gebouw. Dat zegt de syndicus van het gebouw, Benny Geerts.
2: Er moest een elektrisch bord geplaatst worden. En toen heeft men natuurlijk gaten moeten boren. En bij het boren van een van die gaten is een leiding geraakt in de schacht. Een waterleiding. En toen heeft men proberen het water af te zetten. En toen men terugkwam en men dat aan het opkuisen was, heeft men gezien dat daar vonken uit begonnen springen. En we vermoeden dat dat de oorzaak is van de brand.
1: Een branddeskundige moet dat nu verder onderzoeken. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven, 16 anderen raakten gewond. De identificatie van de slachtoffers is nog steeds volop bezig. In Venezuela zijn 7 dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbevingen van vorige week. Dat heeft de interim-president bekendgemaakt. De dodentol loopt intussen op tot 2295. Zo'n 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. Het waren de zwaarste aardbevingen in meer dan 120 jaar in Venezuela. En op het WK voetbal zijn de Rode Duivels begonnen aan hun 16e finale. Ze nemen het daarin op tegen Senegal. Bondscoach Rudy Garcia kiest voor dezelfde opstelling als tegen Nieuw-Zeeland. Dus met Hans van Aken, Jeremy Doku en Arthur Dejat. Maar ook zonder Romelu Lukaku. Analist Mark de Grijze.
3: Vooral dat middenveld, dat was de vraag. Of hij daar Onana of Raskin ging zetten in de plaats van Van Aken. En gelukkig heeft hij dat niet gedaan. Dus, en dat hij in de ploeg blijft, kan je ook verantwoorden. Dus eigenlijk een logische, wat mij betreft, verstandige opstelling.
1: De winnaar van het duel speelt tegen de VS of Bosnië-Herzegovina. Die twee ploegen spelen vannacht tegen elkaar. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.
4: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels virtueel uitgeschakeld bij de rust. Het staat in de 16e finales 0-1 achter tegen Senegal na een doelpunt halfweg de eerste helft. Senegal schoot ook al 2 keer tegen de paal. De Duivels hebben voorlopig slechts 2 schoten op doel. Vlak voor de rust was er nog een straffe redding van de Senegalese doelman nodig op een schot van de Kuiper. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers bij de brand op Linkeroever. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen leggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop bezig. En ook het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. Mogelijk ontstond die door werken. Bij de brand raakten ook 16 mensen gewond. Niemand verkeert in levensgevaar. Wie afgelopen weekend naar het noodnummer 112 belde, moest tot 10 minuten wachten op een antwoord. Dat blijkt uit cijfers van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Opvallend, tijdens een normaal weekend krijg je na zo'n 38 seconden een antwoord. Minister van den Broeke verklaart.
2: Een zeer sterke toename van de oproepen bij de 112, terwijl eigenlijk de feitelijke bezetting van de noodcentrale niet hoger was dan normaal, zelfs een beetje minder. Ondanks het feit dat een goed bedoelde oproep was gebeurd bij vrijwilligers om als vrijwilliger de noodcentrale te komen versterken.
1: Van den Broeke wil daarom meer mensen aanwerven bij de noodcentrale. Eerder gaf hij ook al aan dat de ziekenhuizen het erg druk hadden door de extreme hitte. En in Venezuela zijn 7 dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbevingen van vorige week. Dat heeft de interim-president bekendgemaakt. De dodentol loopt intussen op tot 2295. Zo'n 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. Het waren de zwaarste aardbevingen in meer dan 120 jaar in Venezuela. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers bij de brand op Linkeroever. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen leggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop bezig. En ook het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. Mogelijk ontstond die door werken. Bij de brand raakten 16 mensen gewond. Niemand van hen verkeert in levensgevaar. Wie afgelopen weekend naar het noodnummer 112 belde, moest tot 10 minuten wachten op een antwoord. Dat blijkt uit cijfers van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Opvallend, tijdens een normaal weekend krijg je na zo'n 38 seconden al een antwoord. Minister van den Broeke verklaart.
2: Een zeer sterke toename van de oproepen bij de 112, terwijl eigenlijk de feitelijke bezetting van de noodcentrale niet hoger was dan normaal, zelfs een beetje minder. Ondanks het feit dat een goed bedoelde oproep was gebeurd bij vrijwilligers om als vrijwilliger de noodcentrale te komen versterken.
1: Van den Broeke wil daarom meer mensen aanwerven bij de noodcentrale. Eerder gaf hij ook al aan dat de ziekenhuizen het erg druk hadden door de extreme hitte. En een verrassing op het tennistoernooi van Wimbledon. Want de Russische Mira Andreeva, die vorige maand nog Roland Garros won, is uitgeschakeld. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische Barbora Krejčíková. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.

0: Dit is Nieuw bij Joe.
1: Yesterday, today, tomorrow. Yesterday, today, tomorrow.
2: Hey, ik ben Berre en dit is mijn nieuwe